0: is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.
1: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. De Leidse luchtvaartmaatschappij Air Baltic heeft uitstel van betaling gekregen van een Amerikaanse rechter. Het bedrijf vroeg maandag faillissementsbescherming aan in de Verenigde Staten na het vastlopen van gesprekken met schuldeisers. Air Baltic kampt met financiële problemen door sterk gestegen brandstofkosten. Het bedrijf krijgt 350 miljoen euro aan financiering om te kunnen herstructureren. Op het Malieveld in Den Haag was het vanochtend onrustig na de veroordeling van de Kosovaarse oud-president Hashim Thaçi tot 25 jaar cel voor oorlogsmisdaden. Aanhangers van Thaçi bekogelden volgens regionale media de ME met stenen en takken. De politie zette traangas in. Inmiddels is de rust teruggekeerd. 14 verdachten van het schietincident in Overasselt blijven in ieder geval 90 dagen langer vastzitten. Dat heeft de rechtbank in Arnhem vandaag bepaald. Bij het incident op 1 september werd een particuliere beveiliger doodgeschoten en raakten twee politieagenten ernstig gewond. In totaal zitten 33 verdachten vast. In de kelderbox in Amsterdam-Osdorp, waar in juni een explosie was, zijn ook een pistool en een mitrailleur met 200 kogels gevonden. Dat maakte het Openbaar Ministerie vandaag bekend tijdens de eerste openbare zitting tegen de twee verdachten. Ze zouden in de box bezig zijn geweest met explosieven voor plofkraken. Het weer. Vanmiddag wisselen wolken, zon en buien elkaar af. Lokaal is er kans op onweer. In het zuidwesten neemt de buiigheid later af en komt de zon vaker tevoorschijn. De wind is matig aan zee vrij krachtig uit westelijke tot noordwestelijke richting. En het wordt 18 tot 19 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Omroep Zilt non-stop.

Nieuws uit Noordwest-Friesland vind je op omroepzeelt.nl en in de Omroep Zeelt app. De streekomroep voor Noordwest-Friesland.

0: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. De Letse luchtvaartmaatschappij Air Baltic heeft uitstel van betaling gekregen van een Amerikaanse rechter. Het bedrijf vroeg maandag faillissementsbescherming aan in de Verenigde Staten na het vastlopen van gesprekken met schuldeisers. Air Baltic kampt met financiële problemen door sterk gestegen brandstofkosten. Het bedrijf krijgt 350 miljoen euro aan financiering om te kunnen herstructureren. Op het Malieveld in Den Haag was het vanochtend onrustig na de veroordeling van de Kosovaarse oud-president Hashim Thaçi tot 25 jaar cel voor oorlogsmisdaden. Aanhangers van Thaçi bekogelden volgens regionale media de ME met stenen en takken. De politie zette traangas in. Inmiddels is de rust teruggekeerd. 14 verdachten van het schietincident in Overasselt blijven in ieder geval 90 dagen langer vastzitten. Dat heeft de rechtbank in Arnhem vandaag bepaald. Bij het incident op 1 september werd een particuliere beveiliger doodgeschoten en raakten twee politieagenten ernstig gewond. In totaal zitten 33 verdachten vast. In de kelderbox in Amsterdam-Osdorp, waar in juni een explosie was, zijn ook een pistool en een mitrailleur met 200 kogels gevonden. Dat maakte het Openbaar Ministerie vandaag bekend tijdens de eerste openbare zitting tegen de twee verdachten. Ze zouden in de box bezig zijn geweest met explosieven voor plofkraken. Het weer. Vanmiddag wisselen wolken, zon en buien elkaar af. Lokaal is er kans op onweer. In het zuidwesten neemt de buiigheid later af en komt de zon vaker tevoorschijn. De wind is matig aan zee vrij krachtig uit westelijke tot noordwestelijke richting. En het wordt 18 tot 19 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit is Omroep Zeeland non-stop.

0: is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
1: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. De Leidse luchtvaartmaatschappij Air Baltic heeft uitstel van betaling gekregen van een Amerikaanse rechter. Het bedrijf vroeg maandag faillissementsbescherming aan in de Verenigde Staten na het vastlopen van gesprekken met schuldeisers. Air Baltic kampt met financiële problemen door sterk gestegen brandstofkosten. Het bedrijf krijgt 350 miljoen euro aan financiering om te kunnen herstructureren. Op het Malieveld in Den Haag was het vanochtend onrustig na de veroordeling van de Kosovaarse oud-president Hashim Thaçi tot 25 jaar cel voor oorlogsmisdaden. Aanhangers van Thaçi bekogelden volgens regionale media de ME met stenen en takken. De politie zette traangas in. Inmiddels is de rust teruggekeerd. 14 verdachten van het schietincident in Overasselt blijven in ieder geval 90 dagen langer vastzitten. Dat heeft de rechtbank in Arnhem vandaag bepaald. Bij het incident op 1 september werd een particuliere beveiliger doodgeschoten en raakten twee politieagenten ernstig gewond. In totaal zitten 33 verdachten vast. In de kelderbox in Amsterdam-Osdorp, waar in juni een explosie was, zijn ook een pistool en een mitrailleur met 200 kogels gevonden. Dat maakte het Openbaar Ministerie vandaag bekend tijdens de eerste openbare zitting tegen de twee verdachten. Ze zouden in de box bezig zijn geweest met explosieven voor plofkraken. Het weer. Vanmiddag wisselen wolken, zon en buien elkaar af. Lokaal is er kans op onweer. In het zuidwesten neemt de buiigheid later af en komt de zon vaker tevoorschijn. De wind is matig aan zee vrij krachtig uit westelijke tot noordwestelijke richting. En het wordt 18 tot 19 graden. En tot zover het nieuws.

dicht. Kan je voelen met mijn hart op slot. Ik hoor je praten, maar je bent er niet. Nee, je bent er niet.

beste muziekmix. Voor Noordwest-Friesland. De lekkerste muziekmix. 107.5 en 106.2 FM.

0: Friesland. 24 uur in Dijs op omroepfriesland.nl, de omroep-app en 92.2 FM.
1: Zes uur, Manik Sampersen met het NOS-journaal. Het is nog niet duidelijk hoe het minderheidskabinet in de Tweede Kamer een meerderheid wil vinden voor de Prinsjesdagplannen. Bij de algemene beschouwingen kon premier Jette daarover geen uitsluitsel geven. Hij mikt op brede steun, maar op welke manier dat zou moeten, zei hij er niet bij. Vandaag worden oppositiepartijen uitgenodigd om verder te praten. In Opheusden in de Betuwe zijn gisteravond meer dan 10 mensen aangehouden bij een protest tegen de opvang van asielzoekers. In het gemeentehuis was een gespreksavond over de komst van een AZC. Buiten waren volgens Dagblad de Gelderlander enkele honderden demonstranten aanwezig. De politie zegt dat de sfeer in de loop van de avond omsloeg en dat er toen met stenen en zwaar vuurwerk werd gegooid. Daarop werd de ME ingezet. Vanwege de onrust in Opheusden moesten raadsleden na afloop van de vergadering een tijdje in het gemeentehuis blijven. Een vliegtuig van KLM op weg naar Curaçao is boven de oceaan omgekeerd nadat aan boord een powerbank in brand was gevlogen. Het vuur werd geblust door de bemanning, zegt KLM tegen Nieuwsuit Curaçao.nu. De Boeing was vertrokken vanaf Schiphol. Na een aantal uur werd vanwege het incident besloten om terug te keren naar Amsterdam. Daar landde het vliegtuig gisteravond. Het voormalig hoofd van een gevangenis in Syrië heeft in de VS 60 jaar cel gekregen voor marteling. Hij zou daar opdracht toe hebben gegeven en deed er mogelijk zelf aan mee. De folteringen waren gericht tegen tegenstanders van president Assad. De Syriër werd 2 jaar geleden in de VS aangehouden. De eerste wedstrijd in de competitiefase van de Europa League is voor NEC begonnen met een ruime nederlaag. Bij Juventus in Turijn werd het 5-0. Bij rust keek de ploeg uit Nijmegen al tegen een 3-0 achterstand aan. Het weer: in de ochtend kan nog een bui vallen, verder droog en geregeld zon. Het wordt vandaag 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Jere Wieken bij Omroep Friesland.
2: De hits, de ontdekkers en het gevoel van doen.
0: De Wieken van de jaren 80.
2: Friesland van de Moorn.
0: My Erit Science.

0: The Pretenders en Brass in Pocket.
1: Goeiemorgen.
2: Dit is Friesland van de Moorn.
1: Van Science on Jochen.
2: My Erit Science.
3: Helemaal bezweet. En huilend naar huis vaak. En gelukkig hadden we dan een ijsje en zo natuurlijk. Dus dan werd het afgekocht met een ijsje en dan gingen ze naar huis.
0: Dat is net een eigen slogan voor het programma. Nee, het Jatoe Belorig, die besteedt 30 jaar. En de kijk naar dat succes, dat begon al een keer in Bantegeer. De Nijstedt in Ljouwt een keer op de schoppen. Maar de horecaondernemers die vielen haar net yet.
4: Totaal niet. Nee, alle input die ik heb gegeven, die is eigenlijk compleet van tafel geveegd.
0: Dat verhaal komt daar zijn voorbij in Friesland van de Moorn. Ik zag het Jan Jaap. Zien weekend, dat zit erop.
5: Dat zit erop?
0: Ja, wij beginnen haast van het weekend. En Jan Jaap, die had. Zien weekend is hoer.
5: Dus die maakt nou een werk?
0: Dat denk ik wel, ja.
5: Oké. Okay.
0: Dus nou, het stuurt een mooie plaat in, je achterplaat. En dat ken je goed. Zo is het van het laatst, dat is natuurlijk het helemaal zo. Maar goed, je wordt van het laatst. Een dij die het verslijn, Friesland van de Moorn het verslijn in tram zit van de jaren 80 natuurlijk voor eerst.
5: Is voorbij verslijn die weekend?
0: Nou, ze is er wel. En dan nog het gevoel dat je lang net alles kwijt bent. Nee. Dit
5: is afvallende muziek maken doen we.
0: Ja.
5: Ja, heerlijk.
0: Ja, dus komt ook weer een mooie koffieplaat van Jelke komt binnen. En ik, Jaap en Chalky, ben er voorbij. Stuur een goeie morgen mij daarbij. Ik alweer een mooie koffieplaat.
5: Nou, weer benijd. De jury heeft weer een zwieren taak.
0: Ja.
5: Weer een keuze uit te meidje.
0: De Oremedia.
5: Ja, ik zou haar zitten. Een special over Gaza. En ik zit er mijn jippenzucht.
1: Om het nog een oren.
2: Omroep Friesland.
1: Friesland van de Moorn.
0: Eerst maar wat.

0: Of de achtergrondzongeres van Stevie Wonder nog even een stukje Mijn Jonge Koe op een alternatieve remix. Nou, dat doen ze wel. Dit weer een alternatieve mix van Desire van U2, de Hollywood remix.
1: Om het njoggen horen.
2: Friesland van de Moor.
0: Het centrum van Ljouwt, dat mat en dat git op een skeppen. De Nijstad midden in de stad krijgt een volslijnde opknapbeurt. Een facelift. En dat had consequenties. Kleuren op en los de stritten die mat op maar afstemd worden. Hoor ik ondernemers die blind blied dat er eindelijk wat dien wordt. Maar ze ben ik wel benauwd. De bijdrage die is voor Hajo Boersma.
3: Erven van de Meulenhuizen kwast onder de oren. Je hebt hier 12 horecazaken op de Nijstad in Ljouwt. Er wordt aasen weer inruchten. Dat gaat al vrij gauw gebeuren vanzelfs. Beeldplan is clear. Had je dat beeldplan zuggen, wat denk je dan?
4: Aan de winkelkant gaat het heel mooi worden. Met mooie platsoentjes. De kade wordt een beetje gezakt. Dus dat wordt allemaal wel heel mooi. Ik denk dat de nieuwe stad wel beter uit gaat zien. Maar voor mij, onder andere, maak ik me wel hele grote zorgen.
3: Want?
4: Ik moet onder andere mijn terrasschotten op de pijp moet ik weghalen. Picknickbanken moet ik weghalen. En ik moet nog een terrasschot bij het pand bij de Bras weghalen.
3: Dus is er de gemeente, ja, dat is goed voor zichtlijn. Omdat wat ze eigenlijk willen is dat de gracht goed zichtbaar is. Zodat mensen ervan genieten kunnen. En de historische pan aan de stille kant van de Nijstad.
4: Ja, en daar ben ik het ook wel mee eens. Het is ook wel wat hokkerig. Alleen, we zijn nu bijna 2 jaar in gesprek geweest. Ik ben met allerlei oplossingen gekomen. Want ik heb die plantenbakken natuurlijk niks voor niks daar neergezet. Puur voor de veiligheid. De fatbikes, fietsers, hulpdiensten, leveranciers. Er rijdt best veel over de brug heen. Ja, en als ik daar mijn bakken of schotten niet meer mag hebben, dan maak ik me wel heel erg zorgen.
3: Hey, de wit of weer een keer, hè?
4: Ja. Ja, ze zijn hier bezig met de gasleiding. Die hebben ze eerst bij ons al gedaan van het voorjaar. En nu maken ze het laatste stukje af. Met vijf.
3: Ik heb straks dus weer eigenlijk de Nijstad en heel scoop dit vanzelfs. Ja. Als je niet in kunnen verhalen door de Chinese Lijstien die erin leidt. Lijstien, die leidt er net heel lekker in. Dus dat je het iPhone, dat is dus positief. Ja. Maar weet je dus echt op zitten is van oké, kan ik aasen op fatsoenlijk terras rijden?
4: Ja, klopt.
3: Kan ik nog een horecazaak runnen?
4: Ja, nou ja, ik heb de Bras 5 jaar geleden overgenomen. Met het doel op dat grote terras. Die terrasschotten, ja, die zijn er al 15 jaar. Want ik heb oude foto's gezien van de Bras. En ik heb dat alleen maar iets uitgebreid met toestemming van de gemeente. En nu moet het weg. Ja, als dat weg moet, ik weet niet of het voor mijzelf nog wel goed te doen is om dan de exploitatie goed draaiende te houden.
3: Ja. Wat zie je dan als ideale oplossing? Want je had hoe veilig iets, als je never zo een oplossing werken kan.
4: Nou, ik heb zelf al een aantal oplossingen aangedragen door hele mooie glazen terrasschotten te plaatsen. Eventueel zelfs met een mooi plantenbakje erin. Daar heb ik gezegd, nou, zeggen jullie maar welke planten erin moeten. Zet het maar op de vergunning. In het kader van vergroening is dat ook gewoon heel mooi. Alleen, er wordt gewoon resoluut nee gezegd door de werkgroepen en de ontwerper. Ja, dat vind ik wel heel jammer. En denk ik, ja, we zijn 2 jaar lang in gesprek geweest. Maar eigenlijk zijn we in gesprek geweest voor niks, denk ik.
3: Net het idee dat het luisteren werd?
4: Totaal niet. Nee, alle input die ik heb gegeven, die is eigenlijk compleet van tafel geveegd. Ze hadden 2 jaar geleden een plan. En dat plan, daar zijn ze gewoon mee doorgegaan.
0: En dat zei Erwin van der Meulen, de eigenaar van restaurant Huizen Kwast. De belutsend wethouder Evert Stellingwerf die vindt dat de gemeente juist goed lustert had naar de wensen van de ondernemers. En zijn reactie juist Nijsson in dit programma.
1: De media van de Moor.
0: Want eerst is het tijd om eens even te wat er in de rest van Nederland en de boetenbad.
5: Vooral de boeten. Maar wat er dan boetenbad, dat het dan ik weer geval van wat hier in Nederland gebeurt. Ja, het is misschien wat ingewikkeld, maar het hoe Gaza. Nou ja, we weten al hier die striet, die is al 3 jaar geënde. En dat had de gemoederen nog hield iets bodwaande. Just jong ben er 60 mensen aanhouden rondom een Israël-manifestatie op de Dam in Amsterdam. En de meesten die aanhouden binnen, dat wie een pro-Palestijnse actievierders. Die hier zijn, wij wil ik demonstreren. Tjen die manifestatie. stage. Nou, dat mocht net op dat plak. Nou, dags kwam dus het tiental mensen kwam daar op ouwe. Er waren hele grote vlaggen waar uit een gebouw rollen, Palestijnse vlaggen. Er waren mensen met spandoeken, wie support Hamas? En die roepen ik, hup Hamas. Maar misschien nog even uitleggen wat Hamas is. Dat is een terreurorganisatie die Trajelien op 7 oktober bewust Israël binnenvoelt om zo volle mogelijk mensen om te brengen en te verkrijgen en ik mensen te gijzelen. Ja, daar ben ze dus voor. Ja, dat is wel heel bijzonder verzels. Ja, de politie heeft dus ingrepen en 60 mensen aanhouden. En ja, dan is er... Ja, soms, Erik. Jij moest even...
2: kribbelen in de keel.
5: Dan is er nog meer gaande, want de documentaire NASA... Dat zijn twee Israëlische filmmakers, die hebben documentaire maken NASA. En hebben ze anonieme militairen hebben ze interviewd, Israëlische militairen. En die hebben dus uitlijn van hoe het Israëlische leger... wat voor aanpak had hij hier in Gaza. Dat ze burgerslachtoffers, dat die accepteerd waren... om een Hamas-figuur dan uit te schakelen. Nou, dat heeft dan heel soort opscoren, vooral ik in Israël heeft dat laat. Er wordt nog zelfs tocht om hun het staatsburgerschap al te pakken.
2: Zo.
5: Ja, en ze hebben ook zelf een oproep dienen. Ik kom een Nederlandse filmdistributeurs van... vertoon die documentaire, die komt op 1 oktober uit... vertoon die maar net op de dagen op en om zo'n oktober.
2: Oh ja.
5: Dat was een soort van, ja...
2: Van de orde komt, ja, je dat... Erop, dat zet ik wel weer om.
5: Dat zet ik wel weer.
2: Maakt ik hoeveel neskerig op dieren worden.
5: Ja,
2: meer, hè?
5: Nou ja.
2: Ja, en hoe het er niet steekt.
5: Precies. Dus en dan wie er ik nog Ed Sheeran verzels. Die zou mijn tour beginnen. Een van de meesten is die voorprogramma wie de Amerikaanse rapper Macklemore. Nou, die is uit het voorprogramma Wij Helpen. Want die begon ik pro-Palestina leuzen te roppen. Toen zijn die organisatoren en de stadioneigenaren van ja, daar is dit net voor bedoeld. Toen is dus die rapper die is scrossed uit dat voorprogramma. Alleen nog, nou krijgt Ed Sheeran die wordt nowhere cancelen. Daartoch. En die zei, ja, ik heb wel een mening erover, maar ik ben artiest. Ik wil dat een privé horen. Ja, ik wil meestal daarnet maar lastig vallen.
2: Zijn hele image is natuurlijk dat hij politiek totaal kleurloos is.
5: Precies.
2: En hij maakt het van haar volgens mij. Dat hij,
5: ja.
2: als het om Amerika gaat, republikein bent of democraat, links of rechts.
5: Ja.
2: Dat, ja, hij had ook zijn imago's altijd zo in het corset. Ja. Dat het eigenlijk net helemaal duidelijk is wat hij erbij heeft. En dat is dit natuurlijk. Ja, dat is een carrière heel gevaarlijk.
5: Precies, want een media-witnesskipper Dan Hassler-Forrest, die zei als je niet zegt, wordt dat tegenwoordig ook gezien als een statement, omdat dat wordt geïnterpreteerd alsof je de bestaande machtsverhoudingen accepteert. En deze man, die zei er is sprake van een grotere individualisering en versplintering in de maatschappij, en die wordt versterkt door sociale media. Het debat wordt gedomineerd door extremen en door miljardairs met dictatoriaal gedrag. Sociale media lenen zich niet voor een genuanceerd debat.
2: Ze hebben toch weer een Dolly Parton neder, volgens mij.
5: We hebben weer een Dolly Parton.
2: Die balanceren er altijd keurig. Ja, die laveren er altijd helemaal tussen trog. Maar ja,
5: nou,
2: goed.
1: Zie het maar.
2: Die had natuurlijk in de jaren 80 ook wel wat plaat nu gebracht, Dolly Parton.
5: Jazeker.
2: Ik kreeg van die, wat ik net van haar verwacht, maar zo'n albumhoes, maar echt van het gigantische jaren 80 hier.
5: Ja.
2: En van, ja, wat elke keer helemaal bij dat country imago past.
5: Nee.
2: Maar goed, zet het al je dien.
5: En ze
2: kwam er maar bij. Maar had misschien ook wel oor ideeën van platen die te nodig binnen om Jood nog even naar te harken in deze laatste dij van de week van de jaren 80. En we nemen hem niet schrik al even op, maar die, die met rode bak, het weekend eindigt voor hem.
5: Ja.
2: En daar past deze plaat bij Devers hem. Roy Orbison and I Drove All Night.

0: Roy Orbison en I Drove All Night.
1: Het is nog petit, maar
2: Iris Seijens
1: is al wekker.
2: No do nog.
1: Van Saison Jochenoren.
2: Friesland van de Moor.
3: De binnendoorbaterstuin balorig bestaat deze mannen 30 jaar. Dorpswens van Bantekeer, die stien in mei onder basis van het succes. Zij hopen oprichters Lisbeth Wijmans en Fijke Vaartjes onder meer bij het meisje van de eerste Bartenstastel. Het idee van Belorig ontstiert trouwens net in Nederland, maar in Engeland. De oprichter Lisbeth Wijmans uit Echtenbrege laat uit hoe het krijgt zit.

0: Dat muziekje wie net de bedoeling, maar had het wel dynamisch.
1: Nou, Feike en ik die kwamen in contact met de vorm van een speelparadijs in Manchester, Engeland. En daar hadden ze een oude fabriekshal volgeplemd met wat speelapparaten. En een klein hoekje met wat snoep. En toen dachten wij, zouden wij dat ook kunnen vertalen naar Nederland? En daar zijn we heel hard mee aan de slag gegaan. En heel hard mee aan de slag gegaan, kan ik wel zeggen. Want uiteindelijk moesten we een plek gaan zoeken waar we dat wilden gaan doen. Nou, dat is Almere geworden, de meest kinderrijke stad van Nederland toen. De snelst groeiende stad ook. De gemeente was blij met ons. Hebben we zelf een gebouw gebouwd in het vroege Vogelbos. Dus er moest ook flink gekapt worden daar. En je wist ook niet op wat voor plek je moest gaan zitten. Nou, uiteindelijk bleek er een goede plek te zijn. En we hebben zelf ook alle speeltoestellen gebouwd in die tijd. Dus veel zelf gedaan met de mensen waar we toen woonden in Bantega. Hadden we een bouwteam. We hadden een hele groep mannen en vrouwen die ons hielpen met de netten naaien. Dus veel vrienden, familie en dorpsgenoten hebben aan de wieg gestaan van het succes van Balorog, moet ik zeggen hoor.
2: Ja. Je hebt echt een familieproject.
1: Het is een familieproject en zelfs een dorpsproject geweest, vind ik altijd. Later als we dan openingen hadden, bijvoorbeeld in Rotterdam of zelfs in Duitsland, dan huurden we een bus en dan konden de mensen die eraan meegewerkt hadden uit het dorp, die mochten sowieso in de bus. En als er nog plekken over waren, dan werd dat verloot onder mensen die dan nog ook eens een keertje mee wouden.
2: Heel bantig hebben we het, Jan.
1: Ja, heel bantig hebben we het, Jan. Die werd er ik bij betrokken eigenlijk, ja.
2: En hoe wie de eerste dag dat je hem hier kan in?
1: Nou ja, hartstikke spannend natuurlijk. We hadden echt geen idee. Toen we begonnen, mensen zeiden van, ja, wat is dit eigenlijk? En waar beginnen jullie aan? En je kon het ook nog niet zo goed laten zien. Dus nou, nee hoor, er was niet veel enthousiasme direct van over ons initiatief. Ja, de eerste dag, mensen kwamen binnen, volwassenen. En die zeiden, oh, was dit er maar geweest toen ik klein was, bijvoorbeeld. En kinderen, ja, vanaf het eerste moment spelen. Heel veel kinderen, zelfs al op de eerste dag, rode kopjes, helemaal bezweet. En huilend naar huis vaak. En gelukkig hadden we dan een ijsje en zo natuurlijk. Dus dan werd het afgekocht met een ijsje en dan gingen ze naar huis. Dus het was vanaf het begin druk en leuk.
2: En hoe is het nou dan zoveel vestigingen verder om dat te zien dat het zo'n succes is?
1: Ja, waar ik vooral, en ik denk Feike ook, het aller trots op zijn, is dat het nog steeds voor alle kinderen zo leuk is. Dat het een speelplezier is voor de kinderen. En dat we inderdaad het kind centraal hebben gezet. Want dat was bijvoorbeeld belangrijk van het concept. En dat is niet veranderd. Eerder nog uitgebreid. Dat we juist voor de hele kleine kinderen van 0 tot 4 een plek hadden waar zij alleen konden spelen. Dat was nog nergens toen.
0: Balorog is nog altijd een echt familiebedrijf. Joeke Vaartjes, de dochter van Meijoprugter Feike, die runt de vestiging in Snits. En daarmee is ik de tweede generatie nou belutsen bij dat bedrijf, vertelt Joekje.
3: Ik met die steeds dat ik mij Balorog ben opgegroeid. Ik, mijn heid, samen met zijn vrouw Lisbeth Wijnands, het 30 jaar Lien Balorog opzetten. De eerste vestiging die in Jochentjen, 96 in Almere haven. Zat dan binnenkant kwam te werken en nou, sinds 2008 hier een aantal eigen vestigingen. Dus zatwande ik snit. Dus hartstikke leuk.
2: En is er ooit een moment, Wes, dat is toch ik wel wat oorst van?
3: Ik heb wel af en toe eens een momentje. Maar ik denk, ja, hier leidt dan wel mijn hart. Hè? Ik vind het leuk om mijn band om te gaan. Ik vind het geweldig om nou, ouders te worden te staan. Wat dat hier ben ik wel een mensenmens. Dus ik denk dat dit werk me heel op het hart is schrouwen.
2: Ja, want wat maakt dat zo mooi, zo'n familiebedrijf?
3: Als ik u scheid bel je en ik zit ergens mij, dan kan ik altijd even advies vragen of Lisbeth, dat ik denk van, nou Lisbeth, hoe zou ik dit even kunnen oppakken? En ja, ze weten met wie en wij het door hebben, hè. Het gaat om het band, vinden wij, bij Balorog. En dat is voor u het belangrijkste en dat Jos bij u zijn hele familie weer om.
2: En hoe zoek je hem naar de toekomst van Balorog?
3: Ik zie de toekomst heel goed in. Het klimaat verandert natuurlijk wel. Dus ik denk wel dat we de simmers toch moeten betinken. Hè. Ik heb bijvoorbeeld de airco in de keuken laten plaatsen. En in het magazijn. Maar ik denk dat we in de toekomst toch maar zonnepanelen op het dak en airco in de zaal. Zodat het hier simmers ik heerlijk vertoeven moet.
4: Onder op Friesland.
5: Simmer in Friesland.
4: 2 jaar lang volgen Friesland ook het wonderlijke libben en de felle strijd om het bestaan van de ecologische boer Gjalt en zijn partner Leonne. De druk rent zo heeg op dat de eind van de boerderij in zicht komt.
6: De hele strekking om uit die beknelling bij te komen.
4: Hey Joka, deel 2. Dit weekend in Friesland ook.
5: Dit is Omroep Friesland.
7: 92.2 FM.
0: Het is een minuut uur Jalverson. Feike, goeiemorgen.
8: Een goeiemorgen. In de Noordzee boven Schiermonzeeg is juist een omslijn zielskip voen. Het skip was aan 30 kilometer boven Schiermonzeeg ontroffen. De helpdiensten hij in de buurt zocht en mogelijke opvarenden. Vanwege het juster en de Roegezee is dat stopzet. Het is ontnota net duidelijk dat het om de vermiste zielboot gaat, dat juist een beetje naar zocht waard op de Waadzee. Binnen Waterstuin Ballorig bestuurt deze man 30 jaar. Het was bewenders van Bantegeers die in mei onder basis van het succes. Ze hopen oprichters Lisbeth Wijnans en Feike Vaatjes biedt meidje van de eerste Waterstastel. Na de opening van de eerste locatie wie direct een succes, zei Wijnans.
1: Vanaf het eerste moment spelen. Heel veel kinderen, zelfs al op de eerste dag, rode kopjes, helemaal bezweet. En huilen naar huis vaak. En gelukkig hadden we dan een ijsje en zo natuurlijk. Dus dan werd het afgekocht met een ijsje en dan gingen ze naar huis. Dus het was vanaf het begin druk en leuk.
8: Op de N354 bij Boerum is Justine een auto op de kop in wetter bedaren. De helpdiensten die rukken me machtig uit. En daar waard ik een traumahelikopter oproepen. Het slachtoffer kwam mij dus krik vrij en hoefde net mij naar het ziekenhuis. Hoe de oorzaak van het ongeluk is niet bekend. Het centrum van Ljouwert giet op een scheppen. De Nijstad krijgt een volslijne opknapbeurt. Horecaondernemers ben blij dat er eindelijk wat dingen wordt, maar ze vinden wel dat er te minder harde luster is. Erwin van der Meulen had 2 zaken op de Nijstad.
9: Totaal niet. Nee, alle input die ik heb gegeven, die is eigenlijk compleet van tafel geveegd. Ze hadden 2 jaar geleden een plan. En dat plan, daar zijn ze gewoon mee doorgegaan.
8: De ondernemers zijn bijna bang dat het ten koste gaat van Dion van haar terras.
0: Feike, dank u wel. Tiet voor het Waberjocht, Tietske, goeiemorgen.
1: Een hele goede morgen.
0: En ja, we hebben wat een witte wieken dat het onbelakend. Jelt dat Jodek weer?
1: We kennen zeker het eerste pad van de dijk. Hebben we nog wel een spatje rijwetten verwacht. Zou ik dan nou ik naar de radar sjug. Die is net in Jondalskin. Wat lichte buikers die toeren de provincie in de loeken van het westen naar het eerste taal. En het Joute waarnemer uit Akrum, die Joute het ik hoor. Die zei dat het randje licht. En dat dan ik heb hier een temperatuur van zo'n 12,8 graden derde. Als ik dan sjug naar de temperatuur op oren plakken. Dan is het een beetje het bekende plaatje. Hoe dichter biedt wetter, hoe heger de temperatuur schilgen. Daar is het hast 15 graden dwaim. Het 15 komen hier op de thermometer staan. Dan wordt zit alweer op 11,8. Laaksem 15,6. En 12,6. Dat schroeft Siegerswaard en Bakkeveen. Dus dat is weer wat jippen de provincie in. Het waarbeeld van het eerste pad van de dijk. En ik zie ze dat het een beetje liekwijs is. Zeg maar wat we nou Sjen kennen. Het is voor zelfs nog het juiste. Maar er binnen wat wolkenvelden. Tussen terug ik brede opklaringen. En een enkele lichte bui die het nog over de provincie heen loekt. Van de media is dat eigenlijk een oorverhaal. Dan is het oerel droeg. Maar dan zullen we vanuit het westen wij wil de bewolking wat taannemen. En dan krijgt de zinnen het wat regen. Nou, ik verwacht ze heel bij de maandtijd dat we dan op een temperatuur van zo'n 15 graden zitten. En van de media onder die bewolking, dan zal dat nog een zonnetje, misschien nog 18 graden wezen. De west-zuidwestelijke wind is van de morgen matig gewoon vrij krachtig. Maar die wordt van de media ik weer wat krachtiger in het kustgebied. En Boppelan, ik maak en wat meer vlegerig van karakter. Nou, en dan in de joen en in de nacht. Dan is het eigenlijk nog wel weer droeg. Maar in de joen die het hebben, het eerste spatje Rijnwetter al weer verwacht. En dan komt er alweer een nieuwe steuring. En dan komt de wien uit het zuidwesten wij matig rondkrijftig. En dan ben ik weer wienpoesters mogelijk. Nou, en ja, dit waarbeeld, het zwaart er dan ik voor dat die temperatuur vannacht vrijwel oerel net onder de 14 graden zakje zil.
0: En dat we dan verder uitzoeken naar Moornbeek, hoe komt het dan?
10: Ja, nou, morgen verzellen ze het eerste rij van de weekend. Ja, het liek het allemaal wel een prima dij te worden. Al het de bewolking wel echt de oer hangen. Dus een heel soort zinneskien waren hoe we net te verwachten. Toch wel wat warme lucht wat uw kant op komt. Maar zo'n 18 jochetje in graden. En daarbij is die trick aardig wat wind uit het zuidwesten. Wij matig ontkrijftig, soms zelfs hut in het kustgebied. En dat het alles werd te krijgen, maar in steuring die het wel letter in de nacht verwacht je kennen. Maar hoe dat is dus, een spatje rijden is mogelijk. Maar daar ben ik zeker een heel soort droegerietes. Dus al met al is het waarbeeld morgen nou wel aardig. Maar dan in de nacht die steuring en dan hebben we op snijn. Dan willen we volle meer rond de zinnen. Alleen scoorde dan het eerste pad. Ik nog wel aardig wat buien oer dus heen. De noordwestelijke wind is dan ik nog heel tijd matig ontkrijftig. En dat is ik het waarbeeld van Menje. In elk geval qua wien. Nog hield hij die matig ontkrachtige wien. Alleen nog liep het op meeën wol meer droeg te wijzen, maar wolken en zinnen. En de temperaturen deze dagen zijn 18 jochetje graden hoe dijs in de nacht een graad is jochen als minimumtemperatuur. En dan op tientje, komen we echt wel onder invloed van een hege drukke biet. Het liep het eigenlijk voor de rest van de dag wel droeg te bloeien. Maar ja, kalm waar. In elk geval een stuk minder wien. Maar bewolking van zee. Ja, dat zou misschien wel wat als een spulbrekker willen kennen voor de zinnen. En ja, de temperatuur, 20 graden, dat is dan wel weer heel noffelijk. En dus het bloed wat wikselend inderdaad. Morgen misschien nog een spatje rijn, maar van een beetje is het droeg. En het tweede part van het weekend, dan zullen we de zinnen in elk geval wat vaker.
0: Mooi, zullen we daar nu uit?
10: Ja, nou ik.
0: Ditske, dankjewel.
10: Hey, graag Dien.

0: The Shorts en Comment ça va.
1: Goedemorgen. Dit is Friesland van de Moorn.
0: Zo'n 600 lippenhusters die beginnen vanmiddag met het opprikken van een heel miljoen dahlia's op het signaversierde wijn van het Blommencorso dat morgen in Dwarp houden wordt. Ik praat over mij Arnoud Patrink van de organisatie van het lippenhusterfeest. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Op dit stuit, ben je al in de grote feesttenten of onderwijs naar de feesttenten?
2: Nee, ik ben er onderweg naartoe.
0: Oké. Okay.
2: En nou, het is nu nog een beetje donker, maar het, nou, straks als het licht wordt, dan doen we de tenten open en dan gaan we beginnen.
0: En wat treffen jullie al in die tent?
2: Nou, nu is de tent nog leeg, maar we gaan vanochtend één voor één de wagens die al klaar zijn gemaakt in de papier-maché, die gaan wij dan in de tent trekken met een shovel en dan worden daar alle bloemen op geprikt. Dus de bloemen die staan nu in kratten klaar en dan kunnen we vanmiddag beginnen.
0: En dat binnen 600 mensen niet een heel miljoen dahlia's opprikken?
2: Ja, ik verwacht dat er in totaal wel 600 mensen gaan komen om vanmiddag om 2 uur te beginnen. En dan worden één voor één met een spijker die dahlia's op de wagens geprikt. En ja, we gaan pas stoppen als alles erop zit.
0: Maar wat een logistieke operatie met dat WSEC dan, om dat voor elkaar te krijgen?
2: Ja, klopt. Ja. We zijn er al heel lang mee. Eigenlijk zijn we er al wel 1,5 jaar, 2 jaar mee in voorbereiding. En nou, nu zijn we dus bezig met het laatste stukje. De wagens die zijn vanaf, nou ja, ik denk vanaf mei, juni zijn ze opgebouwd. En met staal en met papier-maché. En ja, nu zijn we eraan toe om het laatste stuk, om de bloemen erop te doen.
0: En die bloem die keer vanzelf ook net heel rond in het voort erop prikken. Dat maakt natuurlijk wel een beetje frisblauw alle keer.
2: Precies, ja. Die bloemen zijn hartstikke vers. Die komen uit Vollenhoven Sint-Jans Klooster. Die hebben we daar aangekocht. Die worden deze week geprikt. Dus de eerste lading hebben we al binnen. En dat zijn ongeveer 600 kratten. En vrijdagavond komen de laatste 200 kratten. En dat zijn de laatste kleuren die nog deze week zelfs nog verder gerijpt zijn aan de steel.
0: Oké, okay, die bloem die komen dus uit de polderwei, maar weten ze daar dan ook al correct welke bloem dat wij ze kennen? Want dat is zo'n soort binnen. Ja, dan is het misschien ook wat skipper in welke kleur dat beschikbaar binnen is, of niet?
2: Ja, dat klopt, ja. Wij hebben de kleuren wel aangegeven. We zijn daar, hebben in maart dat al met hun afgestemd, toen de planten de grond in gingen. En dat is vanuit een landelijk netwerk van een stichting die de kleuren beheert van alle corso's in Nederland. En dan geef je dan al aan welke kleuren je denkt nodig te hebben. En dan begint het hele verhaal. En deze week worden dus de laatste bloemen geplukt en in kratten gedaan. En elke krat heeft weer een andere kleur. En ja, dat moeten we dus verdelen.
0: Maar al met al, zult dit wel nachtwerk worden, denk ik?
2: Ja, dat verwacht ik wel, ja. We hebben de laatste keer dat op 10 jaar geleden gedaan. En toen werd het ook iets van 2 uur of 2:30 s'nachts. Dus maar omdat het, ja, iedereen helpt elkaar en we doen het met elkaar in één grote tent. Dat is eigenlijk ook uniek, hè, want heel veel corso's die doen het, heel veel bouwgroepen doen het in hun eigen tent. Maar wij hebben er toen voor gekozen om alle wagens naar de feesttent te halen en daar gezamenlijk alle bloemen erop te prikken. En dat geeft dan natuurlijk heel veel, ja, meanskip, hè, om het zo maar te noemen.
0: Ja. En dat is natuurlijk zo, altijd zei ze dat mensen met lippenhuizen op mijn werkje, die vregen natuurlijk hun familie weer om te komen, om te zien. De belangstelling, die zal groot zijn morgen.
2: Ja, dat verwachten we wel. We denken dat er een enorme opkomst is, want we hebben er ook heel veel aan gedaan om het aan publiciteit. En ja, het is een gratis entree. En wij vragen natuurlijk wel om een bijdrage. En je kunt onderweg op de route zijn de punten waar je een drankje kunt halen. En we verwachten heel veel mensen om te komen, die komen kijken. Het wordt prachtig weer. En het wordt een heel mooi schouwspel om dat te zien. Dus wij, ja, we weten nu eigenlijk, we kunnen niet inschatten hoeveel mensen komen, maar ja, we houden overal rekening mee.
0: Nou, het zien versierde wijn van het Blommencorso daar in Lippenhuizen. Bij die binnen Montagien daar, zijn 600 Lippenhuizen, hadden mij werken dus. En het wordt nog even nachtwerk. Tegen dank voor het bijpraten, Arnoud Batterink van de organisatie van het Lippenhuizenfeest. Dank u wel.
2: Ja, graag gedaan.

0: The Golden Earring. When the Lady Smiles, juist.
1: Friesland van de Moorn.
0: En een lange tijd van tarieding, voenswerving en al is wat van de midden de boatestuin van ziekenhuis MCL in Ljouwt iepenen. Toen die mat het wol wezen en we stel van Ben dit in het ziekenhuis verbleuwen verbeteren. En dan praat ik verder over met de voorzitter Greta Prins van de stichting Prins Max. Dat is een van de initiatiefnemers van de boatestuin. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Waar kwam het idee voor deze nieuwe boatestuin wij eigenlijk?
2: Nou, het is zo dat de kinderarts Laura Keukens, die had het initiatief omleveren bij het ziekenhuis. Want die vond ik echt dat er een speeltuin nodig was. Een boetenplak voor bensies. Want dat deed er ontnood aan Neerwest. En ja, ze kreeg er een jacht. Dus op die manier is het dat rally kwam.
0: Dus het had nooit had er je voor een boetenstuin weg bij het MCL?
2: Nee, de Ben kon eigenlijk net naar boeten. Er is zelfs wel een hele mooie grut speelzaal met Ben wel verdiverderen kennen. Maar nee, ze kon net naar boeten. Dus Ben is die soms voor een langere tijd opnaam wien of gezin. Nee, dan, ja, dan wien ze toch wel echt binnen boeten. Nee, dan kan ze eigenlijk net boeten.
0: En dat zou zo'n boetenstuin te komen. Maar ben je dan gauw maar hier, is mijn koor.
2: Ja, op zich wel. Want ja, daar zit iedereen vanzelf wel achter. Maar ja, dat is een grote uitdaging vanzelf. Want de speeltuin bevond zich op de eerste etage. En ja, daar zit een mooi speeltuin, een tuintje naast. Maar dat is vanzelf op het begane groen. Dus daar ontstiep wel een eerste uitdaging. Maar ja, er is, nadat het Green Jacht kwam, is er mij een sessie geweest. Waarbij je een brainstorm sessie geweest met Snoek, Puur Groen en alle hier belutsende maaiwerkers van het Friesjes, die er wel iets voor in te zeggen, hè? Pedagogisch maaiwerker, fysio, unithoofd. En toen is het een prachtig idee, kwam een hellingbaan. En die is dan verbonden vanuit de eerste etage. En die leidt die band dan staat de tuin in. En onderwijs komen ze dan van alles, semi attracties, een hut, speeltjes, klim te stellen. En dat alles maar gewoon heel natuurlijk materiaal. Ja, je bevindt je eigenlijk zo'n beetje in een soort van een jungle tuin. Ja, het is echt geschikt maken voor mensen die het bed boom binnen of die het rolstoel boom binnen.
0: Ja, maar dat vind ik mij nogal inderdaad. Want het onderwijs is het voor zo'n boetenstuin. Ja, dat zult op maar heel veel plakken zullen wel heel wat eerst. Iedereen had wel een eerst en een dreamen en ideeën. Ja. Bij een ziekenhuis zal het natuurlijk misschien nog wel een beetje meer zijn wezen. Want ja, maar toch op een andere manier. Maar voor iedereen wat aangonkelijk wezen en zo.
2: Nou, absoluut. En daar is het vanzelf zeker zo nijtig dat het ook voor Els gewoon een inspirerend plak wezen mag. Je kan je voorstellen dat je in een rolstoel of bed zit. Voor die bij maat er ook wat te beleven wezen. En die maat inderdaad veilig naar beneden komen kennen. Nou, maar daar is oeral dus wel ontzacht. En ik zoals in zo'n jungle toen zelfs de geloen, daar is hoe nijtig. Dus als onderwijs dat ze naar beneden gaan, dan komen ze gewoon af in de tuin. Daar ben ik al je beste geloven, niet ze dan jaren. Dus dat is, goed zo'n uitdacht.
0: Ja, en het kost het dan dik 5 ton. Wie dreeg om dat varrelkoel te krijgen? Kijk, budgetair?
2: Nou, daar maak ik echt een grote ploemje aan voor de fondsenwerven van vrienden van het Friesjes MC, Helle Botman. Zij is echt een hele grote motorwest. Maar ja, dan daaromheen is gewoon een heel groot projectteam ontstaan, waaronder wij ook. En Helle had alle fondsen die ze in haar arsenaal hier aanbellen en bedrijven onskruin die ze eventueel daar ook om mij doneren wonen. En wij als stichting, ja, wij weer een aanspreekpunt voor alle lokale initiatieven. En dat is bijzonder inspirerend, want squans, sports,

0: dat ze ook siermaaien werd, geld voor ophellen hebben, werd ze de acties voor verdienen hebben. Dus ja, dat is we gaan er een mooi feestje van mij zien. Ja.
1: Nou, prachtig. En dan die water sturen, dan die ierpanen. En dan kan iedereen er maar van genieten de komende tijd.
0: Ja, het is nou zo dat het op dit moment vooral voor de ben is, he, van de bernafdeling zelf, van vrouw, moeder, kind. Maar in de toekomst, ze willen eerst zien hoe dat gaat. Ook voor de veiligers, voor de bensies. Maar er is ook een oneindig dat het uiteindelijk ook hier besteld worden zal voor ben die het op visite binnen bij Heid, Nemem, of Bakers, of Beppers, of waar dan ook. Die het elders in het ziekenhuis op oorafdelingen lezen. Maar nou, je krijgt ook al zijn veiligheid. Ja, dat is wel iets waar wat voorop staat. Dus dat wordt dan in etappes dien.
1: Greta Prins, oor die nije waterstuin dus in het ziekenhuis MCL of Friesis in Tusken. Tere dank.
0: Ja, graag gedaan.
2: Van de Moorn.
1: Feike, het nije zit door de media.
3: Ja, maar wat een heerlijk initiatief dit.
1: Nou,
3: maar ze.
1: Ja.
3: Maar dit is, we beginnen eens krijgen in het medioshow hoe Gaza en al die ellende die daarbij komt te zien.
1: Ja, maar dit is even.
3: En nou denk ik, dit is zo'n mooi verbindend verhaal.
1: Eerst de meerskips in het dorp bij met de blom.
3: Ja, en precies.
1: De waterstuun.
3: En nou de waterstuun.
1: Ja.
3: Nou, je krijgt er zuur wat warm van. Je hebt niks met water krijgen. Dan geven we het allemaal weer even naar de hudde realiteit van Nijs. De Telegraaf en het AD heb ik voor me lezen. En het gaat beide over vanzelfs de politiek, coalitie. In zwaar weer, D66, VVD en CDA, tot op het bad verdeeld. De grote telegrafen, hoe donkere wolken pakken zich samen boven coalitie. Ja, ze binnen ze op het bad verdeeld, hoe de begrutting onder meerderheid komen mat. Zowel over de vraag of het over links of rechts moet, als over de route naar een deal. En het AD had het ik voorop staan. Het kabinet kan door, maar het echte werk moet nog beginnen. Jetten zoekt vrienden. Ja, premier Rob Jetten, die het zei van, ja, het zil slagje, maar er komt genoeg stiepen voor de kabinetsplan bij de oppositie. Maar ja, hoe dat dan komt, ze zitten momenteel in een politiek niemandsland, schroot de kranten. Nou, dan is er nog, goed nice. De HEMA bestiert 100 jaar.
1: De Nederlands
3: boy het hè?
1: Eenheidsprijzenmaatschappij Amsterdam.
3: Precies. En zie je, juist er hege bezieten, Kenny en Maxima die kwam langs.
1: Oh.
3: Koningin bezoekt in Rookworstbruin en Tompoes Roze de jarige winkelketen. Dus ze had ik wel een bekentenisdienst. Ze is gek op de reekwassen en op de panties van de 100-jarige zaak.
1: Ik vind het wel wat een tamme bekentenis. Ik denk dat ze jat rookworst of zo. Maar.
3: Nee, die maakt keurig betalen.
1: Ja.
3: Ik koop hier altijd veel meer dan gepland.
1: Oh ja.
3: Ja, dat plant ze natuurlijk. Ja, ze bent er ook. Een drok agenda. En ze zei, ik word nu al zenuwachtig van de kerstcollectie. Dus dan hing je eraan, ballen van de HEMA, hing je in de koninklijke kriesbeam.
1: Takkie in de beam.
3: Takkie in de beam. Ja, die had ik nog kregen. Een speciale uitvering.
1: Oh.
3: Dus takkie verovert hart Maxima.
1: Een limited edition.
3: Limited edition.
1: Ik dat besteed.
3: Ja.
1: Het is haast zo'n horen. Het nijs van de NOS. Dat komt erom.
4: Wat is die nijs van deze week?
5: Het was nogal iets prutsen.
4: Bijzonder?
6: Nou, je krijgt er weinig hichten van.
7: Het nijsforum van Bureau de Vries.
8: Ik word er blij van.
7: Alle weken op Snijn van Tol van Ontien.
9: En ik vind het heel mooi hoe die discussie nou op gang komt.
7: Debat en opinie op radio.
8: Ja, klopt.
10: Maar ik op de televisie.
7: Sjoeg mij op Snijn te middie bij het nijsforum van Bureau de Vries.
11: Dat maakt het extra spannend.
12: Bureau de Vries.
13: Is dat zo? Dat
14: niet anders. Nee.
15: Op de radio.
7: Maar ik op televisie.
16: Bouw- of metaalproject? Staal-Digitaal. Jouw staalspecialist in Zuidbroek. Snel geregeld, scherp geprijsd en vlot geleverd. Ga naar staaldigitaal.nl.
17: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op KNRM.nl.
16: Staalzagen, boren of lassen? Ga naar staaldigitaal.nl.
17: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
18: Dit is Omroep Friesland.
7: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
19: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Bij een anti-AZC-protest in het Gelderse op Heusden zijn gisteravond meer dan 10 mensen aangehouden. De demonstratie was bij het gemeentehuis waar over de opvang werd gesproken. Betogers gooiden met stenen en zwaar vuurwerk.

0: De ME werd ingezet om de rust terug te brengen. Na 2 dagen debatteren is nog niet duidelijk hoe het kabinet steun wil krijgen voor de begroting voor volgend jaar. Premier Jette zei bij de algemene beschouwingen te mikken op brede steun, maar hij zei nog niet hoe hij aan die steun wil komen. Dat leidde tot ongenoegen bij JA21-leider Eerdmans. Hij wil duidelijkheid.
1: JA21, ik denk dat dat voor de collega's ook geldt, heeft geen zin in een gesprek waarin we niet weten waar we aan toe zijn. Het kost gewoon energie, tijd en moeite en politiek uithangsmogen om met elkaar dat gesprek te voeren. Dus gaat de premier een keuze maken of niet?
0: Jette zei dat hij het niet netjes vindt om partijen nu al uit te sluiten. Vandaag worden oppositiepartijen uitgenodigd voor vervolggesprekken. Het voormalig hoofd van een gevangenis in Syrië heeft in de VS 60 jaar cel gekregen voor marteling. Hij zou daar opdracht toe hebben gegeven en deed er mogelijk zelf aan mee. De folteringen waren gericht tegen tegenstanders van president Assad. De Syriër werd 2 jaar geleden in de VS aangehouden. De man zegt dat hij onschuldig is. De eerste wedstrijd in de competitiefase van de Europa League is voor NEC begonnen met een ruime nederlaag. Bij Juventus in Turijn werd het 5-0. NEC was een beetje naïef, zag sportcommentator Jeroen Gruter.
2: Die naïviteit werd binnen de kortste keren afgestraft door Juventus. Al bij rust een 3-0 voorsprong voor de thuisploeg. En na de rust, toen het eigenlijk allemaal al gespeeld was, kwamen er nog 2 bij.
0: Over een maand speelt NEC weer een Europa League-duel, dan thuis tegen Levska Sofia. Het weer, vanochtend nog kans op wat buien, verder geregeld zon, maar ook stapelwolken bij 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: En daar is het in de Friese van de Moon. Auto de Nijstedt van Ljouwt, die mag aantrekkelijker worden. Maar de horeca, die zucht wel wat problemen. Het verhaal, ja, die is zo. En dit komt trek aan.

0: gevoel van doen.
1: De wieken van de jaren 80. Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien Eva Besnieu, de bevrijde camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
4: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
5: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Nee. 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 4 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement. Nee.
6: Waarom genoegen nemen met gewoon goed, als je ook kunt gaan voor...
7: Grand.
6: Met de Opel Grandland Business Edition. Grand comfort en grand technologie. Grand. Zakelijke rijders opgelet. Je stapt al in vanaf slechts €232 netto bijtelling per maand. En hij is direct uit voorraad leverbaar. Profiteer dus dit jaar nog van het fiscale voordeel. Opel Grandland. Go Grand.
8: E-herkenning 3 enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij DigiDentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.
9: Friesland van de Moor.
10: My Iris.

0: Het wie toch in de jaren 80, of eigenlijk jij er al. Je wil wat een trend om bandnaam te bedenken die te krijgen hier mij flint stellen, hè?
1: Ja.
0: De U2, de B-52.
1: Ja, dat is nice. Ja.
0: De Love Shack, wie dat?
2: Goeiemorgen.
3: Dit is Friesland van de Moorn.
4: Helemaal bezweet. En huilend naar huis vaak. En gelukkig hadden we dan een ijsje en zo natuurlijk. Dus dan werd het afgekocht met een ijsje en dan gingen ze naar huis.
0: Ja, het gaat ook balorig. Het bestaat 30 jaar en dat begon al een keer in Pantegeer. Dat verhaal dat juist aasen. En de Nijstedt in Ljouwt. Het gaat op de Skeppen. Maar de horecaondernemers, die vielen haar net jet.
5: Totaal niet. Nee, alle input die ik heb gegeven, die is eigenlijk compleet van tafel geveegd.
0: Ja, dat klinkt wel wat frustratie. Dat verhaal dat juist aan zijn nek. En Feike, is toch een wat vrolijkere nijs?
1: Ja, zeker.
0: Als de vorige keer?
1: Ja, absoluut. Ja, ik begin eerst even met de provincie Noord-Holland. Want die houdt, Likas, uw eigen provincie, vast onder het eigen stikstofbeleid en plan voor natuurherstel. En wie een hilarisch vraagpeteer met een bekende Nederlander.
6: Ik ben een artiest.
1: Ik hem herken. Doe ik? Die interviewer net namelijk.
0: Dit is zijn 80 programma bij zijn mystery guest die daar zijn binnenkomt.
1: Precies, ja.
0: Nou, wat dat is, dat juist daar zijn.
3: Dit is Friesland van de Moorn.
0: Want eerst is het iets van het Waberjocht, mij Tjitske Wiebenga.
7: Een goeiemorgen. Nou, voor de morgen is er een afwisseling van wolken, zinnen en een enkel spatje rein. Voor de meeste is het dan droeg, maar hoe heerske de bewolking en bieden matig want soms krachtige westenwind, wordt het dan zo'n zontje graden. Jongens, het is echt nog droeg, maar vannacht valt er wel lichte rijnwetter. Je bestiet een stevige zuidwester en wordt het net kouder als 14 graden. Morgen had de bewolking echt nog de oerhaan en is het meestentijds droeg. Bieden matig want soms hudde zuidwester, wordt het dan maximaal jochentje graden.
0: Ja, het centrum van Ljouwt had het oor. Dat mat in het git op de Skeppen. De Nijstedt midden in de stad krijgt een opkrisbeurt. En het had vanzelfs consequenties. Kleuren op en longse stritten die matten op een korrel gestemd worden. De horecaondernemers die binnen blij dat er wat dien wordt, maar ze vielen haar net yet. De blutse wethouder, dat is Evert Stellingwerf, die vindt dat de gemeente juist goed luistert had naar de wensen van de ondernemers. Hij laat eerst uit waarom al die onpassingen eigenlijk nodig binnen.
8: Ja, er zijn wat sleetse plakken en er is natuurlijk een omleiding om het mooier te maaien, greener te maaien. En ja, we zetten vol in op de verblijfskwaliteit in de binnenstad. He, dat mensen het prettig vinden dat ze ik langer bluwen, dat ze ik op de terrassen zitten kennen. Dus dat is je speerpunt, verblijfskwaliteit.
9: Maar nou zijn ze ondernemers, die verblijfskwaliteit die komt nou onder druk te steken. Toch als we zeggen naar het beeldkwaliteitsplan, de regels die erin steken. Big Licks had het om trasafscheiding. Dat mooi net al je samen meer. Waarom wil je daarop onpassen?
8: Ja, dus is dat mij samen net meer. Het punt is eigenlijk, de mijne heel staat nog wol. En sommige dingen mochten ik al net. En dan gaat het bijvoorbeeld door de terrasafscheidingen op de pijpen. Die wie ik onder de huidige regels binnen die net tastien. En wij vinden het ook geen goed idee om dat alsnog te testen. Omdat wij zeggen van, ja, de kwaliteit van de binnenstad, die zit nou correct in het zicht op de gevels, in het zicht op de grachten. En hoor dat nou in staan. Want dat is ik een van de redenen dat mensen je graag komen.
9: Dan kun je ik zeggen van oké, want er zijn grote houten bakken daar. Je kan ik zeggen oké, op oren plakken zijn glazen een wan. Dan ga je zicht, dan zie je alles, dan wordt het in. En dan kom ik misschien te meer tot het argument dat ondernemersbroeken veilig is. Het is een stukje veilig is voor de meesten op het terras, dat er net zomaar meesten bedel fietsen kunnen, wat mooi nemen kunnen van tafel.
8: Ja, nee, wij snappen natuurlijk dat comfort op die terrassen ik een punt is. En daarom
9: steen... De wien, Big Lies.
8: Ja, de wien. En dat is ook de reden dat we op heel soort plakken dat ik wol tasteren. Hacks op de gevels van de terrassen kunnen die schermen gewoon plaatst worden. Op de railings van de pijpen, wat we hier nou ik hoor hebben, daar plaatsen wij straks zelf die transparante schermen. Dat je wollen troszicht behoren. Maar ja, als je daar omheen ik nog werd afschiedingen tasteren, dan wordt het toch een beetje dat absoluut een beeld. Een beetje hakkerig. Ja, we zullen dat nou op verschillende plakken. En dat vinden wij gewoon zonde van die kwaliteit van de binnenstad.
9: Er is nog een kritiekpunt. Ik weet hoe je daar zelfs naar zeggen. Want toen we je nog geen wet hadden vanzelfs. Maar in januari is het binnen de sessies West. Daar had de gemeente gevraagd, kom maar punten. Ondernemers zijn van hebben dingen inbracht. Dus je er niet van waarom. Is er wat met dingen, maar datgene wat ze inbracht hebben?
8: het is wel degelijk meerdere keren mijn ondernemers sprutsen. En er is ik een soort wel van hun wezen oernaam. De terrassen weer op verschillende plekken uitwrijden. Op de pijpen, we hebben het krek alweer hier. Parasols willen straks wel tasten. Dat we hier nog net zo. We lissen op fysiek van ondernemers mantelbuizen voor de elektriciteit. Zodat ze de voorzienings op het terras hebben kennen. Dus we proberen op meerdere manieren hun wezen mee te nemen.
2: De media van de morgen.
0: Fijke, het Nijs-Uit-Oren Media.
1: Ja, de provincie Noord-Holland die hoort vast om haar eigen aanpak om de stikstofuitstoot te verminderen en de natuur te herstellen. Dat betekent dat er in het begin al zones om kwetsbare en beschermde natuurgebieden ingesteld worden van 250 meter. Het kabinet heeft kwartlien nog zijn dat er zones van 400 om 1000 meter invierd worden matten. Deistig bestuur die denkt dat 250 meter zones genoeg binnen en dat die afstand juridisch ik houdbaar is. En dat joeg BBB deputaire Jelle Beemsterboer van Landbouw on. Vaststel van landbouwminister Jamie van Essen liet nevens hem de ronde voor die lietsere stroken. Als er maar voldoen wordt onder het doel die het Riek stelt. Als de natuurherstel genoeg versteld is, dan kennen provincies van het stikstofslot en dan kennen we vergunningen komen voor Bigelijks Wenningbouw. Dit is net alleen nog het dijstig bestuur wat er zo oertinkt. Want ze kregen een brede stiepe provinciale steden, Justin Joen, voor de insteek van het college dus. En deze week jaren de politici frustreerde boeren die op wiezen dat een verdere vermindering van de ontokkei grote gevolgen heeft zoeken voor onverwante sectoren, die als de ikkerbouwers, want die broeken de dongweg voor harden groen. Dan geven we toch even naar wat luchtigers.
0: Toch benieuwd wat die mysterieuze bekende Nederlander weer krijgt.
1: Inderdaad. Er is een kanaal, sociale media kanaal. En die interviewer is meestal spontaan op stritten. Dat gaat dan om ondernemerschap. Ben je ondernemer? Heb je dan tips voor andere ondernemers? Ze spreken er spontaan meestal oor op stritten. En dan zit er wel eens een bekende Nederlander tussen. Laten we even jaren hoe dit gesprek gaat.
6: Sorry meneer, vraagje voor u.
10: Ja.
6: Bent u ooit een ondernemer geweest? We hebben een kanaal, vragen tips aan ondernemers voor jongere generatie.
10: Ik ben geen ondernemer geweest.
6: Je ziet er wel uit als ondernemer meneer.
10: Ja, echt waar?
6: Ja?
10: Nee, ik ben het niet.
6: Wat deed u dan?
10: Ik ben een artiest.
6: U bent een artiest, dan ben je toch ondernemer?
10: Ja, maar niet zelfstandig.
6: Nee, en wat voor artiest bent u? Hoe bent u ermee begonnen?
10: Ik ben André van Duin. Ik ben een komiek geweest.
6: Ja, en hoe bent u ermee begonnen?
10: Nou, als kind al, toen ik 16 jaar was.
6: Maar waar kwam die drijf vandaan om te ondernemen? De meeste mensen kiezen voor de vastigheid, of vaste baantje.
10: Ja, maar ja, ik wou graag artiest worden. Dat is 100 jaar geleden, dus daar dacht ik doe niet over na.
6: Heeft u nooit iets van een normale baantje gehad?
10: Nee, ik was 16 jaar en toen ben ik gelijk artiest geworden. En ik ben nu bijna 80 en het is wel goed zo.
1: Dit is gewoon... Dat interviewt André van Duin.
0: Hij zit ook bijna in zijn repertoire. Hè? Want de wist als een vreger snel begonnen is. Ja, we begonnen bij Nieuwe Oogst. Dat vertelt hij. Maar dat betekent niet eens. Maar dat zei de jongen al helemaal niks.
1: Nee, het zei de jongen echt helemaal niks. Waar hij nou aan praten
0: nee,
1: is.
0: Nee.
1: Het is echt onvoorstelbaar.
0: Ja.
1: En waar ik zag, ik er komen een soort reacties op dit filmpje.
0: Ja.
1: De meeste mensen die zeggen van. Ja, een heel soort van die bekende artiesten. Die zoen hun misledigen vielen. Als ze net herkend worden. Maar ja, wat is die André van Duin toch een topkerel?
0: Ja.
1: Dat hij beantwoordt gewoon de vragen en bloed ik heel gewoon. En dat zei ik wel weer genoeg, André van Duin. Want dat is natuurlijk een topkerel.
0: Nog één keer dan van de jongen, speciaal voor de jongen.
1: Ja.
0: Dit weer.
1: André.
0: Jaap.
1: Jaap.

0: nou pas op, zit. Gefeliciteerd, want de plaat is afgelopen. Weg als je jongens naar huis, zo de winter op.
1: Dit is Friesland van de Moorn. Ja, en dat na heel wat oors. Hoewel, van de aap naar de apenkooi, dat valt ik wel daar. Binnen Boatestuin Balorig besteedt deze mannen 30 jaar. Dorpsbewenners van Bantegeer, die stien mijnwaar onder basis van het succes. Zij hopen de oprichters Liesbeth Wijnands en Fijke Vaartjes onder meer bij het bijtje van de eerste Boatestastellen. Het idee van Balorig ontstond net in Nederland, maar in Engeland. En de oprichter Liesbeth Wijnands uit Ichtenbrege leidt u hoe het krijgt hier.
2: Nou, Fijke en ik die kwamen in contact met een, de vorm van een speelparadijs in Manchester, Engeland. En daar hadden ze een oude fabriekshal volgeplemd met wat speelapparaten. En een klein hoekje met wat snoep. En toen dachten wij, zouden wij dat ook kunnen vertalen naar Nederland? En daar zijn we heel hard mee aan de slag gegaan. En heel hard mee aan de slag gegaan, kan ik wel zeggen. Want uiteindelijk zijn we in, moesten we een plek gaan zoeken waar we dat wilden gaan doen. Nou, dat is Almere geworden, de meest kinderrijke stad van Nederland toen. De snelst groeiende stad ook. De gemeente was blij met ons. Hebben we zelf een gebouw gebouwd in het vroege Vogelbos. Dus er moest ook flink gekapt worden daar. En je wist ook niet op wat voor plek je moest gaan zitten. Nou, uiteindelijk bleek er een goede plek te zijn. En we hebben zelf ook alle speeltoestellen gebouwd in die tijd. Dus veel zelf gedaan met de mensen waar we toen woonden in Bantega. Hadden we een bouwteam. We hadden een hele groep mannen en vrouwen die ons hielpen met de netten naaien. Dus veel vrienden, familie en dorpsgenoten hebben aan de wieg gestaan van het succes van Balorig, moet ik zeggen hoor. Ja.
3: Je hebt echt een familieproject.
2: Het is een familieproject en zelfs een dorpsproject geweest, vind ik altijd. Later als we dan openingen hadden, bijvoorbeeld in Rotterdam of zelfs in Duitsland, dan huurden we een bus en dan konden de mensen die eraan meegewerkt hadden uit het dorp, die mochten sowieso in de bus. En als er nog plekken over waren, dan werd dat verloot onder mensen die dan nog ook eens een keertje mee wouden.
3: Heel bantig en woordschijn.
2: Ja, heel bantig en woordschijn. Die werd er ik bij betrokken eigenlijk, ja.
3: En hoe wie die eerste dag dat je hem hier kan wien?
2: Nou ja, hartstikke spannend natuurlijk. We hadden echt geen idee. Toen we begonnen, mensen zeiden van, ja, wat is dit eigenlijk? En waar beginnen jullie aan? En je kon het ook nog niet zo goed laten zien. Dus nou, nee hoor, er was niet veel enthousiasme direct van met over ons initiatief. Ja, de eerste dag, mensen kwamen binnen, volwassenen. En die zeiden, oh, was dit er maar geweest toen ik klein was, bijvoorbeeld. En kinderen, ja, vanaf het eerste moment spelen. Heel veel kinderen, zelfs al op de eerste dag, rode kopjes, helemaal bezweet. En huilend naar huis vaak. En gelukkig hadden we dan een ijsje en zo natuurlijk. Dus dan werd het afgekocht met een ijsje en dan gingen ze naar huis. Dus het was vanaf het begin druk en leuk.
3: En hoe is het nou dan zoveel vestigingen verder om dat te zien dat het zo'n succes is?
2: Ja, waar ik vooral, en ik denk Fijke ook, het aller trots op zijn, is dat het nog steeds voor alle kinderen zo leuk is. Dat het een speelplezier is voor de kinderen. En dat we inderdaad het kind centraal hebben gezet. Want dat was bijvoorbeeld belangrijk van het concept. En dat is niet veranderd. Eerder nog uitgebreid. Dat we juist voor de hele kleine kinderen van 0 tot 4 een plek hadden waar zij alleen konden spelen. Dat was nog nergens toen.
4: De wieken van de jaren 80.
1: De hits, de ondenkers en het gevoel van doe. Mijn muziek van Eddie Murphy. Eddie Murphy,

0: Eddie Murphy die wiel van doel om een album te maaien. En toen werd hij uitdaagd. Kist ik een noemermaatje dat net grappig is, dat het gewoon een serieus goed doemer is. Ja, dat is goed. En er stik nog een mooie prijs op. $100.000 in die tijd. Wat erop zit. Een soort weddenschip.
1: Ja.
0: Nou, dat is volgens mij aardig goed. Nou, keer.
2: Dus die had hij wel binnen.
0: Ja, die had er binnen. Ik denk dat hij Godzijdank in had om de verkeer van het singeltje. Maar Eddie Murphy en Party All The Time, wie dat.
3: Deze week bij Omroep Friesland.
4: Maar de hele week in de quiz, de stem van Doel.
5: Goedenavond, dames en heren.
6: Doorgaan, jongens, doorgaan. Welkom op het.
3: Maaitje Kommers op het blitse Omroep Friesland ethisch t-shirt.
6: Ik weet niet.
3: En de nostalgische Pac-Man sokken.
4: En kerst ook het zwaaihansje nog voor in de auto?
5: Kijk.
4: Die doen we er ik bij.
3: De wieken van de Jerm 80.
4: De hits, de onontinkers en het gevoel van Doel.
7: Dat smaakt.
8: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
9: Van in vastgoed investeren zullen je kleinkinderen nog profiteren. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
8: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar $34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
10: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
11: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
12: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
10: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
12: En nu denk ik, och man, als we hadden geweten dat de dood zo dichtbij was.
13: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
14: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
15: Bij Simpel hebben we groot nieuws. Don Groffel, we komen namelijk met een fantastisch, revolutionair introductieaanbod.
16: Zeg het!
15: Glasvezel internet voor maar €1 per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
14: Je kiest niet voor oor- of neusklachten, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
17: Dit is Omroep Friesland.
18: 92.2 FM.
0: Het is een minuut door Jelwe achten. Fijke, goeiemorgen.
2: Een goeiemorgen. In de Noordzee, boppe Schiermonzee, is juist nu een omslijn zielskip voen. Skip waard zijn 30 kilometer boppe het waadeiland voen. De Heldjensen, hij in de buurt zag naar mogelijke opvarenden. Vanwege het Tjuster en de Roege Zee is dat stopzet. Het is ontnota nog net duidelijk dat het om de vermiste zielboot gaat. De juiste midden naar zocht waard op de Waadzee. Het centrum van Ljouwen gaat op een scheppen. De Nijstedt krijgt een volslijne opknapbeurt. Horecaondernemers ben blij dat er eindelijk wat dien wordt, maar ze vinden wol dat het te minder harde luster is. Erwin van der Meulen had 2 horecazaken op de Nijstedt en viel hem ik net yet.
19: Totaal niet. Nee, alle input die ik heb gegeven, die is eigenlijk compleet van tafel geveegd. Ze hadden 2 jaar geleden een plan. En dat plan, daar zijn ze gewoon mee doorgegaan.
2: Op de N354 bij Boerum is juist een auto op een kop in het water bedaren. De helpdiensten die rieden malmachtig uit en de waard ik een traumahelikopter oproepen. Het slachtoffer kwam uit de schrik vrij en hoefde net mij naar het ziekenhuis. Hoe de oorzaak van het ongeluk is nog niet bekend. Binnen Waterstuun Balorig bestiert deze mannen 30 jaar. Dwarsbewenders van Bantegeest die in mei onder basis van succes. Ze hopen oprichters Lisbeth Wijnands en Fijke Vaatjes bij het meidje van de eerste Waterstar stellen. Na de opening van de eerste locatie wie het direct een succes, zei Wijnands.
6: Vanaf het eerste moment spelen. Heel veel kinderen, zelfs al op de eerste dag, rode kopjes, helemaal bezweet. En huilen naar huis vaak. En gelukkig hadden we dan een ijsje en zo natuurlijk. Dus dan werd het afgekocht met het ijsje en dan gingen ze naar huis. Dus het was vanaf het begin druk en leuk.
0: Nou, mooi. Toch van u het perspectief van ouders is het meestal net het beste signaal. Wat je komt naar hoe sta ik in. Maar
2: Nee, maar dan hebben ze natuurlijk een rauzenwest en een beetje burg. En dan moet ze naar hoes, maar dan willen ze net naar hoes. Ja. En ja, dan begin je ze toch wat te voelen. Ja.
0: Ze vinden het gewoon leuk en ze misschien zich te vol mat. Ja, oké. Fijke, dank u wel.
1: De garage bij jou in de buurt. Heima, service en auto's. Is er voor Elsie.
5: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
7: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft Steenhuizen Keukens uit Leeuwarden alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
16: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
5: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
1: Friesland van de Moor.
10: Erit Science.
0: Dadelijk muziek van Bruce Springsteen. Maar eerst die van het Waberocht, mijn tietje. Goeiemorgen.
15: Een hele goeiemorgen.
0: Wat voor dij zit dus te wachten, Joert?
15: Nou, het is wat een wiksel in de dij. Zeker dat we nou even naar de radar zuggen. En ik zeg nou hier in de boet, nou waarheen je op Jereveen, nou krijg ik een buien aan. Maar het is nou eigenlijk wel weer droeg. En verder, ja, op horen plakken is het ik droeg. Maar even een paar kilometer verderop, dan schoten we even een buikoer. En dat is toch wel het waarbeeld van het eerste pad van de dij. Tussen trochsoe de zin hem. Ik nog wel eens even Sjen laten kennen, dus het is echt wikselend. En ja, qua delslag, als we daar even de cijfers er even bij pakken. Maar juster hebben ik wel aardig wat Rijnwetter gehad. In elk geval het eind van de midden en begin van juni hebben we het nog aardig wat buien gehad. En dat het toch zo aardig wat millimeters op smieten. 9,6 millimeter in Ljouwert, Biggeliks met 4 millimeter in Damwoord. 22,7 millimeter in Boeren. En ik in Laaksum hier het 4 millimeter te pakken. En Lemmer schroet ik 18,9 millimeter. En dat is wel een beetje het karakter ik van buien. He, dat zou gewoon plakken. Krijgt even wat voeler binnen als op oren plakken. Ja, en dat zullen we Joert ik die verschillen. We zullen Joert ik dat we al wat millimeters te pakken hebben, maar dat is nog net op alle plakken. Nou, de minimumtemperatuur, nou, die lijn het leest in Frieske Pijl, daar is het kwikzakken rond 11,4. En de heeste minimumtemperatuur heb ik steen op Vlieland met 15,8. Ja, en vierde wat we Joert verwachten kennen, nou, de eerste part van die dus een afwisseling van wolken. Ze nou dan eens even een glimp zinnen ertussen terug en een lichte bui die het oerloekt. De wind komt uit het westen, wij is in trogsneed matig want vrij krachtig. Maar zo ik soms nog wel eens even krachtig wijzen kennen in het noordwestelijk kustgebied. Nou ja, de mantie zitten we dan op zo'n 15 graden. In de midden dan hebben we wel wat tannimmere bewolking, maar dan gaat die buiengiet eruit. Dus dan is het eigenlijk wel droeg, de hele midden. Nou, nog hield hij die westelijke streming, matig want vrij krachtig, soms krachtig. En dat smiet dan een zo'n graden op als maximum temperatuur. Nou, dat is wat onder de lege kant. En ja, als die zinder er net bij komt, mij die wien, ja, dan zoet ik wel eens wat fris onvielen kennen. Nou, jong, dan hebben ik nog droeg waar, zelfde omstandigheden wat. Maar die wind die helpt wat meer on. Draait ik wat meer weer naar het zuiden. Hè. Hij krimpt wat, zouden we dat nemen. Matig ontkrachtig, soms hut in het kustgebied. Mij daar ik wienpoesters. En dan hebben we vannacht weer wat rijnwetten te pakken. Ja, en deze combinatie, mij die wien en de bewolking, dat smiet dan een minimumtemperatuur op van 14 graden. In het eerste van de provincie en op de waterland schuik hem zelfs net onder de zontje graden zakje. Dus ja, die ben een stukje heger dan ze al rond de nacht.
0: En over naar morgen, hoor, naar sneeuw. Hoe komt het dan?
15: Nou, morgen dan hebben we eigenlijk wel een aardige dij. Wel die wind die het nog hield, die haterol pakt. Zuidwester, matig, want krachtig. Soms ik werd hut in het kustgebied. Oedijs, een spatje rijnwetter. Op de meeste plakken wel even mogelijk wijzen kennen. Maar de droege rietes die oerheersk je echt. En ja, we zitten even in het warmtefront is krek voorbij. Het keeltfront moet toch komen. Dat komt in de nacht. En dat betekent dus dat we even in een warmere luchtsoort zitten. Daarom smieten we daarom hebben we morgen een maximum temperatuur van zo'n 18 of jochentje graden. Nou, en dan hebben we in juni en in de nacht, of eigenlijk in de nacht, hebben we die steuring dan wel te pakken. Minimum temperatuur dan 15 graden. Ja, en dan pak ik de snijder ik even bij, want dan zullen we dus achter dat keldfront dat we nog wel buien hebben, het eerste pad van de dij. Maar de zinnen, die krijgt dan alweer volle meer rond in de rin van de midden. Nog wel, nog hield die wien die
20: het ek dan nog behoorlijk trouwwaait. Matig ontkrijftig, soms hut ek dan. Maar het komt dan wat meer uit het noordwesten bij. Ja, en dan de dagen daarna zorg ik op menje. Meest droege dij, nog wel een stevige wind uit het noordwesten. Maar van tientje aan, dan komen we echt onder een hege drukke bier te lezen. De wind die kiet eruit. Ja, er komt wat lege bewolking van de Noordzee aan. Dus trog is de zinne ik mogelijk. Maar er komt ik weer wat warme lucht op dus aan. En dan hebben we op tientje al weer 20 graden te pakken. Dus het, ja, ik kan wel stellen dat de komende dagen de wind eigenlijk wel aardig trouw waait. Zo doen dan eens even een bui. Maar de zinnen, die zullen we dan toch wel het vaakst opsnijden.
0: Dus we kunnen uitje naar die zinnen, die komt erom.
20: Ja, nou en ik dat graag mij.
0: Nou, heel goed. Jitke, dank wel.
20: Hey, een mooie dijf verder, hè?
0: De binnen van die platen, daar zit een ja, mama appelsap in. Dan jest iets en dat kist nooit meer net jaren. Ik zie deze plaat van Bruce Springsteen op vinyl. En ik ken het oors als jaren dat hij jongt uw pindakaas in de intro.

0: Tom Petty en de Heartbreakers en I Won't Back Down. Tom Petty die heeft trouwens eens een keer een gutte flater maken. Dat had weer te meidje mij een plaat die het wazen draaien, maar dat verhaal dat juist wazen.
1: Omroep Friesland.
2: Friesland van de Moor.
0: Het jedere gemeentehuis van Driels maakt het plak voor 41 appartementen en een huisdokterspraktiek. Er ben al langere tijd plan om de locatie, net als Koffen Neep Madien wordt, een nieuwe bestemming te aan. En de gemeente Zuidwest-Friesland had bouwbedrijf Friso nou een opdracht doen om het gebouw om te pakken. Ik praat erover verder met wethouder Michel Rietman van de gemeente. Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Ja, dan hebben we het over appartementen. 41 stiks, dat binnen er nogal wat. Wat ik kon denken dan, hoe groot binnen die appartementen?
3: Nee, het wordt een flink gebouw, maar dat is het huidige gebouw ook al. Hè? Dus de plek leent zich ook voor een mooie, iconische gebouw waar 41 appartementen komen. En die variëren van 50 vierkante meter tot 80, 90 vierkante meter.
0: Oké, dus hij heeft dan een bepaalde groep voor eigen, waarvan je denkt, die havelet van een appartement, bijvoorbeeld starters of je stalden?
3: Ja, het zijn allemaal koopappartementen. Want daarnaast komen sociale huurwoningen van Elkien. Dus op die plek leent het zich mooi om koopappartementen te bouwen. En dan beginnen we voor de starters, hè, voor €260.000. Dus dat is de laagste verkoopprijs die wij hanteren in Zuidwest. Nou, en dan bouwt dat zo op naar een middenklasse. En dan heb je de luxe appartementen heb je er ook bij. Dus dan heb je een mooie mix van verschillende doelgroepen die er op een hele mooie plek kunnen komen te wonen.
0: Ja, nou, als gemeente was zelfs een opjeft om bij te bouwen, om extra winden te maaien. 41 appartementen, is dat nou echt dat je zegt van nou, dit zit echt mooi op, dat we die erbij gebouwd hebben? Of is er nog wel werk om de winkel?
3: Nou, kijk, in totaal willen we de komende 4 jaar 1500 woningen in Zuidwest-Friesland realiseren. En dan bouw je op de ene locatie 100 tot 200 woningen. Maar je kijkt ook, als je kijkt naar een stad als Elst en het aantal woningen, dan is daar 41 woningen is daar gewoon een fantastische toevoeging. En zo bouw je ook naar aard en schaal in de verschillende steden en dorpen die we hebben.
0: Ja, als het vanzelfs was, het gaat om een gebouw dat we het meestal toch een bepaalde ondertinkers aan hebben. Biegeliks hadden poppen der miljoen of ze binnen de trouwt, dat soort verhalen. Dat had ik wel pijnlijk wijzen van mensen, denk ik.
3: Nou, dat is ook zo. En daarom heeft het ook wat langer geduurd. Hè, want we hebben eerst gekeken, kunnen we het gebouw ook bewaren en dat je in het gebouw zelf appartementen kunt realiseren. Dat was ook wel een wens vanuit de inwoners van Elst. Nou, en daar is eerst een verkenning naar gedaan van, zou dat kunnen? En leent dat gebouw zich ervoor om ook weer duurzame appartementen te kunnen bouwen? Nou, dat vervolgens was dat niet haalbaar. Toen hebben we toch besloten dat er een nieuw gebouw moet komen. Nou, die moet wel de identiteit van Elst versterken. Dus dat zal straks ook in het ontwerp van Friso terugkomen. De houtstad Elst. Maar ook dat elementen van het gebouw ook weer terugkomen in het nieuwe gebouw. En daarom slopen we ze het ook niet, maar demonteren ze het gebouw. Zodat je ook echt kunt kijken, wat zijn nou nog waardevolle elementen in of rondom het gebouw. En laat die gewoon terugkomen. In de tuin staat bijvoorbeeld het hinder. Nou, dat blijft sowieso staan en daar komt een hele mooie tuin omheen. En zo is Friso echt wel op een goede manier straks bezig om geschiedenis van het pand wat er is, om dat ook weer te bewaren en terug te laten komen.
0: En hoe vier binnen de plan? Wanneer kan mensen verwachten dat mensen komen te waaien? Hoe lang zal dat door je?
3: Nou, Friso zal nu eerst het definitief ontwerp verder gaan uitwerken. Dan komen er begin volgend jaar komen daar de bijeenkomsten met de omwonenden, met de bewoners van Elst. En dan vragen zij de vergunning aan bij de gemeente. Hè, want ja, er zit nu een andere bestemming op, dus dan moet het naar een woonbestemming. Nou, zo'n proces kan zo even een jaar beslag nemen. Nou, dan wordt die gedemonteerd en dan wordt die weer opgebouwd. Dus ik denk dat je gauw 2-3 jaar verder bent voordat daar de eerste bewoners een sleutel krijgen.
0: Ja, goed, wat mooi is om naar u te zien dus.
3: Zeker, absoluut. Een hele mooie plek voor Elst. En ik ben ook blij dat we nu zover zijn om dat de keuze is gemaakt om iets nieuws te bouwen. En voor de verschillende doelgroepen van Elst zelf. En op een hele bijzondere plek.
0: Wethouder Michel Rietman van de gemeente Zuidwest-Friesland. Tegen dank.
2: Omroep Friesland.
0: Ja, je had soms van die muzikanten die de foutje maaitje vijken. Ik denk Big Leaks, Pharrell Williams, die het op een gegeven moment een noemer om kreeg. CeeLo Green, heel grut mij waard.
4: Mm-hmm.
0: Britney Spears, die het een noemer om ben kriegen, dat heette Umbrella.
1: Oh, ja.
0: Ja, dat vond ze ook maar niks.
1: Mm.
0: Don't you forget about me. Is ik een peker alwezen te horen artiesten. En dan heeft ik nog wat oors. Namelijk Tom Petty.
1: Ja.
0: Die kreeg eens een keer een demo te jaren. Dat wie in de begintijd van de drumcomputer. En een zekere een muzikant. Hoe heet het? Campbell.
1: Mm.
0: Die wie aan het prutsen met dat ding. En de kan mijn deuntje uit.
1: Ja.
0: Spelen dat vervolgens van Tom Petty.
1: Ja. Die vond niks.
0: Hij zei erdoor, he didn't tap a foot or move his head. Hij bewoog net.
1: Mm-hmm.
0: He listened all the way through it. Hij had alles yet.
1: Mm.
0: He hated it.
1: Oh jee.
0: Hij voelde het niks. Hij voelde het helemaal niks. En toen kwam er een telefoontje van een Don Henley.
1: Mm.
0: Altijd ik nog noemers hier. Deze singer-songwriter.
1: Mm-hmm.
0: Dat is een rol.
1: Ja.
0: Nou, en dit is dan dat noemer wat Tom Petty verschrikkelijk vond.
1: Oh nee.

0: Error. Nog een keer. 5 of 6 keer heeft het bezocht. En hij dacht, hij is voort.
1: Ja.
0: Mijn nummer is voort.
1: Oh.
0: En dus staat er, ja, op de een of andere manier, toch bij some miracle,
1: mm-hmm,
0: die dat ding het niet is.
1: Nou,
0: en is het nummer alsnog opname. Is
1: trouwens nog zo'n...
2: De media?
1: Ja, dat ken ik wel in media, joh. Ja. Want we gaan er even op terug. Er is nog zo'n verhaal. Het nummer I Will Always Love You van Dolly Parton. Die heeft dat in Jantje Fjouwers aan te schreun.
0: Ja.
1: Voor Elvis Presley eens. En ja, die het heel graag opnemen wilt. Alleen nog Dolly Parton wie ik heel grutsk op en ik vereerd. Alleen nog toen kwam de manager van Elvis, die legendarische colonel Tom Parker.
0: Ja,
1: en
0: die eerste Nederlandse roots had.
1: Ja, precies. En die eerste dus dat Dolly de helte van de rjochten, de auteurse rjochten, oustingen zoeken.
0: Oh.
1: En toen zei ze, ja nee, dat docht ik net.
0: Nee, die zei, ik werk hier van jongen tot 4 en dan...
1: Precies. Ja. Maar ze had wel de hele nacht... Gold, nadat ze dat besluit nam hier. Want ja, ik hier Elvis heel graag dat noemer, Sjong Jerlitten, Wolt. En maar ja, hier een letter, wie het een financiële masterset, het West, van Dolly Parton. Want doet Whitney Houston het in 1992 coveren voor de film The Bodyguard. Waar het een, nou ja, gigantische hit voor zelfs.
0: Ja.
1: En omdat Dolly nog de verslijnde jochten hier, verdienen ze miljoen dollars hierom. Dus... Ketching, ik bedoel maar. Nou, nou, dat ben van die verhaal die dan opdoeken.
0: Nou.
1: Dan hebben ik nog het verhaal van de actiegroep Farmers Defense Force. Die waarschuwt zijn leden van meid zie je hem telefoonscan, rom je hem op.
0: Oh.
1: Ja, alle berichten en alles. Want ze kan wel eens bezitten krijgen van de plisje. En dat het te krijgen met die branchestichtingen langs de sneldijk bij Prinsjesdijk. En de politie is daar een grut onderzoek naar begonnen. En ja, dan ken die boeren die kennis onverwachte politie op de stoep. En daarom wordt nou waskogen. Meid je hem telefoon, ze scan alle berichten, wisten daarover. Mocht je hem die hebben. En dan kennen ze hem niks, meidje. Dus daar waskogen ze nog voor. Nou, toch nog even mooi nice. Want het lippen van een Britse vrouw is raar nadat ze een nier kregen van iemand die ze volslijn net koeën.
0: Oh.
1: Ja, ze wie bij de familie langs was, ze moesten een nieren hebben. En ja, naar die van de familie wie geschikt, toen had ze een oproep dienen op Facebook. En ze kreeg een reactie van een onbekende man en die bleek weer een perfecte match. En ja, dat wie de 60-jarige Summerfield, die koe die vrouw net. Maar hij zei, ja, ik wil rekken voor haar berjocht. Nam contact op, goeie match. Ik dacht, deze vrouw heeft één van mijn nieren meer nodig dan ik beide. Karen is even oud als mijn dochter en haar jongste kind is net zo oud als mijn kleinzoon. Als ze mijn dochter was geweest, had ik ook graag gewild dat desnoods een vreemde zich zou melden. Het leek me egoïstisch om het dan niet zelf ook te doen.
0: Nou, juist heel vaak dat het dan verkeerd rint, hè? Of dat dan diegene net besteedt of er heel toegemaken wordt. Maar dit is goed. Dit is echt goed.
1: Ja, de operatie, het juli plakvoen al. En die vrouw die zei, ik viel me 100 keer beter.
0: Nou, dat is toch wel goed.
1: Dat is toch even een mooi nice.
0: Ja. Het is haast 8 uur. Het nijs van NOS komt rond.
2: Snijden de midi bij Omroep Friesland van Ian Manshuizen.
3: Snijden in Friesland, dat wie doet.
4: Ik zeg een telefoonnotitie van de telefoniste lezen. Zijn roze, liets roze papierke. Terugbellen, Ferdi Elzas.
5: In de wieken van de jaren 80. Hans en Wim Anker hoe het meest memorabele moment in haar carrière. De zaak Gerrit-Jan Heijn.
4: Toen waren de skiller terug mevrouw Heijn. En toen zei ze, ik heb Ferdi E. inmiddels vergeven. Nu ben ik toe aan u.
2: Snijden de midi van Ian Manshuizen. Snijden in Friesland.
6: Wil jij zelf ervaren hoe groot het verschil is tussen normaal water en zacht water? Kom langs in de showroom van Emisoft, dan laten we het zien, voelen en proeven.
7: Pijn. Pijn beïnvloedt je dag, je werk, je beweging en hoe je je voelt. Maar je staat er niet alleen voor. Expeditie Pijn helpt inwoners van Groningen, Friesland en Drenthe hoe je anders met pijn om kunt gaan. Kijk op expeditiepijn.nl. Expeditie Pijn. Begrijp pijn. Ontdek wat helpt.
8: Voor een nieuwe Citroën. Heima. Service en auto's. Is er voor Elsingen.
7: Expeditie Pijn is mede mogelijk gemaakt door het UMCG, Triant en Frisius MC.
9: Dit is Omroep Friesland.
2: 24 uur en dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
10: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Bij een anti-AZC-protest in het Gelderse Opheusden zijn gisteravond meer dan 10 mensen aangehouden. De demonstratie was bij het gemeentehuis waar over de asielopvang werd gesproken. Betogers keerden zich tegen de politie en gooiden met stenen en zwaar vuurwerk

0: De ME werd ingezet.
1: Attentie, attentie. Hier spreekt de politie. Wij vorderen dit gebied te verlaten. Doet u dit niet, dan kan geweld worden gebruikt.
0: Aan het eind van de avond was de rust grotendeels terug. Bij zware overstromingen in Noord-Vietnam zijn zeker 3 mensen om het leven gekomen. Wegen zijn onbegaanbaar en zo'n 20.000 huizen staan onder water. Een aantal scholen is dicht. Het leger is ingezet om bewoners naar hoger gelegen gebied te helpen. Er viel deze week 50 centimeter regen en in de Vietnamese hoofdstad Hanoi staat het water op sommige plekken meer dan een meter hoog. Na 2 dagen van debat tijdens de algemene politieke beschouwingen is het nog steeds niet duidelijk hoe het verder moet met de plannen van het kabinet. Dat benoemde ook SP-leider Dijk.
2: We hebben 25 uur lang gedebatteerd. En nog steeds hangt dezelfde vraag boven de markt.
0: En die is, hoe gaat het minderheidskabinet genoeg steun vinden voor alle plannen? De oppositie wil dat het kabinet kiest tussen samenwerken met links of rechts. Maar premier Jette weigert die keuze nu al te maken. Hij zei dat hij het niet netjes vindt om partijen al uit te sluiten. Een kinderopvang in Amersfoort is op last van de GGD gesloten vanwege muizenoverlast. Inspecteurs vonden gisteren in alle groepen muizenkeutels en in 1 groep liep zelfs een muis rond. Op de locatie worden 225 kinderen opgevangen. De directie zegt dat de opvang de komende dagen meerdere keren wordt schoongemaakt en dat kieren en gaten worden gedicht. Volgende week controleert de GGD of de muizen weg zijn. Het weer, vanochtend nog kans op wat buien, verder geregeld zon, ook stapelwolken bij 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: En dadelijk in Frissen van de Moon, dan is het wedtijd voor de stem van Doel. Komt dadelijk voorbij. En we hebben het over een nieuwe boatestuin voor het ziekenhuis in Leeuwarden. Disse eerst ik.
4: Bij Omroep Friesland.
5: De hits, de ondenkers en het gevoel van Doel.
4: De wieken van de jaren 80. Spektakel. De grootste, onderdekte stoffenmerk van Nederland. Snijm, 20 september in het WTC Expo in Leeuwarden. De tagline is vergees. Zorg voor meer informatie op stoffenspektakel.nl.
6: Als kaal zijn niet je keuze is, geef Frans Kopal je haar terug. Haarstijlen zoals jij het graag wilt. Kijk voor meer informatie op franskopal.nl.
7: Ondersteuning nodig bij certificering zoals ISO 9001, 14001 of VCA? Of hulp bij je verplichte RINE? Kijk op BALT.nl voor praktisch advies en begeleiding van begin tot certificaat. Jouw partner uit Friesland, BALT.nl.
6: Nu verkrijgbaar bij Frans Kopal Haarwerken. Secret Hair, de onzichtbare haaraanvulling voor man en vrouw. Kijk voor meer informatie op franskopal.nl.
8: Voor een nieuwe Opel, Heijmen, service en auto's. Is de Far Elsen hier?
9: Mij doeken camerabewaking het oerzicht horen in en rondom jouw bedrijf. Oeral wij. Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik. Friesland van de Moorn.
10: Mij Erik zei.

0: Ik weet net krijg wat zo'n dwam in tijdens dit stinkje in de studio.
1: Er zijn ook wat onderlinge relaties gingen in Fleetwood Mac. Dus ja, je weet maar nooit.
0: Het klinkt wel gezellig. Big Love You Dot en Fleetwood... Nee, jongens om.
2: Friesland van de Moon.
3: My Erit Science.
0: Fleetwood Mac en Big Love.
1: Ja.
0: Kom op.
1: Nog een uur, Erit.
0: Hij is hartstikke bij de wieken van de jaren 80.
1: Ja.
0: We hebben het woord. Nou, onder woorden hier hoor.
4: Helemaal bezweet. En huilen, huis vaak. En gelukkig hadden we dan een ijsje en zo natuurlijk. Dus dan werd het afgekocht met het ijsje en dan gingen ze naar huis.
0: En dat gaat door Balorg. Misschien wisten ze net dat die de oorsprong in Friesland had, in Bontegeer, om correct te wezen. Hoe dat al je tastoon kwam, dat is dadelijks. En de Nijstad van Ljout, die gaat op de scheppen. Maar de horecaondernemers vielen haar net yet.
5: Totaal niet. Nee, alle input die ik heb gegeven, die is eigenlijk compleet van tafel geveegd.
0: Ja, dat klinkt net bijster positief. Freke, wat is er in de oormedia?
1: Ja, misschien weer de input wordt net gewoon goed. Ja, dat weet ik net. Ja, dat ken ik vanzelf. Ja. Een beroepsactivist die helpt een heel miljoen euro onskeervergoedingen binnen. En een Australische rivier dat de Olympische roeiwedstrijden houden worden matten. Die zit vol met krokodillen.
3: Goeiemorgen.
2: Dit is Friesland van de Moorn.
0: Krokodil Dundee, dat weer jaren 80, hè?
1: Nee, maar het is nog wel zwaar een impje klevering.
0: Ja, kijk.
1: Ja.
0: Oei. Goed, het is eerst iets van het waarborgt in het kwad. Maar het is Kewibanga.
6: Een goeie morgen. Nou, van de morgen is er een afwisseling van wolken, zinnen en een enkel spatje rein. Voor een beetje is het dan droeg, maar hoe is het de bewolking en bieden matig ons soms krachtige westenwind, wordt het dan zo'n zontje graden. Jongens, het is echt nog droeg, maar vannacht valt er wel lichte rijnwetter. Je bestiet een stevige zuidwester en wordt het net kouder als 14 graden. Morgen had de bewolking echt nog de oerhoorn en is het meestentijds droeg. Bieden matig ons soms hudde zuidwester, wordt het dan maximaal jochentje graden.
0: En een lange tijd van tarieding, voemswerving en allemaal is, werd van de midden de boatestuin van ziekenhuis MCL in Ljout openen. Toen die mat het wol wezen en we stel van Ben dit in het ziekenhuis verbleuwen of verbeteren. En dan praat ik verder over met de vastzitter Greta Prins van de stichting Prins Max. Dat is een van de initiatiefnemers van de boatestuin. Goedemorgen.
7: Goedemorgen.
0: Waar kwam het idee voor deze nieuwe boatestuin wij eigenlijk?
7: Nou, het is zo dat de kinderarts Laura Keukens die had het initiatief omleveren bij het ziekenhuis. Want die vond ik echt dat er een speeltuin nodig was. Een boetenplak voor bensies. Want dat had er ook nood aan neerwest. En ze kreeg hier een jacht. Dus op die manier is het dat rallyen kwam.
0: Dus het had nooit had er je voor een waterstuin werkte bij het MCL?
7: Nee, de Ben kon eigenlijk net naar boeten. Er is zelfs wel een hele mooie grut speelzaal. Waar Ben wel verdiverderen kennen. Maar nee, ze kon net naar boeten. Dus Ben is die soms voor een langere tijd opnaam wien of gezin. Nee, dan, ja, dan wien ze toch wel echt binnen boeten. Nee, dan kan ze eigenlijk net boeten.
0: En dat zou zo'n waterstuurde komen. Maar dan ben je dan gauw maar hier, is mijn koor.
7: Ja, op zich wel. Want daar zit iedereen vanzelfs wel achter. Maar dat is een grote uitdaging vanzelfs. Want de speeltuin bevond zich op de eerste etage. En er zit een mooi speeltuin, een tuintje naast. Maar dat is vanzelfs op het begane groen. Dus daar ontstond wel een eerste uitdaging. Maar er is, nadat het Green Jacht kwam, is er maar een sessie was. Waarbij je een brainstorm sessie was met Snoekpuur Groen en alle hier belutsen maaiwerkers van het Friesisch die er wel iets voor in te zeggen, hè? Pedagogisch maaiwerker, fysio, unithoofd. En toen is het een prachtig idee, kamer in Hellingbaan. En die is dan verbonden vanuit de eerste etage en die leidt die band dan staat de tuin in. En onderwijs komen ze dan van alles, semi attracties, een hut, speeltjes, klim te stellen. En dat alles maar gewoon heel natuurlijk materiaal. Ja, je bevindt je eigenlijk zo'n beetje in een soort van een jungle. Het is echt geschikt maken voor mensen die het bed boom binnen of die het rolstoel boom binnen.
0: Ja, maar dat vind ik mij nogal inderdaad. Want het onderzoek van zijn waterstuin, ja, dat zult op maar heel veel plakken zullen wel heel wat eersken. Iedereen had wel een eersken en een dreemen en ideeën. Ja. Bij een ziekenhuis zullen het natuurlijk misschien nog wel een beetje meer zijn wezen. Want maar toch op een andere manier. Maar voor iedereen wat dat gonkelijk wezen en zo.
7: Nou, absoluut. En daar is vanzelf zeker zo nijtig dat het ook voor Els gewoon een inspirerend plak wezen mag. Je kan je voorstellen dat je in een rolstoel of bed zit. Voor die bij maat er ook wat te beleven wezen. En die maat inderdaad veilig naar beneden komen kennen. Nou, maar daar is hoe dat dus wel ontzacht. En ik zoals in zo'n jungle toen ja, zelfs de geloen, daar is hoe nijtig. Dus als onderwijs dat ze naar beneden gaan, dan komen ze gewoon af in de tuin. Daar ben ik al je beste geloven niet ze dan jaren. Dus dat is goed zo'n uitdacht. Ja.
0: Ja, en dat kost het dan dik 5 ton. Wie dreigt om dat voor elkaar te krijgen? Kijk, budgetair?
7: Nou, daar maak ik echt een grote ploem ja, voor de fondsenwerven van vrienden van het Friesius MC, Hella Botman. Zij is echt een hele grote motorwest. Maar ja, dan daaromheen is gewoon een heel groot projectteam ontstaan, waaronder wij ook. En Hella had alle fondsen die ze in haar arsenaal hier aanbellen en bedrijven onskreun die ze eventueel daar ook om mij doneren wonen. En wij als stichting, ja, wij weer een aanspreekpunt voor alle lokale initiatieven. En dat is bijzonder inspirerend geweest, want sport, kerkenkoren, voetbalvereniging, serviceclub, band en patiënten zelfs. Je kunt ze gek naar betekenen of Els die op. Ja, er is gewoon een leger om mensen ontstaan. Toen ze jaren van het idee dat ze dachten, ja, daar willen wij gewoon om bijdragen.
0: En dat kind had het gehoord, als de opening joort, wordt ook een groot feest met al die mensen die blutsen binnen.
7: Ja, ze hebben er wel een feestje van maken. En er is voor de band vooral voor die wedage. En wij zijn vanzelfs als stichting en als projecting tegengrutsk. Dat ze ook zeer maaien werd ze heel voor ophellen hebben. Werd ze de acties voor verdienen hebben. Dus ja, dat is... we kunnen er een mooi feestje van mij zien. Ja.
0: Nou, prachtig. En dan die batters doen, dan die Ierpenen. En dan kan iedereen er maar van geniertje de komende tijd.
7: Ja, het is nou zo dat het op dit moment vooral voor de band is. Van de bandafdeling zelf, van vrouw, moeder, kind. Maar in de toekomst, ze willen eerst zien hoe dat gaat. Ook voor de veiligers van de bandjes. Maar er is ook een oneindig dat het uiteindelijk ook hier besteld wordt. Zo, voor band die ook op visite binnen bij Heid, Nemem, of Pakers of Beppers of waar dan ook. Die het elders in het ziekenhuis op andere afdelingen lezen. Maar nou, je krijgt ook al zijn veiligheid. Ja, dat is wel iets waar... wat voorop staat. Dus dat werd dan in etappes dienen.
0: Greta Prins, oor die nieuwe batterstuin dus in het ziekenhuis MCL of Friesius in Tusken. Tegen tank.
7: Ja, graag dienen.
3: De media van de morgen.
0: Het nijs uit door de media feken.
1: Nou, activisme leent in Nederland. De oorhit het activist Frank van der Linden zeker een heel miljoen onskeervergoedingen betalen maten in de oude jaren. En dat zei de beroepsdemonstrant zelf in het Parool. In de eerste 4 maanden van dit jaar alleen nogal had hij 13.000 euro onskeervergoedingen takend kregen. En dat is meestentijds omdat zijn rjochtshelpverzieken te let behandelen worden. En hij krijgt dan een vergoeding voor. Van der Linden vindt zelf ook dat hij te volle oorhitsjeld binnen haar. Want kan je verantwoord je dat je zo vol investeren in de repressie van een vreedzame activist, zei het er zelf. En hij zei, ik ben vooral actief bij betogingen voor Palestina, het klimaat en tegen rechtsextremisme. En alleen nog al de gemeente Amsterdam het al 2 ton onskeervergoedingen betalen aan deze man. Dezelfde gemeente trouwens, ik de begroting bekendmaken. Die rennen nou tegen een tekort van 500 miljoen euro aan. Dus ja, dan kan je elke euro die je bespaar die kennen. Ja, dan zoen je blijft maar wijze maten. Maar dit geheel terzijde. De activist die spant een soort zaken. Gewoon wint die ik mij regelmaat. De Rie van Steert die is er wel een beetje clear mij intussen. Ze is er van derde van dat hij het rugsysteem te zwier belest. Maar als die zaken. En die heeft hem kwart niet nog voor 4 keer te let antwoord krijgen. In je vergoeding takent. En ik dit, Sil van der Linden, werd onfjochtje. Dus bezweert dat hij zijn verloren iets geld krijgt. Viel van der Linden hem net. Bezwaard om iets waar ik recht op heb? Kom nou zeg. De overheid moet zich bezwaard voelen dat ze zo belastinggeld verspilt. En hij zegt, ik ben vooral dwaan in mijn street. In het systeem de herders zien lippenswerk van maken. En dat leent dus aardig wat je dat zou jaren.
0: Oh.
1: Ja. Dan gaan we even naar 2032. Dan weer in Brisbane, in Australië, waar de Olympische Spelen worden gehouden. En dan heeft hij de Fitzroy River. En dat is de locatie voor het Olympisch roeitoernooi. En dat is een opvallende kar, want die rivier staat bekend om de krokodil. En ik om de stroming, die de stremingen, die er behoorlijk vol wijzen kennen.
0: Het wordt roeien met hindernis dus.
1: Het wordt roeien met hindernissen, inderdaad. Dus de lipjes van 400 zeekrokodillen in die Fitzroy River. Doet begin, vrienden hier, duidelijk waar dat rivier in omwerking komen. Dus roei- en kanolocatie ontstier en ik de nedige opsquar. Want ja, op de website van het regeer van Queensland, de steedherren, stiert namelijk dat toeristen net op plakken zwemmen moeten die het krokodillen voorkomen kennen. Laat armen en benen niet buiten een boot hangen. Klim zo snel en rustig mogelijk terug in de boot als je in het water valt. Provoceer of val krokodillen nooit aan. Dat zoek Savisa nooit waan trouwens. Voer ze niet en laat geen voedsel achter. De premier van Queensland die zei dat de locatie de toetsing met vlag en wimpel trostien had. Hij wierde blieert mij. Waarom al die moeilijke gezichten? Velen zeiden dat het niet kon, maar wij verwerpen die opvatting. En ik, de burgemeester van de stad Rockhampton, waar de locaties lezen, die roept taskogels op om krokodilbewust te wijzen.
0: Oh.
1: Ja, nou dat is ik wel weer heel wat. Een nieuwe term voor mij. We doen niet alsof het probleem niet bestaat. Er zitten krokodillen in het gebied, maar ik heb in de rivier gezwommen. Je moet gewoon krokodilbewust zijn. Ja, hoe je dat dan krijgt wijzen, maten. Misschien heel rustig zwemmen en net te volle bewegen.
0: Moet je dan wollen de krokodil tinken of net om krokodil tinken?
1: Nou, ja. Inderdaad. Ja, het kan ik een motivatie wijzen. Dat je eens roeien tinken van hoe jeder ik de oudstaan oude, of hoe rapper ik dit oudstaan al is. Ja. Hoe minder lang ik in het wetter ben, hoe minder kans ik heb dat ik er een krokodil omvallen we.
0: Nou ja.
1: Ja, dat ken ik nog zo.
0: Dat
1: ja, ik meis wie naar Woswaar een impje klevering. Want ik denk maar dat die dan nog wel een keer mij doet. En dat is dan wel de bekendste Friese roeister. Ja.
0: Dan gaan we nog maar in contact mee.
1: Nou, misschien.
0: Ja. We spelen aasten weer de stem van Doe.
1: Ja.
0: De vraag is natuurlijk welke stem als de aasten voorbij komt juist uit de jaren 80. Eerst is het hier van muziek van Wax.

0: Sam, Bridge to Your Heart.
1: De stem van Doe.
2: Ja, de stapel mij jaren 80 prijzenpakketten die is aardig liedser worden in Tusken. Het is om de Pac-Man sokken voor zelfs, het zwaaihondje, die jaren 80 zwaaihondje. En het Omroep Friesland t-shirt in jaren 80 stijl. De laatste keer in Friesland van de Moon deze week is de vraag van waar is deze stem?
1: De stem van Doe.
3: Dat is pas fijn. Goed gedaan, jochie.
2: Ja, een gevleugelde uitspraak. Maar van waar is die dan correct? Als het wist, doe dan een berichtje naar 0620-4-9-9-9-9-9-9. Of de omroep-app. Als het dus wist van waar deze stem is.
1: De stem van Doe.
3: Dat is pas fijn. Goed gedaan, jochie.
2: Ja, die prijzen zijn mooi. Maar kies die nou net voor een dagelijkse riekrekken niet? Eerst een goede antwoord nog even. Waar is die stem? 0620-4-9-9-9-9-9-9. Of de omroep-app. No, the Romantics and Talking in Your Sleep.

0: Romantics en Talking in Your Sleep. Intussen een heel soort meisje niet een gooi doggen naar de stem van Doe. Soort meisje heeft wel een beltje rinkelen. Fragmenten komt dit een reclame bij. Maar ja, welke? Krijg ik al trost door dat het misschien wel Piet Reumer wijs ik in. Nou, het product net reclame van wie misschien wel romig, reumig, zoiets. Maar Piet Reumer, wie het net? Nog één keer.
1: Ja. De stem van Doe.
2: Ja, pas fijn. Goed gedaan, jochie.
3: Snijn in Bureau de Vries.
4: Het is voor mij ook meer een soort studieobject geworden.
5: Jaap Stiemer is net alleen nog fan, maar weet ik alles van Herman Brood.
4: Vanaf mijn 11e, 12e en ik ben nu 59.
5: En dat begon mijn concert in Drachten in Jochentje 81.
4: Ik had hem nog nooit live gezien en nu stond hij ineens echt op halve meter afstand.
5: Hij had een podcast maken.
4: De Herman Brood tapes.
3: Snijn bij Omroep Friesland van Alphen on Dien in Bureau de Vries.
6: Man, ze hebben nou een mooie actiebevel eraf. Leeftijdskorting. Wat laag je nou?
7: Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting.
6: En bedankt, hè.
8: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het komt voor dat u verdient.
9: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
10: Hallo, eet smakelijk voor straks.
9: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
11: Of je nu zoekt van coupé tot cabrio, of van Alfa Romeo tot Zeekr, of van bouwjaar 1900 tot 2026.
12: Vind je perfecte auto op Autoscout24.
13: Download de app en start met vinden.
9: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
14: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
15: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Feest mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat, meer dan elektra.
14: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
16: Start je dag zonder barst.
17: Opgelost. Autotaalglas.
18: Ontdek deze winter het pure noorden met Voig Travel. Bewonder het magische Noorderlicht in IJsland, spot walvissen in Noorwegen of beleef een husky safari in Lapland Winterwonderland. Vind jouw droomreis op voigtravel.nl.
19: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed.
20: Volido.
18: Ontdek deze winter het pure noorden. Voigtravel.nl.
21: Dit is Omroep Friesland.
22: 92.2 FM.
0: Het is een minuut door Jal van Jochenen. Fijke, goeiemorgen.
23: Een goeiemorgen. Het Jeddere gemeentehuis van Driels maakt het plak voor 41 appartementen en een huisdokterpraktiek. Er ben al langere tijd plan om de locatie, dat als koff neert maar dien wordt, een nieuwe bestemming te jaan. Neffens wethouder Michel Rietman van de gemeente Zuidwest-Friesland is de nijbouw voor alle doelgroepen.
24: Ja, het zijn allemaal koopappartementen. Want daarnaast komen sociale huurwoningen van Elkien. Dus op die plek leent het zich mooi om koopappartementen te bouwen. En dan beginnen we voor de starters, hè, voor €260.000. Dus dat is de laagste verkoopprijs die wij hanteren in Zuidwest. Nou, en dan bouwt dat zo op naar een middenklasse. En dan heb je de luxe appartementen heb je er ook bij. Dus dan heb je een mooie mix van verschillende doelgroepen.
23: De brengen van Stroopbos is van Joert al een week lang net begeenbaar. Verkeer maakt ons na je wiekenvreed omrijden, fietsen of kuieren. Rijkswettersteert vervangt de pompinstallatie van de brengen. Zolang het werkt wordt, stiert de brengen even, want zonder die pomp kan de brengen net bewegen. Verkeer wordt omlaat over de brengen van Eibersburen. Het centrum van Ljouwert giet op een scheppen. De Nijstedt krijgt een volslijne opknapbeurt. Horecaondernemers zijn blij dat er eindelijk wat dienen wordt, maar ze vinden wel dat het te minder harden lustre is. Erwin van der Meulen had 12 horecazaken op een Nijstedt en viel hem ik net jet.
25: Totaal niet. Nee, alle input die ik heb gegeven, die is eigenlijk compleet van tafel geveegd. Ze hadden 2 jaar geleden een plan. En dat plan, daar zijn ze gewoon mee doorgegaan.
23: Ja, de ondernemers zijn vooral bang dat er te meer ruimte bloedt voor harde terrassen. Binnen wat is toen balorig, bestier deze mannen 30 jaar. Daar is bewenders van Bontegeest die in mei onder basis van het succes. Ze helpen oprichters Lisbeth Wijnands en Feike Vaatjes bij het meidje van de eerste Waterstarstel. Na de opening van de eerste locatie weer direct een succes, zei Wijnands.
1: Vanaf het eerste moment spelen. Heel veel kinderen, zelfs al op de eerste dag, rode kopjes, helemaal bezweet. En huilen naar huis vaak. En gelukkig hadden we dan een ijsje en zo natuurlijk. Dus dan werd het afgekocht met het ijsje en dan gingen ze naar huis. Dus het was vanaf het begin druk en leuk.
23: Ik vond het wel een high school.
2: Nou, dat moest de denk ik.
23: Ja.
2: Dat is toch helemaal in de leeftijdcategorie vals. Die naam haast mij.
23: Eerst even in de ballenbak. Maar ja,
2: Feike is hier. Misschien dat helpt.
23: Ja, misschien helpt dat.
2: Die van de opluchters die ja. Ik zou. Maar, ja. Nou ja, kies muziekje. Het is hastiet van het wapenrecht. Dat komt erom.
3: Werkcentrum Friesloon is er voor vragen op werk. Vragen die slaven net loet opstelst.
4: Hoe kom ik je waai?
3: Of een die tij wekker houdt.
5: Hoe kom ik aan het werk?
3: Vragen die toe in toekomst keer.
20: Waar kan ik van over werk leren?
3: Vragen die praktisch binnen.
26: Hoe vind ik personeel?
3: En vragen des alle dagen mij omrinst.
27: Hoe blauw ik zon in mijn werk?
3: Wat die vraag ik is? Werkcentrum Friesloon werkt het vadij.
28: Friesen, steen op en geef me lekker zitten. Kom naar Burgen voor een steen op stoel.
3: EasyZet.nl, dan zit hij al goed.
29: Hebben jullie hinder van een loszittend keunsgebit, klikgebit of frame? Kunstgebit aan huis komt bij jou in hoes en lost het voor jou op? Wollen jou bij zwargelingslijtje, eten en praten kinnen? Bel je dan mijn kunstgebit aan huis via 06-83-252-162. Zwargelingslijtje, mijn kunstgebit aan huis. Of zoek op kunstgebitaanhuis.nl.
3: Kom naar EasyZip in Burgum. Nou, ons zal noemt het 50 euro kwatting op jouw oude stoel of bank. EasyZip.nl. Dan zit hij al goed.
30: Friesland van de Moor.
31: Erit Seijens.
32: Alles wat te spelen. Omroep Friesland.
2: Dadelijk muziek van Pick Me, en Chris Ria komt nog voorbij. Maar eerst het Waberocht. Tjetske Wiebenga, goeiemorgen.
33: Een hele goeiemorgen.
2: Wat voor dij zit u te wachten, Joert?
33: Nou, het is wat een wiksel in de dij. Zeker dat we nou even naar de radar zuggen. En ik zeg nou hier in de boet, nou waar heen je op Jereveen? Nou krijg ik een buien aan. Maar het is nou eigenlijk wel weer droeg. En verder, ja, op horen plakken is het ik droeg. Maar even een paar kilometer verderop, dan schoten we weer even een buikoer. En dat is toch wel het waarbeeld van het eerste pad van de dij. Tussen trog zo de sinem. Ik nog wel eens even Sjen leren kennen, dus het is echt wikselend. En ja, qua delslag, als we daar even de cijfers er even bij pakken, maar juster hebben ik wel aardig wat Rijnwetter gehad. In elk geval het eind van de midden en begin van juni hebben we nog aardig wat buien gehad. En dat het toch wel aardig wat millimeters opsmieten. 9,6 millimeter in Ljouwt, Biegeliks met 10 millimeter in Damwoord. 22,7 millimeter in Boeren. En ik in Laaksum hier is het 10 millimeter te pakken. En Lemmer schroet ik 18,9 millimeter. En dat is wel een beetje het karakter ik van buien. He, dat zou gewoon plakken. Krijgt even wat voeler binnen als op oren plakken. Ja, en dat zullen we Joert ik die verschillen. We zullen Joert ik dat we al wat millimeters te pakken hebben, maar dat is nog net op alle plakken. Zo. Nou, de minimumtemperatuur, nou, die lijn het leest in Frieske Perl, daar is het kwikzakken rond 0,4. En de heeste minimumtemperatuur heb ik steen op Vlieland met 15,8. Ja, en vierde wat we Joert verwachten kennen, nou, de eerste pad van die dus een afwisseling van wolken. Zo nou dan eens even een glimp zinnen ertussen terug en een lichte bui die het oerloekt. De wind komt uit het westen. Wij is in trogsneed matig want vrij krachtig. Maar het zou ik soms nog wel eens even krachtig wijzen kennen in het noordwestelijk kustgebied. Nou ja, de mand die zitten we dan op zo'n 15 graden. In de midden dan hebben we wel wat tannemende bewolking. Maar dan gaat die buiengiet eruit. Dus dan is het eigenlijk wel droeg de hele midden. Nou, nog hield hij die westelijke streming. Matig want vrij krachtig, soms krachtig. En dat smiet dan een zandje graden op als maximum temperatuur. Nou, dat is wat onder de lege kant. En ja, als die zinder er net bij komt, mij die wien. Ja, dan dan zoet ik wel eens wat fris onvielen kennen. Nou, jong, dan heb ik nog droegwaar, zelfde omstandigheden wat. Maar die wind die helpt wat meer aan. Draait ik wat meer weer naar het zuiden. Hè. Hij krimpt wat, zouden we dat nemen. Matig ontkrachtig, soms hut in het kustgebied. Mij daar, ik wienpoesters. En dan hebben we vannacht weer wat rijnwetten te pakken. Ja, en deze combinatie, mij die wien en de bewolking, dat smiet dan een minimumtemperatuur op van 14 graden. In het eerste van de provincie en op de waterland zie ik hem zelfs net onder de zontje graden zakje. Dus ja, die ben een stukje heger als een aronde nacht.
2: En over naar morgen, hoor, naar sneeuw, hoe komt het dan?
33: Nou, morgen dan hebben we eigenlijk wel een aardige dij. Wel die wind die het nog hield, die haatrol pakt. Zuidwester, matig, want krachtig. Soms ik weer hut in het kustgebied. Hoe dijs, een spatje rijnwetter. Zo op de meeste plakken wel even mogelijk wijze kennen. Maar de droege rietes die oerheerst je echt. En ja, we zitten even in het warmtefront is krek voorbij. Het keeltfront moet toch komen, dat komt in de nacht. En dat betekent dus dat we even in een warmere luchtsoort zitten. Daarom hebben we morgen een maximum temperatuur van zo'n 8 of jochentje graden. Nou, en dan hebben we in de joentje en in de nacht, of eigenlijk in de nacht, hebben we die steuring dan wel te pakken. Minimum temperatuur dan 15 graden. Ja, en dan pak ik de snijder ik even bij, want dan zien we dus achter dat keltfront dat we nog wel buien hebben, het eerste part van de dij. Maar de zinnen die krijgt dan alweer volle meer rond in de rin van de midden. Nog hield die wien die ik dan nog behoorlijk trouw waait. Matig ontkrachtig, soms hut ik dan. Maar komt dan wat meer uit het noordwesten bij. Ja, en dan de dagen daarna zeg ik op meenje. Meest droege dij, nog wel een stevige wind uit het noordwesten. Maar van 10 jaar dan komen we echt onder een hege drukke bier te lezen. De wind die kiert eruit. Ja, er komt wat lege bewolking van de Noordzee aan. Tussen trog is de zin ik mogelijk. Maar er komt ik weer wat warme lucht op dus aan. En dan hebben we op 10 jaar weer 20 graden te pakken. Dus ik kan wel stellen dat de komende dagen de wind eigenlijk wel aardig trouw waait. Zo doen dan eens even een bui. Maar de zinnen, die zullen we dan toch wel het vaakst opsnijden.
2: Dus we kennen uitje naar die zinnen. Die komt erom.
33: Ja, nou en ik dacht graag mij.
2: Nou, heel goed. Jitske, dank u wel.
33: Hey, een mooie dijfje er, hè?

0: Fake Meat, wie dat voor zelfs. En als I saw the light.
1: De stem van Doe.
2: Ja, is pas fijn. Goed gedaan, jochie.
0: Dus jullie hebben zelfs de stem van Doe bij Omroep Friesland. En als het goed is, ja, hebben we ook contact met Henk.
3: Dat klopt.
0: Henk, goeiemorgen.
3: Ja, goeiemorgen.
0: Wie is het een beetje wekker?
3: Ah, krijg.
0: En dan zet de radio en doe je eerst een stem. En gaat het toen voort en dadelijk zijn beltje rinkelen?
3: Nou, net voort en dadelijk. Even googel je en toen ging ik hem te pakken. En dan komt het wel weer naar voren daar.
0: Ja, dat is exact.
3: De stem komt wel bekend voor, maar krijg weer de wie, dat wist ik niet.
0: Nee. Oh. Maar de kist reclame ik nog eens in de jaren 80?
3: Jazeker, ja.
0: Oh.
3: Ja.
0: Nou, dan mij is het verklappen. Waar wie de stem van je hoort?
3: Ja, Rijk de Gooier.
0: Ja. Uit de reclame voor het, de kruidenboter, hè? Wat is dat
3: ja,
0: wie het volgens mij?
3: Bakkerij,
0: ja. Nou, mooi. Dank u wel voor het insturen.

0: Maar Gary Althinken. Komt dit uit de jaren 80? Nee. Oh. Komt net uit de jaren 80.
1: Herm Brijven dan?
0: Ja, sorry. Dat is een vals billet. Maar goed, de reclame is wel de jaren 80. Dus. Wat een excuus betekent, maar de artiest is trouwd in de jaren 80.
1: Bij Hellink.
0: Ja, kleren oplost. We hebben ek Nijs onder oren oer Balorig, of tenminste Nijs, de oorsprong van Balorig. Kom mensen weten net dat in Friesland leidt. De Bartestuin besteedt deze mannen 30 jaar. En dorpsbewoners van Bantekeer die stien in mei onder basis van dat succes. Ze helpen oprichters Lisbeth Wijnands en Fijke Vaartjes mij het meisje van Biekelix de eerste Bartestar stellen. Het idee dat ons hier trouwens net volstaan in Nederland, maar in Engeland. De oprichters Lisbeth Wijnands uit Ichtenbergen leidt uit hoe het correct zit.
2: Nou, Fijke en ik die kwamen in contact met de vorm van een speelparadijs in Manchester, Engeland. En daar hadden ze een oude fabriekshal volgeplemd met wat speelapparaten. En een klein hoekje met wat snoep. En toen dachten wij, zouden wij dat ook kunnen vertalen naar Nederland? En daar zijn we heel hard mee aan de slag gegaan. En heel hard mee aan de slag gegaan, kan ik wel zeggen. Want uiteindelijk moesten we een plek gaan zoeken waar we dat wilden gaan doen. Nou, dat is Almere geworden, de meest kinderrijke stad van Nederland toen. Snelst groeiende stad ook. De gemeente was blij met ons. Hebben we zelf een gebouw gebouwd in het vroege Vogelbos. Dus er moest ook flink gekapt worden daar. En je wist ook niet op wat voor plek je moest gaan zitten. Nou, uiteindelijk bleek er een goede plek te zijn. En we hebben zelf ook alle speeltoestellen gebouwd in die tijd. Dus veel zelf gedaan met de mensen waar we toen woonden in Bantega. Hadden we een bouwteam. We hadden een hele groep mannen en vrouwen die ons hielpen met de netten naaien. Dus veel vrienden, familie en dorpsgenoten hebben aan de wieg gestaan van het succes van Balorig, moet ik zeggen hoor.
3: Ja. Je hebt echt een familieproject.
2: Het is een familieproject en zelfs een dorpsproject geweest, vind ik altijd. Later als we dan openingen hadden, bijvoorbeeld in Rotterdam of zelfs in Duitsland, dan huurden we een bus en dan konden de mensen die eraan meegewerkt hadden uit het dorp, die mochten sowieso in de bus. En als er nog plekken over waren, dan werd dat verloot onder mensen die dan nog ook eens een keertje mee wouden.
3: Heel Bantekeer World Chain.
2: Ja, heel Bantekeer World Chain. Ja. Die werd er ik bij betrokken eigenlijk. Ja. Omroep.

0: Chris Ria en Let's Dance. En nou, wat er maar gauw zijn auto weer in.
1: De media van de morgen.
0: Op met de feestdagen, succes. Fijke, het Nijs Udoor Media.
2: Ja, het Fries Dijver, heb je voor me lezen. Een foto voorop. Nieuwe verf voor de stenen man. Het grote beeld in Haas. Je krijgt een nieuwe farvelagen. De letters die we in Haas net meer te lezen. En er wordt een zinkcoating broekt. En die is goed bestand in de zilte lucht. Ja, dat is daar in Haas wel verstandig voor zelfs. Dan ik nog het Nijs. Dat krapte Friese arbeidsmarkt houdt aan. Ja, de krapte is dus in het tweede feest hier van 2026 zagroeid. Dat het nou haast op het landelijke niveau leidt. Met name in landbouw, bouw en horeca neemt het aantal vacatures sta. Daar haast 500 vacatures stieren nou even. Ja. Dan de Ljouwte kranten. Ja, verwarring houdt aan over begrotingsakkoord. Twee partijen willen naar links, één partij wil naar rechts. Wat wordt het? Wil ik het wel een bekend noemer van links naar rechts. Maar ja, wat minder feeststemming daar in de kamer, heb ik het idee, als dat noemer. Dan even zien. Ja, dan stien de moen, de spinnenkopmoen van Gwangehuizen, die steen zond juster midden in de rouwstaan voor Henk Kroes. Moener Rudolfus Wagenaar die zwaarte voor dat de wjurken zastien dat de onderste en de bovenste wjurk krijgt voorbij het midden stilstien en dat jouw toon dat het lippen voorbij is. En verder is het rjochte naar bozem het plak waar Kroes wennen. Dat is een mooi eerbetoon, liek het mij, aan Henk Kroes.
0: Ja.
2: Ja. En dan hebben ik nog het Nijs dat. Wacht even, papier werkt het net mij. De Friese brandwacht beveiligt kazernes geen inbraak weg. We kunnen niet niks doen. We moeten wel overgaan op maatregelen. Ja, er is een weg om inbraken bij brandwachtkazernes in ons land. De Friese korpsen die bleunen nog boeten schot, maar ze doen nog wel extra maatregelen om de boel te beveiligen. Bewakingscamera's onder oren. En ze wilden dus de boel beter beveiligen. Er wordt nieuwe apparatuur stellen. Gewoon bij brandwachtbroekte van die knipskeren om een auto even te knippen. Maar ja, criminelen die hebben hele oren doelen voor zichzelf. Dus er is een soort belangstelling voor de criminele verhaal. En het is wel heel kwijt.

0: Het is tijd voor Noordervoor. En Arjen Overmaat is het, noemen mij.
1: Ja, het is Freed, Joost Eriet. Dus...
0: 81 apenkooi?
1: Ja, zeker doen we dat. Tussen de over en tof. En ik ben heel benieuwd waar Arke zal je maar komen. En mooie 81 klassiekers die we dan misschien correct even mist halen. Ja. Die in de foute Italo-plaat, weet ik het al hier. Nou ja, dat en we hadden ik de stem van doe. Dus jou ook nog zo'n geweldig prijzenpakket weer voort.
0: We krijgen wat vragen van mensen die zo'n pakket woonden. Van wanneer komt er dan? Maar dat kan even door. Je zit ongeveer een week ertussen voordat er op een mat komt.
1: Want het is op maat zelfs. Dan krijg je die welke maat t-shirt, welke maat sokken. Ja, dan mogen we dat wel even maatje litten.
0: Vanzelfs.
1: Dus dat wordt helemaal, komt erom.
0: Hazen, dus ik werd er win in Noordervoor. Dit weer Friesland van de Moor van Juwet. En wij binnen er manje vanzelfs weer van nou een heel goed weekend. Doei.
2: Wat zal ik dwaan dit weekend?
3: Geen idee. Gelukkig is er Op en Uit. Die gids voor alles wat er te dwaan is. Van live muziek ontkeust, van toneel ontmoeten activiteiten.
4: Op radio, maar ik op televisie. Van Jochen ontstolen voeren. Liet die verrassen dit weekend? Op en Uit.
5: Zoekt een relatie. Perfectionistisch. Mentaal kwetsbaar.
6: Cookies weten alles van uw klanten. Vindt u dat zelf normaal? Check of uw cookiebeleid voldoet aan de regels. Lees de richtlijnen op autoriteitpersoonsgegevens.nl/cookies.
7: Oma!
8: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
9: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
10: Social Deal, Wellness Deal, steek 1 en...
11: Wow, waarom heb je niks aan?
12: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
13: Ja, werkt wel.
12: Social Deal, deals die je niet mag missen.
9: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
12: Ontdek ook de beste wellness deals op socialdeal.nl.
14: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
15: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
16: Hey Raymond!
17: Je verlaagt je energierekening met een Raymond waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op raymondwaterontharders.nl.
15: Je kiest niet voor Star, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
18: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
19: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. De Leidse luchtvaartmaatschappij Air Baltic heeft uitstel van betaling gekregen van een Amerikaanse rechter. Het bedrijf vroeg maandag faillissementsbescherming aan in de Verenigde Staten na het vastlopen van gesprekken met schuldeisers. Air Baltic kampt met financiële problemen door sterk gestegen brandstofkosten. Het bedrijf krijgt 350 miljoen euro aan financiering om te kunnen herstructureren. Op het Malieveld in Den Haag was het vanochtend onrustig na de veroordeling van de Kosovaarse oud-president Hashim Thaçi tot 25 jaar cel voor oorlogsmisdaden. Aanhangers van Thaçi bekogelden volgens regionale media de ME met stenen en takken. De politie zette traangas in. Inmiddels is de rust teruggekeerd. 14 verdachten van het schietincident in Overasselt blijven in ieder geval 90 dagen langer vastzitten. Dat heeft de rechtbank in Arnhem vandaag bepaald. Bij het incident op 1 september werd een particuliere beveiliger doodgeschoten en raakten twee politieagenten ernstig gewond. In totaal zitten 33 verdachten vast. In de kelderbox in Amsterdam-Osdorp, waar in juni een explosie was, zijn ook een pistool en een mitrailleur met 200 kogels gevonden. Dat maakte het Openbaar Ministerie vandaag bekend tijdens de eerste openbare zitting tegen de twee verdachten. Ze zouden in de box bezig zijn geweest met explosieven voor plofkraken. Het weer. Vanmiddag wisselen wolken, zon en buien elkaar af. Lokaal is er kans op onweer. In het zuidwesten neemt de buiigheid later af en komt de zon vaker tevoorschijn. De wind is matig aan zee vrij krachtig uit westelijke tot noordwestelijke richting. En het wordt 18 tot 19 graden. En tot zover het nieuws.
20: Jonge of startende ondernemers, let op. Ben je op zoek naar een mooi kantoor of productiehal? Die vind je in een multifunctioneel bedrijvencentrum aan de A31 te Drongen.

0: Starten met een lage huurprijs en easy in, easy out. Kijk op mfbc.nl. MFBC, daar start je mee.
1: Gaat u schilderen, behangen of sausen? Kom naar de verfwinkel Roosma in Franeker. Sinds 1965 het vertrouwde adres voor doe-het-zelvers en professionals. Topmerken en deskundig advies voor elke klus. Maak van uw huis een thuis. Bezoek ons vandaag of kijk op deverfwinkelroosma.nl.
2: Voor de aftrap, wachtend op dat startschot aan het begin van de werkdag. Niets mooiers dan een team dat er als eenheid staat. In kleding die indruk maakt. Muta Sport, de kledingspecialist voor sportend en werkend Nederland. Mutasport.nl, alles voor het team.

non-stop de lekkerste muziek. Dit is Omroep Zilt non-stop. De perfecte muziekmix voor Noordwest-Friesland.

0: Iedere dag een slaapfeestje? Dan ben je bij Van der Velde Slaapcomfort in Winsum aan het juiste adres. Een veelzijdige en overzichtelijke collectie met volop keuze in matrassen, boxsprings, hoofdkussens, dekbedden, bedtextiel en meer. Van der Velde, het adres voor liefhebbers van een goede nachtrust. Kijk op beddoloog.nl.
1: Als trotse sponsor van diverse kaatsers, verenigingen en scholen wenst Auto Cinico u een schitterend kaatsseizoen toe. Vergeet u niet tijdens een bezoek aan de kaatsstad van Friesland een proefrit te maken in de nummer 1 plug-in hybride van Nederland. Zoals de kaatskoning Tjisse Steenstra uit zou zeggen:
2: Para Link & Co, Guiana Cinico.
3: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.
4: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. De Leidse luchtvaartmaatschappij Air Baltic heeft uitstel van betaling gekregen van een Amerikaanse rechter. Het bedrijf vroeg maandag faillissementsbescherming aan in de Verenigde Staten na het vastlopen van gesprekken met schuldeisers. Air Baltic kampt met financiële problemen door sterk gestegen brandstofkosten. Het bedrijf krijgt 350 miljoen euro aan financiering om te kunnen herstructureren. Op het Malieveld in Den Haag was het vanochtend onrustig na de veroordeling van de Kosovaarse oud-president Hashim Thaçi tot 25 jaar cel voor oorlogsmisdaden. Aanhangers van Thaçi bekogelden volgens regionale media de ME met stenen en takken. De politie zette traangas in. Inmiddels is de rust teruggekeerd. 14 verdachten van het schietincident in Overasselt blijven in ieder geval 90 dagen langer vastzitten. Dat heeft de rechtbank in Arnhem vandaag bepaald. Bij het incident op 1 september werd een particuliere beveiliger doodgeschoten en raakten twee politieagenten ernstig gewond. In totaal zitten 33 verdachten vast. In de kelderbox in Amsterdam-Osdorp, waar in juni een explosie was, zijn ook een pistool en een mitrailleur met 200 kogels gevonden. Dat maakte het Openbaar Ministerie vandaag bekend tijdens de eerste openbare zitting tegen de twee verdachten. Ze zouden in de box bezig zijn geweest met explosieven voor plofkraken. Het weer. Vanmiddag wisselen wolken, zon en buien elkaar af. Lokaal is er kans op onweer. In het zuidwesten neemt de buiigheid later af en komt de zon vaker tevoorschijn. De wind is matig aan zee vrij krachtig uit westelijke tot noordwestelijke richting. En het wordt 18 tot 19 graden. En tot zover het nieuws.

0: Terpstra is een begrip in de naam en omstreken. In onze garage beschikken wij over de meest moderne apparatuur. En dat voor alle merken auto's en bedrijfsauto's. Of het nu gaat om onderhoud, reparatie of schade, onze goed opgeleide monteurs staan voor u klaar. Bij garagebedrijf Art Terpstra in mijn naam krijgen u en uw auto de aandacht die het verdient.
1: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.

0: Expert, de elektronica-winkel voor beeld- en geluidsapparatuur, computers, telefoons, witgoed, keukenapparatuur en een uitgebreid assortiment aan huishoudelijke elektrische apparaten. Expert Meijergroep staat klaar met deskundig advies, aantrekkelijke prijzen en een prima service. U vindt ons in Franeker, Harlingen, Sint-Anne-Parochie, Bolsward en Berlicum.
1: Gaat u schilderen, behangen of sausen? Kom naar de verfwinkel Roosma in Franeker. Sinds 1965 het vertrouwde adres voor doe-het-zelvers en professionals. Topmerken en deskundig advies voor elke klus. Maak van uw huis een thuis. Bezoek ons vandaag of kijk op deverfwinkelroosma.nl.
2: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
3: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. De Leidse luchtvaartmaatschappij AirBaltic heeft uitstel van betaling gekregen van een Amerikaanse rechter. Het bedrijf vroeg maandag faillissementsbescherming aan in de Verenigde Staten na het vastlopen van gesprekken met schuldeisers. AirBaltic kampt met financiële problemen door sterk gestegen brandstofkosten. Het bedrijf krijgt 350 miljoen euro aan financiering om te kunnen herstructureren. Op het Malieveld in Den Haag was het vanochtend onrustig na de veroordeling van de Kosovaarse oud-president Hashim Thaçi tot 25 jaar cel voor oorlogsmisdaden. Aanhangers van Thaçi bekogelden volgens regionale media de ME met stenen en takken. De politie zette traangas in. Inmiddels is de rust teruggekeerd. 14 verdachten van het schietincident in Overasselt blijven in ieder geval 90 dagen langer vastzitten. Dat heeft de rechtbank in Arnhem vandaag bepaald. Bij het incident op 1 september werd een particuliere beveiliger doodgeschoten en raakten twee politieagenten ernstig gewond. In totaal zitten 33 verdachten vast. In de kelderbox in Amsterdam-Osdorp, waar in juni een explosie was, zijn ook een pistool en een mitrailleur met 200 kogels gevonden. Dat maakte het Openbaar Ministerie vandaag bekend tijdens de eerste openbare zitting tegen de twee verdachten. Ze zouden in de box bezig zijn geweest met explosieven voor plofkraken. Het weer. Vanmiddag wisselen wolken, zon en buien elkaar af. Lokaal is er kans op onweer. In het zuidwesten neemt de buiigheid later af en komt de zon vaker tevoorschijn. De wind is matig aan zee vrij krachtig uit westelijke tot noordwestelijke richting. En het wordt 18 tot 19 graden. En tot zover het nieuws.
4: Jonge of startende ondernemers, let op. Ben je op zoek naar een mooi kantoor of productiehal? Die vind je in het Multifunctioneel Bedrijvencentrum aan de A31 te Drolrijp. Starten met een lage huurprijs en easy in, easy out. Kijk op mfbc.nl. MFBC, daar start je mee.
5: Voor de aftrap, wachtend op dat startschot aan het begin van de werkdag. Niets mooiers dan een team dat er als eenheid staat in

0: iedere dag een slaapfeestje? Dan ben je bij Van der Velde Slaapcomfort in Winsum aan het juiste adres. Een veelzijdige en overzichtelijke collectie met volop keuze in matrassen, boksprings, hoofdkussens, dekbedden, bedtextiel en meer. Van der Velde, het adres voor liefhebbers van een goede nachtrust. Kijk op beddoloog.nl.
1: Als trotse sponsor van diverse kaatsers, verenigingen en scholen wenst Auto Cinico u een schitterend kaatsseizoen toe. Vergeet u niet tijdens een bezoek aan de kaatsstad van Friesland een proefrit te maken in de nummer 1 plug-in hybride van Nederland. Zoals de kaatskoning Tjisse Steenstra het zou zeggen.
2: Para Link en Co. Guiana Cinico.
3: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.
4: Omroep Friesland.
5: Twa FM.
4: Alles wat er speelt. Twa jaar lang volgen Friesland ook het wonderlijke libben en de felle strijd om het bestaan van de ecologische boer Gjalt en zijn partner Leonne. De druk rent zo heeg op dat de eind van de borkerij in zicht komt.
6: De hele strekking om uit die beknelling bij te komen.
4: Hey Joka, deel 2. Dit weekend in Friesland ook.
7: Wat een naaie show. Heima, service en auto's, is er voor Elsen hier.
8: Schoorsteenvegen Friesland in de Westerijn. Die maakt ze juist kwast hier vakkundig en secuur skin. Ik heb hier een soort ondervinding met pelletkachel onderhoud. Zorg voor uw voordelige tarieven op schoorsteenvegenfriesland.nl.
9: Goeie, het verteert om eerdappels, bitten enzovoort van het land te halen. Dat betekent dat hier en daar ook wat modder op het dik. Het kan vooral bij rijen scheppen glad worden. Maar ook al lossen wij dat wel op. Bij boeren zetten modderborden bij de dik los en roem je aan het eind van de dag alles op. En je hebt zo goed, hè? Oh ja, rijk een stag in de slip, gewoon het gas los en rijst goed rol hier witte. Mooi zien.
10: Dit is Omroep Friesland.
11: 24 uur en dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
12: Levi van Eck met het NOS-journaal. De Poolse premier Tusk zegt dat er een reëel risico is dat Rusland drones of andere projectielen gaat afvuren op het oosten van Europa. Vooral landen die Oekraïne steunen lopen volgens hem gevaar. Tusk waarschuwt al langer dat Rusland zo'n aanval op de oostflank van het Europese NAVO-gebied voorbereidt. Daarmee wil Rusland de aanvoerlijnen naar Oekraïne verstoren. Polen laat regelmatig gevechtsvliegtuigen opstijgen vanwege Russische aanvallen in het westen van Oekraïne. Het aantal gasten in Nederlandse hotels en op vakantieparken lag tot en met juli hoger dan een jaar eerder, blijkt uit cijfers van het CBS. Het aantal overnachtingen is wel afgenomen, mensen gaan dus korter. Op 1 januari ging de BTW op overnachtingen in hotels en vakantieparken omhoog van 9% naar 21%. Hotels met veel toeristen worden daar meer door getroffen dan hotels die het vooral van zakelijke gasten moeten hebben. Voetbaltrainer John van Beukering is door de KNVB voorlopig voor 2 maanden geschorst vanwege de klap die hij uitdeelde aan een speler van IJsselmeervogels. Dat gebeurde in de rust van de amateurwedstrijd tegen GVVV. Van Beukering was assistenttrainer van GVVV, waar zijn broer hoofdtrainer is. Beide mannen zijn inmiddels weggestuurd bij de club uit Veenendaal. De schorsing door de KNVB is in afwachting van het onderzoek dat de voetbalbond is gestart. Er komt een landelijk meldpunt voor incidenten bij islamitische instellingen, maakt het contactorgaan Moslims en Overheid bekend. Het meldpunt gaat zondag open en moskeebesturen kunnen er bekladdingen, vernielingen of bedreigingen melden. Het meldpunt moet ervoor zorgen dat er een duidelijker beeld ontstaat van wat er speelt, zodat het kan worden aangepakt. Het weer, geregeld zon en op een enkele plek valt een buitje. Het wordt tussen de 17 en 20 graden. De komende dagen is het licht wisselvallig en rond de 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: In Drachten doet de Noordelijke Veiligheidsacademie iepen uit. Maar de professionals bent het daar niet op situaties waarin biegelijks agressie en maatschappelijke onrest de rol spelen. Verder het waar met Jitske, Nijzeroorde Media.

0: In dit rond 84 Nijs, uit 84 en naast eerst muziek van Toto.
1: Dit is een hele wieke bij Omroep Friesland.
2: De hits, de ondenkers en het gevoel van doen.
1: De wieke van de jaren 80.
3: Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor 9,95 op vitepro.nl.
4: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
5: Voor een nieuwe Jeep, Heimer, service en auto's, is de Van Elsenie.
4: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
6: Noe Friesland.
1: Jacob Stelwaag.

0: Dit is muziek Joet Sino in Vries van Verzeil, Zutte 81. Toto, wie dat mij, Rosanna.
1: Van Tolven, woont hier in Oren, Noe Vries van.
0: Goedemiddag, dit is Snow in Friesland met de editie van Vrede Njuntjen September. In Drachten de Jood de Noordelijke Veiligheidsacademie openen. Met professionals beter tarieren op situaties, dikkelijks agressie en maatschappelijk onreis de rol spelen. En zo bij hem in Dokkum krijg je Jood te staan in de Tree Tag. En op die tag, een soort verlies bordje, staat wat een BM budget voor de omjouwing.
2: BM is eigenlijk het enige object in de openbare ruimte die in waarde vermeerderd naarmate het ouder wordt.
0: Het raar bedoelt u dat. Tjitske Wibbega, een goeie meidje.
3: Een goeie meidje. Nou, er loopt nu nog een lichte bui, maar van de meidje is het zo goed als droeg. Wel neemt de bewolking wat meer ta en is het dan een graad als zonnetje bij de matig ontkrachtige westenwind. Jongen, is het echt nog droeg, maar vannacht valt er uit en toch wat rein. Hier bestiet een stevige roezer uit het zuidwesten en wordt het net kouder als 14 graden. Morgen had de bewolking de oerhaan, maar soms een spat rein. Bij de matig ont soms hurde zuidwester wordt het dan een graad als jochentje.
1: Ont in oren. Nou in Friesland. Omroep
0: Friesland. In Drachten werd de Noordelijke Veiligheidsacademie Iepena. De academie is benamelijkte op de praktijk en is een opleidingscentrum voor beveiligers, handhavers, meesten in de zorg, oerhiet en het bedrijfsleven. Het maakt professionals in die sectoren beter tarieren op situaties waarin het publieks agressie en maatschappelijke onrest een rol spelen. Een bijdrage van Pelle Numan.
4: Ja, we zitten nu in de Oeverstraat, iets nice bij de Noordelijke Veiligheidsacademie. Niels Hoogma van de academie, we zijn nu aan het begin van Oeverstraat. Hier is een soort regieruimte, wat is het correct?
5: Ja, dat klopt. We hebben hier een regieruimte van waaruit wij elke ruimte kunnen bedienen met video, met geluid, dat we kunnen meeluisteren. Dat kunnen we ook doorzetten naar de leslokalen. Dus als wij hier scenario's draaien waarbij deelnemers iets moeten gaan doen en laten zien, dan hoeft niet de hele groep achter in je nek te staan om mee te kijken. Die kunnen gewoon een lokaal meekrijgen wat er gebeurt. Dus dat maakt het nog realistischer. Maar het betekent ook dat ik hier per ruimte kan gaan bedienen. Bijvoorbeeld de verlichting. Daar kunnen we verschillende kleuren verlichting. Het kan uitvallen. We kunnen de alarmen, de rookalarmen laten afgaan. Brandalarm, het hele alarmsysteem. Rolluiken. Eigenlijk kan ik hier alles doen wat jij in de praktijk gaat tegenkomen.
4: Ja, en waarom heem dit eens opgerocht en betocht?
5: Ja, dat is een beetje heel snel geëscaleerd eigenlijk. Wij hadden het idee vanuit de praktijk. Hè, wij werkten beide bij een beveiligingsbedrijf. En daar zagen wij mensen binnenkomen vanuit de stage. En aan het eind van de opleiding, als ze een diploma hadden gehad, waarvan zeiden van, joh, er mist toch best nog wel wat kennis en kunde. En dat kun je eigenlijk alleen maar opdoen in de praktijk of in goede oefensituaties. Nou, die oefensituatie die kunnen wij hier prachtig nabootsen. En niet alleen binnen de beveiliging, maar dat geldt ook voor een zorgverlener. Dat geldt ook voor handhaving. En zo kunnen we een heleboel meer gaan benoemen natuurlijk. Maar het trainen en oefenen is gewoon hartstikke belangrijk. Ook tijdens een opleiding of daarna.
4: Ja. En Wendy Vijgenboom, ik van de academie. Waarom is dat oefenen zo belangrijk?
6: Nou, dat oefenen is eigenlijk vooral heel belangrijk. Omdat je komt situaties tegen in het echt, in het werk. En als je ze dan realistisch geoefend hebt, weet je, dan kan je daar weer naar refereren. Zodat je dus eigenlijk veel beter weet hoe je met lastige situaties om moet gaan. En wij kwamen er eigenlijk achter dat trainen vooral in saaie leslokalen gebeurt. En vooral theoretisch is. En dus niet echt refereert naar de praktijk en waar je echt mee te maken krijgt. En dat is eigenlijk de reden waarom wij de Noordelijke Veiligheidsacademie gestart zijn. Zodat we echt in praktijk kunnen oefenen. Zodat het echt aansluit bij jouw werk en bij jouw wat je tegenkomt in de praktijk.
4: Als ik dit station, dan leek het mij heel logisch dat meest van beveiliging dit te oefenen krijgen. Maar dit bestond hier en dan nog net?
6: Je hebt wel natuurlijk de politieacademie, dus die heeft zijn eigen oefenstraat. Maar verder voor beveiligers, handhavers, zorgmedewerkers is het er eigenlijk nog niet. Dus dat vonden wij ook raar. En omdat wij zoiets hadden van, we kunnen wel steeds zeggen dat we er wat van vinden. Maar dan moet je er eigenlijk ook wat aan gaan doen.
4: Ja. Niels, al je verschillende rondes, je zijn correct alleen, je kent ze al, je hebt het, al je verschillende scenario's bedenken. Hoe ben je die rondes correct inrochten?
5: Ja, we hebben, bijvoorbeeld hebben wij hier een ruimte als een balie. Hè? De baliemedewerker of een beveiliger of een gemeenteambtenaar die achter een balie zit waar bijvoorbeeld een lastige klant komt. Maar ook die daar vandaan een omroepsysteem kan bedienen. Die met portofoons kan gaan werken. Die met de brandmeldcentrale die we kunnen laten afgaan om kan gaan. Dus daar hebben we nog verschillende ruimtes bij als een woonkamer, een kantoor. We hebben een separeerkamer. Hè? Dus dat is, vooral zie je dat in de gezondheidszorg, geestelijke gezondheidszorg. Iemand die echt door het lint gaat, een gevaar is voor zichzelf en soms voor de medewerkers. Dus daar ligt alleen een matrasje in. Daar zit ook zo'n dikke deur in met een luikje. Ja, die hebben we hier ook. We hebben ook nog een kroeg. Dus ook hoe ga je om met als er verlichting is, als er harde muziek is, als er rook in staat. Ja, ook dat kunnen we hier doen.
4: Ja. En is het dan een stuk realistischer dan wanneer het er het CMA's kan omhinnesteren?
5: Als jij er alleen voor staat, eventueel met een trainingsacteur, is dat een stuk lastiger dan wanneer er 10 man op de achtergrond staan mee te kijken hoe jij het doet. Dan is het toch vaak wat lacherig en het voelt net even anders. Nou, als wij hier bezig zijn op deze wijze met al die omstandigheden, we hopen en we horen in ieder geval dat het een stuk prettiger ervaren wordt als realistisch dan in een gewone klaslokaal.
0: Een bijdrage weer dat van Pelle Numan. Het treinverkeer tussen Ljouwert en Snits is onder het einde van de morgen stil. Einde een oorreding bij Mantrum. Om Jelbert Olvenhinnen waren de helpdiensten oproepen voor een oorreding. Op een oergang zodat plakvoen hebben, politieambulance en een traumaheli binnen oproepen. Hoe lang het treinverkeerstrein bloed is op dit stuit nog net bekend.
1: Noi Frieson, Media Oershoch.
0: Mijn Fijke Wouda, goeiemiddag. Wat is het voor?
7: Ja, de powerbank die juister ontplofte onder een KLM-vlecht naar Curaçao, die zoer van oud-directeur, oud-KLM-directeur en oud-CDA-minister van Infrastructuur en Wettersteed Camille Eurlings-Westha. Meerdere banen die bevestigen dat dan nu.nl. En de Lofvip-maatschappij Shell die kent bevestigen, want ze zeggen ja, dit is privacygevoelige informatie. Via meer als een ier de baas bij KLM. En het is van jedere directeuren werd juist verwachten dat ze de regels onboord van de tastel, dat ze die kennen. En een van die regels is dus dat je zo'n powerbank net onbeheerd opladen met je. Hij zou toch in sleep vallen wezen. Wilt dus onder de vlecht nog meerdere keren waarschuwen wie je voor de gevaren van powerbanks.
0: Ai.
7: Ja, dus door het incident moest het KLM-toestel juster waarom? Wie vleeg al boven de Atlantische Oceaan, maar ze moesten waarom naar Schiphol. En passagiers aan boord van het toestel wie het incident is in de business class. En één persoon rekken verwoenen, licht verwoenen. Het is net natuurlijk dat Eurlings zelf west het of een oor. Maar goed, meestal zijn ze trouwens wel de passagiers van de crew het goed ingreep. Er is vondendagelijks blust. En maar goed, dat is dan wel een beetje pijnlijk dan.
0: Ja, ik heb meegekregen.
7: Ja. Dan begin in Warschau, begin morgen het EK tramrijden. En uit name van Nederland door de Rotterdamse trambestuurster Elvira Meij. Ze pleegde haar door de Nederlandse vaarronde in Rotterdam te winnen. En bij het EK, dan draait het vooral om behendigheid.
8: We moeten bowlen met de tram en je mag dan niet met de tram tegen de pionnen aankomen. Achteruit 3 keer stoppen met een kom water op de tram en dan gaan ze uiteindelijk kijken hoeveel water uit je kom is gevallen. We moeten ook een soort van pop naast de tram neerzetten en dan inschatten hoe dichtbij die neer kan en er langs rijden.
7: Nou, dat is heel wat. Gelukkig hoe ze dat in duister verkeer net het waren. Ik weet net hoe het dan al in de zoen. Nee, maar goed. Het is wel een beetje een handicap trouwens, want die Warschau, maar ze rijden mijn tram die ze net kent. En die is ik sneller en kwarter als haar eigen tram in Rotterdam. Dus dat wordt nog een beetje wennen.
0: Ja.
7: Er binnen 2 Britse senioren, die binnen, een man en vrouw, die binnen in de stad Ilfracombe, binnen ze onholden omdat ze een verkeerslacht stikken maken hier. De vrouw die weer mijn stik arken, dat lacht inklom en die vernielde dat. En de man die stier onder de peel en die zei hem om hen dat ik meestal weer een dit haar een schenk konen. Ze zijn dus onholden omdat ze er beelden van maken vieren. Ja, het is in Burg. Alles wordt filmen.
0: Daar heb ik geen beelden van.
7: Kom op sociale media. Dus wie voor de politie heel makkelijk om deze 2 meisjes om te houden. Ze zijn dus in de ban van een online complottheorie. En daarin wordt beweerd dat de sensoren of verkeerslichten geheime elektronische onvalswapens binnen en die zullen kanker en hetonvallen veroorzaken.
0: En het is net zo.
7: Nou, dat wordt nog onderzoek. Deze zin is wel eens van verstandig op Marien. Maar ja, dit lijkt meer hoe ouder, hoe gekker. Maar goed. Ze maakt deel uit van een radicale online beweging en die nemen haar zelfs de Blade Runners. En zij beweren dat dus. En ze zegt er zelf ik van, we zijn net woke, maar verslijn wekker. En we zullen neer opjaan bij haar levensreddende werk. Dus er zullen nog wel meer verkeerslachten sneuvelen in Kwartendijk.
0: Ja, maar de witte politie nog ook van met z'n wezen, Matten.
7: Precies, dat weet ze nou. Dan is een student die is naar de rug gestapt, want hij kreeg een 8 op zijn scriptie, voor zijn scriptie. Maar hij vond dat het te leeg was.
0: Oh.
7: Ja, toen is hij naar de universiteit gestapt. En die had dus de student uiteindelijk ook nog gelijk, jong. Hij is qua inhoud een jochen verzinnen, maar hij hier wat te let inleveren, de scriptie. Ja. Die is van tevoren wel onkundige. Degene die die scriptie lezen was, die ik zei, ja, ik jou die 3 dagen extra. Want er zit een Pinksterweekend zit er tussen. Dus hier een voorlopige versie, hier die dus eerst inleveren. Nou, hij zei, 3 dagen, dan komt die definitieve versie. Ja, kom goed. Ja, kwam dus net goed. Want het college van beroep voor de examens, die oordeelde dus ze moesten een rekening houden. Maar de extra tier die de student broekt hier. Alleen dat college is nou waarom roepen, terug de rieën van steert. En die jongen heeft nou dus uiteindelijk dags een jochenkrie.
0: Ja, keurig.
7: Dat is mooi voor hem.
0: Ja,
7: ja.
0: Mooi. Dank u wel.
7: Dank u wel.
0: Kijk, Wouda, wie dat mij het nijs uit de Orde Media. Het is nutje met het Noord-Olven. Sambiem in Dokkum, die krijgen Jutens zijn in de tree tag. En op die tag, een soort van liedsbordjes, die het wat een beer budget voor de omjouwing. Wie had het? Nee, de muziek. En die is van Bobby McFerrin.
1: Friesland. De wieken van de Jeroen. 84.

0: muziek. Zelfs uit 83 jaar in de weken van 83. Bobby McFerrin. En don't worry, be happy. Zo'n BM in Wat is Friesland hebben we van de morgen zijn in de tree tag kregen. Dat is een soort van poster die op de BM plakt wordt. Dat bestuurt wat de BM bijdraagt om de omjouwing. Hoeveel rijnwetter vangt de BM bigelijks op? Hoeveel zuurstof produceert de BM? En hoeveel koolstof slacht de BM op? De antwoorden binnen te vinden op die tree tag. En in Nederland doggen dit hier 30 gemeenten mei om deze campagne die ervoor zorgt maakt dat we ons meer bewust worden van de waarde van BM. Verslaggever Ben de Jager van RTV NOF, wie van de morgen bij de start van die campagne.
1: Tim Jansma van Pius Floris. Dat is de organisatie die ook de tree tags plant. Allereerst een tree tag, wat is dat?
2: Het is eigenlijk een poster die we op bomen bevestigen. En het idee daarvan is dat we laten zien wat er normaal gesproken onzichtbaar blijft. Dat is wat eigenlijk bomen voor ons doen in onze leefomgeving. Dus de zuurstof die ze produceren, de koolstof die ze afvangen, het water dat infiltreert. En als je dan zo'n grote boom hebt, zoals hier in Dokkum, zo'n enorme plataan waar enorm veel blad op zit. Dat levert een onschatbare bijdrage aan die leefomgeving.
1: Yeah. We zien hier op de poster die zometeen op de boom wordt bevestigd. Bijvoorbeeld dat deze boom meer dan 64.000 liter water per jaar vast kan houden om overstromingen te voorkomen.
2: Yeah.
1: Hoe oud is deze boom eigenlijk?
2: Ik weet het niet precies. Als ik het zo schat, dan denk ik een jaar of 80.
1: Maar 80 keer 64.000, daar word je bijna bang van.
2: Daar word je inderdaad bang van, ja. Aan de andere kant, hij was niet zo groot toen hij hier werd geplant. Dus het is allemaal geleidelijk gegaan. Maar het telt wel enorm op. En deze kan nog een hele lange tijd blijven staan. Dus daarom is het ook belangrijk om er goed voor te blijven zorgen. En dat we een beetje bewust zijn van wat zo'n boom voor ons betekent hier.
1: Gerk Vellema, jo ben greenbeheerder bij de gemeente Noord-Oost-Friesland. Dit is een van de BM hier in Dokkum die het straks aan tree tag krijgt. Waar kunnen we de rest aan vinden?
3: Nou, we hebben nog een paar plakken in Dokkum onwezen, mooi BM. Hier is verderop is een hele mooie vleugelnoot hebben we nog uitzocht. We gaan een paar dwarpen in Verwerd hebben bij het oude gemeentehuis. De grote boekenbeam die dan jongens stiet, die hebben we uitzocht. In Tenaat hebben we een mooi plakje voor. En dan een BM in Kolm, in Wilhelminapark, op Mooie Ik.
1: Want hier als gemeente hebben we de handen in ierslijn om dit nou ook breed uit te dragen, laat ik het zo zeggen. Hoe bijzonder is het dat je nou eigenlijk straks inzichtelijk haalt wat zo'n BM eigenlijk al je docht?
3: Nou, ik zou niet zeggen, Tjent Tim, van BM is eigenlijk het enigste object in de openbare ruimte die in waarde vermeerderd had. Naarmate het ouder wordt. Als we naar je dik lezen. Nou, de eerste vraag hadden die erover hen laat. En de dik is alweer minder wurg. Maar een BM wordt steeds meer wurg. En eigenlijk willen we maar zo'n campagne. Ik doe het shell hitten van. Zo'n de waarde van die BM. Daar mag wij op passen. Daar mag wij voorzichtig mee werken. Dan kunnen we net samen altijd. We kunnen net altijd om die BM heen. Of de BM had maar voort om het samen te zien.
1: Nee, dus de waarde van zo'n BM. Dan ga ik nog even terug naar u, Tim. Want deze boom is een van de 270 in Nederland die nu een tag krijgt in de aankomende periode. Maar Europees gaat het om nog veel meer.
2: Ja, het gaat om 1200 bomen ongeveer. Ja, in 12 landen.
1: Dus, en waar kijken jullie dan naar? Wanneer krijgt zeg maar een boom die tag?
2: Ja, nou dat eigenlijk kijken we daar op een andere manier naar dan hoe we normaal gesproken naar bomen kijken. Dus een boom moet normaal gesproken heel oud zijn en heel bijzonder eruit zien. Wil die een monumentale status krijgen. Dus hij moet echt beeldbepalend zijn. Hij moet een enorme stamdiameter hebben. Dus bijvoorbeeld populieren, waar we er heel veel van hebben en die een enorme kroon kunnen krijgen, die vallen meestal wel af. En dat is in deze campagne is dat echt totaal anders. We kijken dus naar hoeveel blad zo'n boom aanmaakt, op welke plek die ook staat. Dus een boom bij een terras, daar zeggen we van, nou, dat is een mooi mooie plek, hè, waar die in het zicht staat. Waar mensen er direct ook de goede baten van kunnen ondervinden. Dus zo'n boom vinden we belangrijk om mee te nemen in deze campagne. Maar een boom in het bos, hè, hoe waardevol die ook is. Maar ja, die is voor deze bewustzijnscampagne zouden we die niet meenemen. Kijk, het gaat in deze campagne ook met name om een bewustwording van wat betekent zo'n boom voor onze leefomgeving. Want wij zijn eigenlijk vergroeid met bomen van oudsher. Maar ja, in de loop der eeuwen zijn we een beetje vergeten wat ze voor ons betekenen. En dat proberen we er terug in te krijgen. Dus daarom letten we met name op bomen in de stedelijke omgeving.
0: Zei Tim Jansma van Piers Floris, Ekin Smergelon, Opstelon en Waardhoeken. Binnen BM liet een TreeTech kriegen halen.
4: Nou, de vakantie is voorbij, het wordt al wat griezenboeken en daar ging er in de vol. En dat begint nice maken ze ik nog.
5: Ja, Elze Wieke werd de leukste verhaal uit Friesland in de Nijsmakers podcast. Hij is elke tongetje op Spotify en elke vreet op televisie.
4: Nijsmakers, het allerbeste excuus om die even deltie aan.
6: Voor ieder thuis een

0: In september 2026 begint een nieuw hoofdstuk bij het Groninger Museum. Met maar liefst 4 nieuwe tentoonstellingen. Groninger Museum is het grootste museum in het noorden van Nederland voor kunst en design.
1: Oma!
2: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
3: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Bel 0800 1819.
4: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
3: Ook een traplift op maat? Bel Autolift 0800 1819.
4: Je kiest niet voor Star, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
5: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou? Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting. En bedankt, hè?
6: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het komt voor dat u verdient.
7: Dit is Omroep Friesland.
8: 92.2 FM.
9: Het is nu 1 minuut oer Jalwien. Het regionale Nijs bij Timo Jepkema. Een goeiemiddje.
10: Goeiemiddje. Bij een oorrieding bij een trein bij Mantrum is van hem een fietser om het leven kwam. Dat badde op een spoorwei oergong, kreeg boete in het dorp. De politie onderzoekt hoe het ongeluk gebeuren koe. Toch de oorrieding rint er op het stuit geen trein tussen Ljouwert en Snits Noord. De verwachting is dat het treinverkeer daar in alle gevallen ont Jalwe trein van een beetje stilleidt. Er kan juist een ongeluk in Ljouwert van de Moon met een motorrieder, dat badde onder J.H. Knoopstraat. De motor kwam onder een onhinger te landen. Hoe het ongeluk gebeuren koe is net duidelijk. De dik is vanwege het ongeluk van een pad uitsletten. De politie dochter onderziek. De A32 tussen de Jereveen en Wolvengeer is joen om zo'n oren helemaal dicht. Dat bleef haast het hele weekend sa. De dik iets snijden om tol voeren midjes pas weer riepen. Rijkswet is die het werken ter om de laatste fase van grut onderhoud. Ik door de kant op van Wolvengeer naar het Jereveen is de dikke skof dicht. Verkeer werd omlaat en mat rekken horen mij extra reistiet. En assistent skietrug dus Hessel Steegstra van Snits en Jan de Vries van Gietjerk binnen de komende weken actief op de Arabian Gulf Cup in Saudi-Arabië. De twee Vriezen vormen een arbitragekwartet met skietsrechter Danny Makkely en VAR Erwin Blank. De Gulf Cup is een toernooi van landen uit de golfregio. Het toernooi begint op 23 september. De finale is op 6 oktober. Onze 4.
9: Oké, okay, Timo, dank u wel. Dadelijk het waar met Tjitske over 2 minuten.
11: Trekkers, paarden, ambachten, kinderkermis en nostalgie. En vooral weer ouderwets genieten op de laatste zaterdag van september bij het Flyoffeest in Oudehorne, vlakbij Heerenveen.
12: Is jouw keusgebied stikken? Dan wil je dat ze gauw als mogelijk weer makken ha. Wij van Kunstgebied aan Huis, binnen al onderwijs. Ontdek het gemak van uw snijden en vlugge haal- en brengservice voor reparaties onder het kunstgebied. Bel je nou mijn kunstgebied aan huis 06 83 242 162. Zorgeles leidt je mijn kunstgebied aan huis.
13: Voor een vertrouwde occasion. Heima, service en auto is er voor Elsunien.
14: Vriezen steen op en geef me lekker zitten. Kom naar Burgen voor een steen op stoel.
15: EasyZet.nl, dan zit hij al goed.
16: Mij toeke camerabewaking, het oerzicht horen in en rondom je bedrijf. Oeral wij. Faber Telecom en Data, alles binnen bereik.
15: Kom naar EasyZet in Burgen. Nou, ons zo noemt het 50 euro kwatting op jouw oude stoel of bank. EasyZet.nl, dan zit hij al goed.
17: Goed nieuws! Scootmobiel Friesland is nu ook premium dealer van 2- en 3-wiel vooraan fietsen. De fietsen zijn zowel met als zonder elektrische ondersteuning te verkrijgen, zodat u in beweging blijft. Bezoek de showroom van Scootmobiel Friesland in Sint-Nicolaasga voor een proefrit. De koffie staat klaar.
18: Werkcentrum Friesland is te vervragen op werk. Vragen die ze hebben net loed opstelst.
1: Hoe kom ik je waai?
15: Of een die tij wekker houdt.
18: Hoe kom ik aan het werk?
15: Vragen die tot in toekomst keer.
19: Waar kan ik van over werk leren?
15: Vragen die praktisch binnen.
20: Hoe vind ik personeel?
15: En vragen des alle dagen mij omrinst.
21: Hoe blauw ik zo in mijn werk?
15: Wat die vraag ik is? Werkcentrum Friesland werkt het vadij.
22: Spektakel. De grootste, overdekte stoffenmerk van Nederland. Snijn, 20 september in het WTC Expo in Ljouwert. De tagon is vergees. Zoek voor meer informatie op stoffenspektakel.nl.
23: Noe Friesland.
24: Jacob Stelwagen.

0: Na een proefperiode van 18 mannen had de werkgroep Dealauto, in is met plaatselijk belang, dus een besluit om op te houden met de Dealauto in het dorp. De exploitatie is financieel net rond te krijgen. Het Waarbrug nou, Tjitske Wiebenga, een goeie middje.
1: Goeie middje.
0: Ik weet net of hoe roze wie, maar bij u zit Noordwesten. Daar start wie best genoeg.
1: Ja, zeker. En de zinnen die liet hem uit een trochen. En dat is nou op Gomplak nog heel tijd het geval. Zeker in het eerstelijke part van de provincie. Ja, het eerste part van de dag hebben we nou geregeld de zinnen even, jong. Tussen troch hier ik nog wel eens even een lichte bui die het oerluts. Maar dat durde ik maar heel even. En daarna dan brutsen eigenlijk de zinnen er ik al weer terugheen. Nou, verder dus wel een aardig waarbeeld. De temperaturen erbij, nou. Wat aan de frisse kant. Vlieland en Laaksum zitten allebei op zo'n graden. Kwaaijum, maar wat wolken en soms een glimp zinnen, 14,8 graden. Isbrechtum zit op 14,5. Dan wordt dan weer 15,4 en Sigerswaard zit op 15,5 graad. Ja, normaal wij hebben een graad als 18 jochentje als nou ja, maximum temperatuur. Maar dat verwacht ik net dat we dat Jude Helly zullen. Wat we voor de rest van de dag verwacht je kennen is dat we nou de eerste part van de middag dat de zinnen er dan ik nog wel even uten terug bij komt. Maar in de rin van de midden komt vanuit het westen waar je toch wel weer wat meer bewolking opzetten. Eerst wat hege bewolking. En die bewolking die zal aan het einde van de midden en begin van de jaar wat zakje. Dus ik verwacht je een maximum temperatuur. Ik nog op oren plakken wolf van zo'n zegje naar Sontje en Graben. En via de wien uit het westen waar je is vlegerig, matig, ontkrijftig van kreeft. En ja, al mee al een verder wel een aardige dij, zoek ze. Jong, ik nog droeg waar. Maar dan in de nacht dan hebben we de steuring te pakken en dan hebben we nog even wat verder om. He, echt een roezer uit de Rijnhoeken, zeg ik dan, uit het zuidwesten, waar matig ontkrijftig soms even hut uit de boppen de waterheilanden en daar binnen dan ik wienpoesters mogelijk. Ja, en dat smiet dan een relatief hege minimumtemperatuur op van zo'n 14 graden.
0: Maar die steuring, moeten we de moorsneuren echt nog rekening mee houden?
1: Nou, morgen dan zitten we eigenlijk precies tussen in. Dan hebben we dus dat warmtefront, dat hebben we dus hoorn en ja, er zit wel wat warme lucht bij, maar daar zit ik wel aardig wat bewolking bij. Utentrog is een spatje Rijnwetter mogelijk, maar dat stelt al je net een heel soort voor. Temperaturen morgen 18 jochentje graden in die warme lucht. Maar ja, na een warmtefront komt ik eigenlijk altijd wel een keldfront. Dat hebben we gisteren wel jong aan het einde van de middag, begin van de jong. Dat wie echt een typisch wel een keldfront. Ja, en dat, die verwachten we dan in de joentiet en in de nacht naar snijn. Oedijs, ik werd een stevige roezer uit het zuidwesten, waar je matig ontkrijftig en hut op de waterheiland Utentrog. Ja, en dan jongs ik nog wel aardig wat wien. En dan ja, heb ik maar een minimumtemperatuur van 15 graden. Dus dat is al een keer met deze omstandigheden. En ik die wien zorg ervoor toch wel hege minimumtemperatuur.
0: Ja, wat betekent dat voor de dagen daarna?
1: Nou, ik verwacht je onder mij menje dat we echt nog wel een stevige wien horen. Eerst uit het westen en op menje al uit het noordwesten. We komen wat onder invloed van een hege drukke biert. Nou, dat proces dat gaat heel stadig, want op snijen kennen we nog wel wat Rijnwetter verwacht je, maar dan liet de zin hem echt al wel volle vaker zien. En op meenje en op tientje dan verwacht je dat het heel ondoor droeg bloed. Tientje alweer met zo'n 20 graden. Wol en wien uit het noordwesten bij. Wat wolkenvelden van zee af, van die lege wolkenvelden tussen terug, ik nog wel een glimp zinnen. Nou ja, in elk geval van tientje af wordt het waarbeeld weer wat rijstiger en bloed het ik weer even skofke droeg. En die temperaturen, die liet je dan daarna ik nog weer wat heger uit te pakken. Dus ja, we zitten eerst nog wel even met dat, ja, dat wiffen waar type. Maar letter, dan wordt het al gewoon weer wat verster. En dan rennen de temperaturen weer wat omheen.
0: Als het beste weer voor het last bewaren is,
1: save the best for last.
0: Absoluut. Dank je wel, een offe committee.
1: Hetzelfde, dank je wel.
2: Doch die Joske maar de schoudervolgen maar aan.
3: Oefen die nog een keer, maar die Rubik's kubus.
2: En vergeet die zwitbandjes net.
3: Deze wieken bij Omroep Vislaan.
2: De wieken van de jaren 80.
3: De oordenkers.
2: En het gevoel van doen.

0: Tanita Tikaram en de Cathedral Song. Na een proefperiode van 18 mannen had de workgroep Dealauto in Oelisme met politieke belangen dus een besluit om op te houden met die Dealauto daar. De exploitatie is financieel net rond te krijgen. Het gebruik dekt maar een tredde part van de kosten die te maken worden. En de rest moet onvuld worden met subsidies. Maar op de lange termijn is dat net vol te houden. Jelle Sielstra is van de workgroep Dealauto. Een goeie met je.
1: Ja, een hele goeie met je.
0: Ja, ben die kosten nou zo heeg of wordt er maar zo'n beetje gebruik van maken?
1: Nou, het is een mix van verschillende factoren. Enerzijds de kosten van de dealauto. Dat is een lease-constructie. En aan de andere kant, je wil wat meer verwachten van het verbruik. Hè? Dan genereer ik meer inkomsten.
0: Ja, hoe spietig is het dat de dealauto verdient?
1: Nou, op de voorrang zijn we begin te besieken. En we zullen het onder de loep nemen als ze het Malkort, Varko krijgen in het dorp. En de buurtwarpen om te zien dat ze die deelauto exploitabel krijgen. En ja, het gaat om een stukje gedragsverordening. En dat is toch wel moeilijk. Hè? De meeste mensen hebben auto thuis op de oprit staan. Of vader door. En je hebt echt fysieke moeite dan om naar de dealauto te komen. Moest hem reserveren. Alles is digitaal. En het is ook nog elektrisch. Dus het is een optelsom van verschillende factoren die daarin bijdragen. Dat meestal soms ook wel lastig vinden om die dealauto te pakken.
0: Ja, want er binnen meer dwarp, meer auto, klom en dealauto. Zijn dezelfde problemen, man. Weet je dat?
1: Ja, de beschadigd waren die hebben een dealauto en oerl is het in grotlijn wat zelden. En dat het gebruik in de praktijk toch wel wat zeer valt en dat de kosten ook wel een hele kant binnen. En dan is het een keuze om ze volgen ook meestal in die auto te krijgen. En voor u is het doel om meestal kennis te maken te letten met deelmobiliteit. En ik elektrische rieden te promoten. Dus wat de meeste mensen weten, wekken we in de reduceren met energie op. Nou, dat is gewoon graag in het vervoer weer omzetten. En dat je die eigen stroom op die manier weer benutten kennen.
0: Ja, want je bent nog een dwarsmoen, hè?
1: Ja, klopt.
0: Ja. En de kosten, zei ik, worden maar voor een derde part dekt. Ja, dan komt de boom van de put wel heel gauw in zicht, denk ik.
1: Ja, dit is eerst te rap. We gaan eerst gaan om twee deelauto's deel te zetten. Omdat meestal de angst leeft, ik was van ik wil net misgriepen met de deelauto waar ik aan nedig ben. Maar dat die in exploitatie helemaal net helbaar. En dan is de keuze om toch meestal te bewegen op een inwoner manier kennis maakt te leven met die dealauto. En dat is dus in die aron 18 maanden net verslagen. En dan heeft het vooral door de financiële kant. We hebben natuurlijk een heel soort kennis op die. En die hopen we dan mij in het kind naar een oorproject. En het is net alleen nog het financiële plaatje. Dus ik dat er bijvoorbeeld wel een fossiele auto verkocht is. En dat ben dan de indirecte opbrengsten, zeg maar.
0: Ja, ja. Dus voor een eventueel oorproject, heb je hem al wat in gedachten?
1: Ja, we hebben in Duizend Vriendjes inderdaad een squalbus rieden. Het concept bestaat al heel lang, sinds een jongetje in 1936. En op stuit is de huidige bus, die is echt een vervanging. En 12 weken lang hebben we daar een elektrisch exemplaar van besteld in. En dat koe heel mooi met een nieuwe subsidie van de provincie, Friesland Onderwijs. En het is de tjerk in Reduzum, die werd heel beschikbaar hersteld. En op die manier kunnen we dus een personenbus aan ons kaffen. Die we inschatten voor het schoolvervier, om bij een moise uit die daad en vriendjes op te hebben. En die bus nou ook breder in te zetten, dus dat ik sportverenigingen en individuen de dealbus straks broeken kennen.
0: Ja, en ben je benauwd wie dan vindt hetzelfde probleem morgen?
1: Nou, we hebben die in ons kaffen, hebben die in eigen beheer. Dus die kosten ben ik in die zin kwijt. En dan gaat het echt om de exploitatiekosten op hier basis. En die ben in uw zegen makkelijker te dragen. En we gokken er eigenlijk op dat we sportverenigingen de bus vaker gebruiken zullen. En op die manier hopen we de exploitatie van personen dus rond te krijgen.
0: Dat is een mooi wensen. Jelle Sielstra van de workgroup Dealauto in Reduzum. Wie dat? Dank u wel.
2: De tijd van Zeg eens A.
3: Met de assistenten van Dokter van de Ploeg.
2: De tweet van de Tourfeest van Joop Zoetemelk.
3: Dat beeld, dat zullen we niet snel vergeten.
4: En reflectoren op de zijkanten van de fiets.
5: Automobilist van de zijstraat komt, dan kan hij je toch zien door die reflectoren.
2: De wieken van de jaren 80 bij Omroep Friesland.
4: De hits, de ondenkers en het gevoel van doen.
0: Het is weer in de jaren 80, dus centraal bij Omroep Friesland. Net alleen muziek, maar ik het Nijs. En zo komen we dit hoor uit bij het Nijs uit 1983. Nederland zit midden in een economische crisis. En die crisis treft ik de boeren. De term superheffing valt. Na jaren van een goede melkproductie zie ik het er nou op dat er een oorschot om melk is. Onder eind van het jaar.
6: Melkveehouders kunnen terugkijken op een aantal uitstekende jaren. Per koe werd steeds meer melk geproduceerd. En in de export van kaas en andere melkproducten werden recordverkopen genoteerd. Maar aan die goede tijd lijkt nu een eind te zijn gekomen.
7: Onze taxatie is dat wij eind van het jaar ongeveer 800.000 ton boter zullen hebben. En 900.000 ton melkpoeder in Europese voorraden.
6: Kortom, veel te veel zuivelproducten. Hoe komt dat?
7: Er zijn twee belangrijke factoren aan te wijzen. In de eerste plaats de snelste de melkproductie, ongeveer 4% op jaarbasis in de Europese gemeenschap. En in de tweede plaats een zekere stagnatie aan de afzetkant. Ik heb vanmiddag het cijfer ook genoemd van een daling van de export naar alle waarschijnlijkheid met 1% of 4%.
6: De landbouwministers in de Europese gemeenschap willen nu maatregelen nemen tegen een verdere toename van de melkproductie. De discussie spitst zich toe op de vraag of de melkproductie moet worden afgeremd door een verbod of door een boete. Zo'n systeem van boetes wordt ook wel superheffing genoemd. Minister Braks voelt daar wel wat voor.
8: Voorlopig ben ik, alles tegen elkaar afwegend, tot de conclusie gekomen dat de superheffing nog het minst slechte alternatief zou zijn.
0: Ja, te volle molken, te volle boete dus in 1983. Nou, we hebben net een Nijs uit de 80, maar ik muziek in de 80. En als je dan over dit onderwerp hebben, wat is er dan toepasselijker als dit?
4: De wieken van de 80.
9: Wij rieden maar de trojka droog het

gonorrhea. Ik reis je maar uzom kafassie lep uit Volgograd. Dat hij een winkeltje mijn vodka zijn moeder had. Uzomke is een slimme zaak, man, nee, mijn idee. Een trojka vol mijn boerenmoeder van de EEG.

Och, ze binnen lang de vies. Hij binnen bijna omsken en omke had de fleurig zin. Hij sjonk van hop hop hinken en hou er de moed maar in. Waaronder wielers voor het roerig op de achtergrond. Hij heeft mijn nozen en mijn bonen trok de winter jong. Het is een keppel vol van en ze komen dichterbij. U zonken zet een liedje van hup soep een grote brei. Als jonge weide woord zang en ik nog het heiteloon. Maar daarbij hoorden wij de tastel lang net in de hoorn. Het toch komen lokaaltjes, koetsjes, zielen is dus nog. En viel steeds de vol van raden, jonkes, konken toch. Zong ik van hoor, je

open laag en toch spinnen wij klops. En viel ze het zingend, het was kapot, en vader wolf ploft. Als mij zijn rare vis kennen, eet die hondjes kop. Rek het op, maar omgeropt, hammer je noot. Wij hadden voor een doze pasta, show, kaberen goed. De wolven fretten op.

0: matka. Tmokma.
1: Ja, beter ze doen het dan bij het Nijzuits-Nutje 83 uur onderhoorn de Boetelberg. De boete veert naar Omsk van Rinsgraten, maar vrij verzeld naar Dr. Anders P. En het noemer de dodenrit. Op het dak voor het Vrood Enzovoortcentrum in Lauzee is er nou doorkijkborden. Die borden binnen bedoeld om gasten bewuster te meisjes van het plak der treien naartoe gebieden bij elkaar te komen. Het Nationaal Park Schiermonnikoog, het Nationaal Park Lauwersmar en de Waardzee. De doorkijkborden binnen kwarte stielen beelden. En dit is een van de initiatiefnemers, Josien Stringer.
2: En het idee is dat je daarmee een bijzondere blik op het landschap krijgt. En dat je wat je daar dan ziet, wordt geduid door een tekstbordje wat erbij staat. En je moet dus zelf proberen om met je lichaam het landschap samen te laten vallen met het doorkijkvenster.
3: En wat is daar het idee achter?
2: Het idee achter is dat we hier op een heel bijzondere plek staan. Wat een heleboel mensen eigenlijk niet zo goed realiseren. Want als je om je heen kijkt, zie je allerlei industriële... Je ziet een visserijhaven, je ziet allemaal gebouwen. Maar eigenlijk is het een heel bijzonder gebied, omdat je op een driepunt staat van het Nationaal Park Lauwersmeer aan de zuidkant, Nationaal Park Schiermonnikoog aan de noordkant en Werelderfgoed Waddenzee wat ertussen ligt. Nou, dat is gewoon een hele bijzondere plek met heel veel natuurwaarde. En dat willen we hier laten zien en duiden aan de mensen wat ze hier eigenlijk zien, wat voor bijzonders.
3: En hoe is dat idee zo tot stand gekomen?
2: Een van de taken van het Nationaal Park is om de natuur te laten beleven. En omdat het Wek een prachtige plek is, maar daar nog niet zichtbaar was dat we ook nog een Nationaal Park Lauwersmeer en Nationaal Park Schiermonnikoog hier ook te zien hadden, hebben we de handen ineen geslagen om dat op het dak te realiseren. Zodat dat hier ook duidelijk zichtbaar wordt.
3: Ja, en was dat makkelijk om dat zo op te zetten?
2: Samenwerking is natuurlijk altijd een uitdaging. Maar het was een hele leuke samenwerking, want we hadden dezelfde doelen. En we willen alle drie de partijen zijn heel erg van het beleefbaar maken. En zo hebben we elkaar wel kunnen vinden. En was het een hartstikke mooi samenwerkingsproject.
3: En waarom is dat beleven van het wat zo belangrijk?
2: Als je alleen maar om je heen kijkt, zie je alleen maar een plas water. Maar er gebeurt zoveel op dit dynamische plas. Want de eb en vloed, je ziet om de 6 uur gaat die zee naar buiten en komt die weer naar binnen. En het is een heel erg kwetsbaar gebied. En dat realiseren mensen zich misschien niet. Het is een enorme belangrijke plek als broedplaats en voedplaats voor vogels en zeehonden en andere dieren. En daar moeten gewoon allemaal zij nog mee omgaan om te zorgen dat dat behouden blijft.
3: Ja, en jij hoort zelf bij Nationaal Park Schiermonnikoog. En we hebben hier achter ons dus het doorkijkvenster naar Schiermonnikoog. Ja. Wat doet dat met jou als je daar dan doorheen kijkt?
2: Nou, dan ben ik wel een beetje trots. En dan vind ik het gewoon hartstikke leuk dat we dat op die manier zo kunnen laten zien. En dan hoop ik dat veel mensen dat ook met ons gaan vinden. En dat je hart voor warm voor loopt, dat wil je ook beschermen. Dus.
3: Ja, want wat is nou precies het doel erachter?
2: Het doel van de vensters is dat mensen beter begrip krijgen en kunnen beleven wat hier op dit moment zich plaatsvindt, maar ook wat er in de geschiedenis heeft plaatsgevonden. Want dat is natuurlijk allemaal met elkaar verbonden.
1: Dat zei Josien Stringer.
4: Azen bij Omroep Friesland.
1: Het programma Goeiemiddag, mij Diana de Groot. Een goeiemiddag dus.
5: Een goeiemiddag. En wij gaan echt vol slime weer om naar die 80's. Want het is voor goeiemiddag een beetje de slotdag. Leuke prijzen te winnen, het 80's pakket. We hebben door de band de Blazing 80's. We hebben een echte Bruce Springsteen fan in de uitsturing. En dadelijk bel je ik mij nimmer minder als Peter Tuinman.
1: Oh ja, leuk.
5: Die had in jontje 84 een gouden kalf won voor de Dream. En ik hel je even herinneringen mooi hem op.
1: Ja, de Dream, hoorde Broeren Hogerhuis.
5: Ja, zeker. Ja, de rugzaak uit de jontje in de eeuw.
1: Ja.
5: Die het nice spiel is. Dat verhaal daarachter in elk geval. En daar zie ik een linkplaat bij.
1: Boeh.
5: Ja. Succes. Nou ja, het kind de Dream, het kind mijn Dream, het kind mijn jeugdzaak, het kind mijn film, het kind mijn acteur, het kind mijn tuinman.
1: Ja, ken ik nog. Ja.
5: Dus nou, er moet genoeg te bedenken wezen. Leef die uit.
1: 0620, jouw Jorgen, of via de Omroep app. Een soort willen vermelden.
5: Dank u wel.
1: Dit wie nou in Friesland, mij de editie van deze vrees. 18 september 2026. Graag ontnodig een keer. En van nou nog een noffelijke middag. Dag.
5: Omroep Friesland.
6: De wieken van de Jurgen. 84. Het freun van Omroep Friesland. Als freun.

0: resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
1: Je kunt denken dat hoge brandstofkosten onvermijdelijk zijn. Of je kunt kiezen voor de hybride Dacia Duster, waarmee je in de stad tot wel 40% brandstof bespaart. De Dacia Duster, met een rijbereik tot 950 kilometer. Vanaf €32.000 en nu met extra voorraadvoordeel. Kijk op dacia.nl.
0: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom.
2: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
3: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. De Leidse luchtvaartmaatschappij Air Baltic heeft uitstel van betaling gekregen van een Amerikaanse rechter. Het bedrijf vroeg maandag faillissementbescherming aan in de Verenigde Staten na het vastlopen van gesprekken met schuldeisers. Air Baltic kampt met financiële problemen door sterk gestegen brandstofkosten. Het bedrijf krijgt €350 miljoen aan financiering om te kunnen herstructureren. Op het Malieveld in Den Haag was het vanochtend onrustig na de veroordeling van de Kosovaarse oud-president Hashim Thaçi tot 25 jaar cel voor oorlogsmisdaden. Aanhangers van Thaçi bekogelden volgens regionale media de ME met stenen en takken. De politie zette traangas in. Inmiddels is de rust teruggekeerd. 14 verdachten van het schietincident in Overasselt blijven in ieder geval 90 dagen langer vastzitten. Dat heeft de rechtbank in Arnhem vandaag bepaald. Bij het incident op 1 september werd een particuliere beveiliger doodgeschoten en raakten 2 politieagenten ernstig gewond. In totaal zitten 33 verdachten vast. In de kelderbox in Amsterdam-Osdorp, waar in juni een explosie was, zijn ook een pistool en een mitrailleur met 200 kogels gevonden. Dat maakte het Openbaar Ministerie vandaag bekend tijdens de eerste openbare zitting tegen de 2 verdachten. Ze zouden in de box bezig zijn geweest met explosieven voor plofkraken. Het weer. Vanmiddag wisselen wolken, zon en buien elkaar af. Lokaal is er kans op onweer. In het zuidwesten neemt de buiigheid later af en komt de zon vaker tevoorschijn. De wind is matig aan zee vrij krachtig uit westelijke tot noordwestelijke richting. En het wordt 18 tot 19 graden. En tot zover het nieuws.
4: Jonge of startende ondernemers, let op. Ben je op zoek naar een mooi kantoor of productiehal? Die vind je in een multifunctioneel bedrijvencentrum aan de A31 te Drongrijp. Starten met een lage huurprijs en easy in, easy out. Kijk op mfbc.nl. MFBC. Daar start je mee.
5: Garage Art Terpstra is een begrip in de naam en omstreken. In onze garage beschikken wij over de meest moderne apparatuur. En dat voor alle merken auto's en bedrijfsauto's. Of het nu gaat om onderhoud, reparatie of schade, onze goed opgeleide monteurs staan voor u klaar. Bij garagebedrijf Art Terpstra in mijn naam krijgen u en uw auto de aandacht die het verdient.
6: Gaat u schilderen, behangen of sausen? Kom naar de verfwinkel Roosma in Franeker. Sinds 1965 het vertrouwde adres voor doe-het-zelvers en professionals. Topmerken en deskundig advies voor elke klus. Maak van uw huis een thuis. Bezoek ons vandaag of kijk op deverfwinkelroosma.nl.
7: Muziek met Erik.

dat en toen dan even vroeger redt het goede doel. Ja, wel zeker, anders kan de mens gelukkig maken. No, no, no. Grupo Sportivo, is dat alweer klaar. Beep, beep, love.

Uit 1980 was dat de Stray Cats natuurlijk en Runaway Boy. We zijn teruggekomen aan de longplaat van deze middag. Ruim 10 minuten. Supertramp.

0: Eric Clapton natuurlijk en I Shot the Sheriff.
1: Goedemiddag.
0: Ja, ook goedemiddag. En we gaan luisteren naar Bluff. Die is uit Londen.

waar ze ooit aan me dacht. Als een mooi en groot geloof aan de muur van mijn gedachten hangt een wereldkaart te wachten tot ze terugkomt. Met haar reizen in mijn hoofd

Madrid. En uit Moskou komt een brief. Met de prachtigste verhalen. Oh God, wat is ze?

En dit was het dan alweer, de muziek met Erik op deze vrijdag. Ja, en donderdagmorgen om 10 uur, daar gaan we weer verder. Straks na 2 een nostalgia. En ik laat je achter met Robert Palmer.

0: is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.
1: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. De Leidse luchtvaartmaatschappij Air Baltic heeft uitstel van betaling gekregen van een Amerikaanse rechter. Het bedrijf vroeg maandag faillissementsbescherming aan in de Verenigde Staten na het vastlopen van gesprekken met schuldeisers. Air Baltic kampt met financiële problemen door sterk gestegen brandstofkosten. Het bedrijf krijgt 350 miljoen euro aan financiering om te kunnen herstructureren. Op het Malieveld in Den Haag was het vanochtend onrustig na de veroordeling van de Kosovaarse oud-president Hashim Thaçi tot 25 jaar cel voor oorlogsmisdaden. Aanhangers van Thaçi bekogelden volgens regionale media de ME met stenen en takken. De politie zette traangas in. Inmiddels is de rust teruggekeerd. 14 verdachten van het schietincident in Overasselt blijven in ieder geval 90 dagen langer vastzitten. Dat heeft de rechtbank in Arnhem vandaag bepaald. Bij het incident op 1 september werd een particuliere beveiliger doodgeschoten en raakten twee politieagenten ernstig gewond. In totaal zitten 33 verdachten vast. In de kelderbox in Amsterdam-Osdorp, waar in juni een explosie was, zijn ook een pistool en een mitrailleur met 200 kogels gevonden. Dat maakte het Openbaar Ministerie vandaag bekend tijdens de eerste openbare zitting tegen de twee verdachten. Ze zouden in de box bezig zijn geweest met explosieven voor plofkraken. Het weer. Vanmiddag wisselen wolken, zon en buien elkaar af. Lokaal is er kans op onweer. In het zuidwesten neemt de buiigheid later af en komt de zon vaker tevoorschijn. De wind is matig aan zee vrij krachtig uit westelijke tot noordwestelijke richting. En het wordt 18 tot 19 graden. En tot zover het nieuws.
2: Iedere dag een slaapfeestje? Dan ben je bij Van der Velde Slaapcomfort in Winsum aan het juiste adres. Een veelzijdige en overzichtelijke collectie met volop keuze in matrassen, boksprings, hoofdkussens, dekbedden, bedtextiel en meer. Van der Velde, het adres voor liefhebbers van een goede nachtrust. Kijk op beddoloog.nl.
0: Dit is Nostalgia. Met Karma van der Zee en Erik Klumper.

hartelijk welkom terug in de studio in Harlingen. Wel Omroep Zult natuurlijk, maar we doen het vandaag live uit Harlingen. Techniek is in handen van Erik Klumper, presentatie Erik en Karma om de beurt. Nostalgia deel 1. Ik denk, laat ik eens stichtelijk beginnen, want dit liedje kan je net zo goed eigenlijk in een geestelijk programma van Omroep Zeelt doen. Want Samson en Delilah, dat was een mooi verhaal. Ja, helaas niet voor Samson natuurlijk. Uit de Bijbel. Ik denk, nou, we beginnen stichtelijk, Erik. Dat doen we even. Niels Sedaka. Ach, 86 nog maar geworden. Ja, want dat zeggen we nu. Nog maar. In februari dit jaar is hij overleden. En u kent Niels Sedaka natuurlijk van. Erik zei het ook al. Ook Carol. En hij heeft ook heel veel liedjes voor anderen geschreven. Zoals voor Connie Francis, Stupid Cupid. Kent u vast wel van haar. En van Tony Christie, Amarillo, heeft hij ook geschreven. Veelzijdig man. Dag Niel, rust zacht. We gaan naar Kinderen voor Kinderen. Oh, dat vond ik vroeger altijd zo geweldig. Niet in mijn jeugd, want ik was al een stukje ouder dan de Kinderen voor Kinderen. Maar ik denk, ik heb er een cd van verzameling van alles. En ik denk altijd, Erik, moeders wil is wet. Dus we doen wat moeder vandaag wil. Dus je hebt vandaag niks in te brengen. Ik doe wat ik wil. Een liedje met Ron Brandstede en de Kinderen voor Kinderen uit 87. Moeders wil is wet.

was hij met John Rawls, was het ook nog even hier. If only the hot time, oké. Okay. En we gaan door met de volgende. Hank Williams, I saw the light.

The Searchers uit Liverpool. En wij hebben Volendam en dan zeggen we de Paling Sound. Maar toen destijds, begin jaren 60, was Liverpool de Mersey Sound. Want de Mersey was weer een rivier waar een Liverpool lag. Searchers. En ik ken vast wel dat lied, hoe heet het, van hun Sweet for My Sweet. Maar ik denk even een andere, Needles and Pins, ook uit 64 alweer. Nou, ken je weer naar Heintje, hè? Het was gewoon een Nederlandse jongen, maar hij zong heel veel Duits. Daar had hij ook ontzettend veel succes. Toen was het nog Heintje, nou is het gewoon Hein. Hij is al 71, dus het is gewoon oom Hein Simons. En die zingt even in het Duits voor ons. Ich bau dir ein Schloss.

En Skeeter Davis was dat ook nog even. My last date with you. Oké, we gaan door met Michael Nicholas. En Poor on Fleurs.

van Robert Long is dus al uit 86. En als je er goed naar luistert, nou, dan is het toch nog vandaag ook die ellende. Dus heeft een kind nog wel een toekomst? Ik hoop het voor mijn kleinkinderen, maar ik weet het niet meer. Ik zal me er ook maar niet mee bemoeien, want mijn mening wordt toch niet op prijs gezet wat dat betreft. We hebben wat wetenswaardigheden, want dat doen we altijd in deel 1 en deel 2. Deel 1 dus in dit geval. 1975 op deze dag. Patty Hearst wordt gearresteerd na een jaar op de lijst van de meest gezochte personen van de FBI te hebben gestaan. En Patty Hearst was een Amerikaanse is een Amerikaanse erfgename die bekend werd na haar ontvoering door het Symbionese Liberation Army, oftewel de SLA. En haar betrokkenheid bij een bankoverval tijdens haar gevangenschap. En die SLA, dat was een extreem linkse, militante Amerikaanse organisatie. 2019. Advocaat Dirk Wiersum wordt slachtoffer van een liquidatie. 2019 alweer. Jeetje. Mogelijk gaf Ridwan Taghi opdracht voor die moord. 1851. Eerste publicatie van de New York Times. 1983. MTV zendt ter gelegenheid van het in Amerika verschijnen van het Kiss-album Lick It Up een special rond de groep uit. Evenals op de hoes van het album zijn de groepsleden in de uitzending voor het eerst te zien zonder de voor hen kenmerkende make-up. Ja, want als ze nou over straat lopen zou ik ze niet herkennen. 1944, deze dag. Bevrijding van Eindhoven door Britse grond- en Amerikaanse luchtlandingstroepen. En dat was een onderdeel van de operatie Market Garden. En u weet wel, een brug te ver bij Arnhem en Oosterbeek. Dit was het begin daarvan. 1944. Britten torpederen de Junio Maru. Meer dan 1000 Nederlandse gevangenen komen om. En die Junio Maru was een Japans vrachtschip dat in de Tweede Wereldoorlog op 18 september 1944 werd getorpedeerd door die Britse onderzeebord, de HMS Tradewind, met ongeveer 5600 doden als gevolg. Oorlog. Blech. Vreselijk. En het is dus een van de grootste scheepsrampen in de geschiedenis, met bijna 4 keer zoveel doden als bij de Titanic, waar in april 1912 zo'n 1500 slachtoffers vielen. Beide natuurlijk even erg, dat is zo. 2014, het referendum over de onafhankelijkheid van Schotland wordt gehouden. Een meerderheid van 55% stemde tegen onafhankelijkheid, waardoor Schotland bij het Verenigd Koninkrijk blijft. Erik, dat waren mijn wetenswaardigheden, dus was niet zoveel dit keer. We gaan terug, Erik, een hele tijd. We gaan terug naar 1852. Toen was Johann Strauss junior, die was daar en die gaf een ode aan de keizerin van Oostenrijk en hij schreef voor haar de Annenpolka.

0: En Charlie's Arthur was het ook nog even. I've got the Boogie Blues. Nou, en Mama Kosaak staat klaar voor Dream and Little Dream of Me. Komt ie.
1: We keep pouring up a wind wedding and changing the straw.
2: And now to sing this lovely bell, here is Mama Cass.

lekker. Ach ja, Guus, kom maar naar huis. Maar ik denk, ik doe nou eens even een ander. I'll never drink again. En Erik zei, nou, volgens mij was die steward bij de KLM. Ik zei, nou, dat weet ik niet. Ik heb het even opgezocht. Erik had weer gelijk. Ik moet hem dus weer gelijk geven. Erik, ik wou even een stukje terugpakken. Dat van Johann Strauss, die Allen-polka. Die hadden we eigenlijk aan Tjerk moeten geven. Want die doet altijd een polka toch in zijn eerste uur. En ik kreeg een leuk appje van hem. Bedankt Tjerk nog. Nou, ik heb een geel t-shirt aan. Hij zei, liefst wel een kanarie. Dus eigenlijk hadden we de vogeltjesdans dat moeten doen, toch? Nou, dat doen we gewoon een andere keer. Tjerk, weer bedankt voor je leuke appjes. Hij kan zo wel weer. Goed, Alexander, jouw rusten in vrede. We gaan weer naar een country iemand. Een mevrouw, want we doen altijd een paar country liedjes. Ter ere nog van Joyce, Jean Shepherd, It's Never Too Late.

Burgel, wij gaan sluiten, zei Erik. Nostalgia deel 1 zit erop. Techniek was in handen van Erik Klumpen, presentatie Erik en Karma om de beurt. Maar we hebben straks na het nieuws nog een Nostalgia deel 2 en dat zijn de platen van Erik. Wij gaan eruit met Johnny and the Hurricanes. Origineel al uit 38, maar ze hebben hem in 61 hebben ze hem weer gedaan. Ja, Johnny niet, dat was een ander. San Antonio Roos en tot na het nieuws.

0: u schilderen, behangen of sausen? Kom naar de verfwinkel Roosma in Franeker. Sinds 1965 het vertrouwde adres voor doe-het-zelvers en professionals. Topmerken en deskundig advies voor elke klus. Maak van uw huis een thuis. Bezoek ons vandaag of kijk op deverfwinkelroosma.nl.
1: Dit is

0: Hashim Thaçi tot 25 jaar cel voor oorlogsmisdaden. Aanhangers van Thaçi bekogelden volgens regionale media de ME met stenen en takken. De politie zette traangas in. Inmiddels is de rust teruggekeerd. 14 verdachten van het schietincident in Overasselt blijven in ieder geval 90 dagen langer vastzitten. Dat heeft de rechtbank in Arnhem vandaag bepaald. Bij het incident op 1 september werd een particuliere beveiliger doodgeschoten en raakten twee politieagenten ernstig gewond. In totaal zitten 33 verdachten vast. In de kelderbox in Amsterdam-Osdorp, waar in juni een explosie was, zijn ook een pistool en een mitrailleur met 200 kogels gevonden. Dat maakte het Openbaar Ministerie vandaag bekend tijdens de eerste openbare zitting tegen de twee verdachten. Ze zouden in de box bezig zijn geweest met explosieven voor plofkraken. Het weer. Vanmiddag wisselen wolken, zon en buien elkaar af. Lokaal is er kans op onweer. In het zuidwesten neemt de buiigheid later af en komt de zon vaker tevoorschijn. De wind is matig aan zee vrij krachtig uit westelijke tot noordwestelijke richting. En het wordt 18 tot 19 graden. En tot zover het nieuws.
1: Garage Art Terpstra is een begrip in mijn naam en omstreken. In onze garage beschikken wij over de meest moderne apparatuur. En dat voor alle merken auto's en bedrijfsauto's. Of het nu gaat om onderhoud, reparatie of schade, onze goed opgeleide monteurs staan voor u klaar. Bij garagebedrijf Art Terpstra in mijn naam krijgen u en uw auto de aandacht die het verdient.
2: Expert, de elektronica-winkel voor beeld- en geluidsapparatuur, computers, telefoons, witgoed, keukenapparatuur en een uitgebreid assortiment aan huishoudelijke elektrische apparaten. Expert Meijergroep staat klaar met deskundig advies, aantrekkelijke prijzen en een prima service. U vindt ons in Franeker, Harlingen, Sint-Anne-Parochie, Bolsward en Berlikum.
3: Dit is Nostalgia. Met Karma van der Zee en Erik Klumper.

0: Vrijdag 18 september is het alweer, aflevering 986. En we waren begonnen met Johnny Ray, Yes Tonight, Josephine. En dan zijn we toegekomen aan de conferentie van deze week. Gerard Cox en Frans Halsema. Geen ja, geen nee.
1: Geen ja, geen nee. En omdat Ellis Bergen met vakantie is, ben ik vandaag zelf maar de eerste kandidaat. En ik krijg al meteen gehoor bij meneer
2: De Beus.
1: Goedemorgen meneer De Beus, ben u een beetje zenuwachtig?
2: Inderdaad.
1: Ziet u er echt tegenop?
2: Dat niet.
1: Wat denkt u? Zullen we dan meteen beginnen?
2: Zeer juist.
1: De regels hoef ik u niet meer uit te leggen, hè?
2: Die zijn bekend.
1: Goed, meneer De Beus. Nou, wij zijn helemaal klaar voor u ook.
2: Inderdaad.
1: Prima, dan druk Pieter Stopwatch nu in.
2: Dit is toch het spelletje geen ja en geen nee?
1: Dan had u zich toch wel opgegeven?
2: Ja.
1: Maar dan kan er toch geen misverstand zijn?
2: Nee, maar ik dacht...
1: Wat dacht u?
2: Nou, u zegt zelf ook steeds ja en nee, bedoel ik.
1: Ja, maar ik stel de vragen, begrijpt u?
2: Ja, ja.
1: En ik doe zelf niet mee.
2: Nee, nee.
1: Is dat nu helemaal duidelijk?
2: Ja, hoor.
1: Prima. Vertel u eens, meneer De Beus, u woont in Eindhoven, hè?
2: 19 jaar al. Wat was een fout?
1: Nee, ik dacht even dat u nee zei.
2: Nee, hoor.
1: Nee, u hebt groot gelijk, meneer De Beus. We gaan gewoon door, is dat goed?
2: Ja, hoor.
1: Prima. U woont dus in Eindhoven, hè? Hebt u kinderen?
2: Jaapje, Joopje en Joep. Wat was er nu niet goed?
1: Nee, ik was even niet goed, meneer De Beus.
2: Oh, ja.
1: U bent nog niet boos, hè?
2: Nee, hoor.
1: Goed, meneer De Beus. We gaan gewoon door. U woont dus in Eindhoven, hè? Hebt u daar veel aanloop?
2: Nee, benichten. Wat is het toch met die zoomer?
1: Ja, ik mag me wel even bij u verontschuldigen, hè?
2: Ja.
1: Maar mijn vingers zitten vanochtend een beetje los.
2: Oh, ja.
1: U neemt me toch niet kwalijk, hè?
2: Nee, hoor.
1: Ik vind dat u het verder erg goed doet, hoor.
2: Ja.
1: Ziet u er tegenop om door te gaan? Goed, meneer De Beus, we gaan gewoon door. U woont dus in Eindhoven, hè?
2: Ja. Ah. Waarom drukt u nou niet?
1: Maar natuurlijk niet omdat u wilde gaan zeggen jaren en jaren.
2: Nee, nee, nee.

was een heel end, die Route du Soleil. Dries Roelvink zong dat in 2007 en nou zingt hij het vandaag nog een keer natuurlijk voor ons. Bill Anderson staat klaar. Uit 62 alweer. Po Folks.

uit Frankrijk, de Poppies. Non, non, rien a changé. Uit 1971 al. En ze hebben ook een keer visite met Lenny Koer gedaan. Erik, nou ben ik even de draad kwijt. Gaan wij nog even Carl Smith doen? Of doen we eerst de... Ja? En daarna de wetenswaardigheden? Goed, doen we dan. Staat Carl Smith klaar. En die zingt Country Bumpkin. Nou, ik ben benieuwd, Erik.

0: been something.
1: Nou, Erik, leuk. Die kende ik helemaal niet. Dat is ook wel eens een keer leuk, toch? Prachtig, meneer. We hebben nog wat wetenswaardigheden. Mensen, geboren, overleden en de temperaturen. Geboren op deze dag, maar een heel eind terug. Dat was in 1868. Jan Verkade, een Nederlands schilder. Hij is overleden in 1946. En zijn vader was Ericus Gerardus Verkade, oprichter van de bekende koek- en beschuitfabriek Verkade. Ook vandaag geboren, maar ook een heel eind terug, 1905 was dat Greta Garbo, een Zweedse actrice. Zij is overleden in 1990. 1925 geboren, Pia Beck, Nederlands jazzpianiste en zangeres. Zij is overleden in 2009. Oh, wat kon dat mens spelen. Geweldig. Ik heb wel eens een show van haar gezien op de tv. Helaas nooit in het echt, maar prima. 1937 geboren, Teke van der Meer. Nederlands cabaret, ja, en Fries cabaretier eigenlijk en komiek. En hij is overleden, ach, alweer 6 jaar terug, 2020. 1940 geboren, Frankie Evelyn, Amerikaanse acteur en rock'n'roll zanger. 1945 geboren, John McAfee, Brits-Amerikaanse softwareontwikkeling. Hij is overleden in 2021 en hij is medeoprichter van het computer- en netwerkbeveiligingsbedrijf McAfee. 1947 geboren, Hans Vermeulen, Nederlands muzikant. Hij is overleden in 2017 en hij begon in 1961 met de band, met de band The Sandico's. Daar heb ik ergens nog in een tasje een singeltje van. Moet ik toch eens even weer eens opzoeken. 1961 geboren, James Gandolfini, Amerikaanse acteur. Hij is overleden in 2013 en met zijn rol als hoofdpersonage Tony Soprano in De Soprano's werd hij wereldberoemd. 1963 geboren, Frits Sissing, Nederlands presentator. 1971 geboren, Lance Armstrong, Amerikaans wielrenner. Maar er zijn er ook nog wat overleden. En in 1944 was dat Hendrikus Colijn. Misschien heeft u daar wel van gehoord, de jongere garde. Nou ja, ik ken hem natuurlijk alleen via mijn ouders. Zo, misschien u ook. In 1944, 75 geworden, Nederlands staatsman. En daar wou ik even wat van zeggen. Altijd komt er een zinnetje bij die man, want dat was voor de oorlog, zat hij in het kabinet. Ga maar rustig slapen. Maar dat is even iets anders geweest, dat wil ik even zeggen. Dat zei hij op 11 maart 1936. Naar deze uitspraak werd later vaak verwezen alsof Colijn aan de vooravond van de Duitse bezetting, en dat was 1940, dat weet u vast wel, toen hij geen minister meer was, over rustig slapen zou hebben gesproken. Maar dat is totaal onjuist. Dat was al 4 jaar van tevoren. Dus bij deze even recht gezet, meneer Colijn. 1970 overleden, Jimi Hendrix, 27. Amerikaanse rockmuzikant. En hij behoort tot de club van 27. In 1969, de gitarist van de Rolling Stones. Brian Jones was er ook een van. Nou, Jimi Hendrix natuurlijk in 1970. Janis Joplin, ook in 1970. Jim Morrison in 1971. Kurt Cobain in 1994. En Amy Winehouse in 2011. Allemaal 27 worden. En ze hebben dat destijds dus genoemd de Club van 27. Niet zo leuk, maar nou ja. En, dat heb ik in het eerste uur al gezegd, 2019, Dirk Wiersum, 44 geworden, Nederlandse advocaat. Dirk, we eindigen weer met de temperaturen. De laagste minimumtemperatuur vandaag. In 1919 was in De Bilt 1,8 en in Twente in 1977 min 0,4. Maar de hoogste maximumtemperatuur in De Bilt was in 2003 vandaag, 28,6. En in Maastricht in 1926, 30,3. Hoe lekker warm. Ik zei van het zomer toen het zo heet was. Niet zo heet alsjeblieft. Maar toen dacht ik erachteraan, straks zeggen we weer, nou was het nog maar warm. Oké, is geweest, we gaan door. De groep Redbone staat klaar. En die zongen bij een slag destijds van Indianen, bij Wounded Knee. Dus zij zingen, we were all wounded at Wounded Knee.

Ennio Morricone, Once a Time in the West. Jawel, een van de mooiere country films, of wel, ja, western, hè, tegenwoordig. Nou, door met de volgende maar. Stef Ekkel en

Ja, Peter Allen, I Go to Rio uit 1976. En ik heb kort geleden en een paar weken daarvoor heb ik nog een documentaire serie gezien van een correspondente hier in Nederland, Nina Jurna. Die ging daar naar terug naar Rio. Oh, en in die achterbuurten ook, wat een ellende voor de mensen. Met drugs en toestanden, maar ik vond het zeer interessant, dat wel. Roger Miller staat klaar. Erik, en hij denkt dat hij King of the Road is, maar hij heeft zich natuurlijk wel te houden aan de regels, hè? En dan kan hij wel koning op de weg zijn. Dan zeg ik, ja zeg, maak het even. Zing er alleen maar over. King of the Road.

En dat waren dan even de Everly Brothers, What Rock Right Back. En daarvoor was het nog even de Monkees. En dit was het dan alweer, nostalgia van vrijdag 18 september. Volgende week om 2:00, dan zijn we er weer. En straks na 4:00 doe ik de Zilte Vrijdag.

0: Iedere dag een slaapfeestje? Dan ben je bij Van der Velde Slaapcomfort in Winsum aan het juiste adres. Een veelzijdige en overzichtelijke collectie met volop keuze in matrassen, boxsprings, hoofdkussens, dekbedden, bedtextiel en meer. Van der Velde, het adres voor liefhebbers van een goede nachtrust. Kijk op beddoloog.nl.
1: Als trotse sponsor van diverse kaatsers, verenigingen en scholen wenst Auto Cinico u een schitterend kaatsseizoen toe. Vergeet u niet tijdens een bezoek aan de kaatsstad van Friesland een proefrit te maken in de nummer 1 plug-in hybride van Nederland. Zoals de kaatskoning Tjisse Steenstra uit zou zeggen:
2: Para Link & Co. Guiana Cinico.
3: Voor de aftrap, wachtend op dat startschot aan het begin van de werkdag, niets mooiers dan een team dat er als eenheid staat. In kleding die indruk maakt. Muta Sport, de kledingspecialist voor sportend en werkend Nederland. Mutasport.nl. Alles voor het team.
4: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.
5: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. De Leidse luchtvaartmaatschappij Air Baltic heeft uitstel van betaling gekregen van een Amerikaanse rechter. Het bedrijf vroeg maandag faillissementsbescherming aan in de Verenigde Staten na het vastlopen van gesprekken met schuldeisers. Air Baltic kampt met financiële problemen door sterk gestegen brandstofkosten. Het bedrijf krijgt 350 miljoen euro aan financiering om te kunnen herstructureren. Op het Malieveld in Den Haag was het vanochtend onrustig na de veroordeling van de Kosovaarse oud-president

0: een pistool en een mitrailleur met 200 kogels gevonden. Dat maakte het Openbaar Ministerie vandaag bekend tijdens de eerste openbare zitting tegen de twee verdachten. Ze zouden in de box bezig zijn geweest met explosieven voor plofkraken. Het weer. Vanmiddag wisselen wolken, zon en buien elkaar af. Lokaal is er kans op onweer. In het zuidwesten neemt de buiigheid later af en komt de zon vaker tevoorschijn. De wind is matig aan zee vrij krachtig uit westelijke tot noordwestelijke richting. En het wordt 18 tot 19 graden. En tot zover het nieuws.
1: Gaat u schilderen, behangen of sausen? Kom naar de verfwinkel Roosma in Franeker. Sinds 1965 het vertrouwde adres voor doe-het-zelvers en professionals. Topmerken en deskundig advies voor elke klus. Maak van uw huis een thuis. Bezoek ons vandaag of kijk op deverfwinkelroosma.nl.
2: Dit is Zilte Vrijdag met Josje Kuiper. Omroep Zilt.
3: Goedemiddag en welkom bij Zilte Vrijdag van 18 september 2026. Josje Kuiper is vandaag een dagje vrij, dus je hoort mij tot 6 uur vanavond. Mijn naam is Mark Hettinga. Straks hebben we nieuws uit jouw regio. Ook hoor je een actueel weekend weerbericht van Martijs Cassis. En ik laat je vandaag natuurlijk ook weer kennismaken met nieuwe muziek. Maar eerst Prince, dit is When Doves Cry.

0: dit is Onrepseeld met Ella Langley en Choosing Texas. En daarvoor Prince and the Revolution en When Does Cry. Goedemiddag, welkom. Dit is Zilte Vrijdag. Het is 4:10. En we gaan eens even kijken naar het nieuws uit de regio. De fractie van Nieuw Liberaal Vlieland draagt Ivo de Wolf voor als nieuwe wethouder van de gemeente Vlieland. De Wolf volgt Stefan van Keijzerswaard op. Die wordt burgemeester van de gemeente Ameland. De 34-jarige de Wolf is sinds 2018 raadslid en sinds 2019 fractievoorzitter van de VVD in de gemeente De Friske Marren. Wethouder worden is al jaren ambitie van hem. Hij liep daarom al mee met verschillende wethouders in het land. In De Friske Marren kon hij die stap niet zetten omdat de VVD daar geen onderdeel is van de coalitie. Nu krijgt hij dus de kans om aan de slag te gaan als wethouder op Vlieland. En Tjeerd de Groot vertrekt als interim directeur van de Waddenvereniging. Zijn interim opdracht zit volgens de Groot in de afrondende fase. Dat schreef hij onlangs op LinkedIn. Wanneer zijn laatste werkdag precies is, is nog niet bekend. Het bestuur van de Waddenvereniging moet eerst een nieuwe voorzitter werven. Daarna begint de zoektocht naar een nieuwe directeur. En de politie heeft twee mensen aangehouden voor ernstig geweld in Dronrief vorige maand. Twee mannen uit Waterhoeken zijn dinsdag aangehouden voor een rol bij een mishandeling tijdens festival Scots & Scave. Op de laatste dag van het festival, zondag 16 augustus, werd de 21-jarige Milan uit Franeker aangevallen toen hij een ruzie probeerde te sussen. Hij werd meerdere keren tegen zijn hoofd geschopt en raakte buiten bewustzijn. Daarbij liep hij onder andere een zware hersenschudding op. Kort na het festival deden zijn ouders een oproep. Ze loofden 2500 euro beloning uit voor de gouden tip en camerabeelden van de mishandeling. De politie heeft nu dus twee verdachten aangehouden. Een 23-jarige en een 26-jarige man, allebei uit Waterhoeken. Ze worden verdacht van twee mishandelingen. Beide mannen zijn inmiddels verhoord en weer vrijgelaten. Politieonderzoek gaat nog door.
1: Meer nieuws vind je op omroepzeelt.nl en in de Omroep Zeelt app.

0: Lenny Kravitz, Always on the Run. En daarvoor ook nog Guus Meeuwers en Ik tel tot drie. Hier op Omroep Zeelt in Zeelte Vrijdag. Het is de week van de mitochondriale aandoeningen. Een zeldzame en ingrijpende ziekte die veel impact op je leven heeft, vertelt Harlingen Gidschaap.
1: Mitochondriale aandoening. De mitochondriën in ons lijf zijn de energiefabriekjes. Die zitten in bijna alle cellen in ons lichaam, behalve de rode bloedcellen. En die sturen eigenlijk ons lichaam aan. Bijvoorbeeld de spieren, maar ook de organen. En bij een mitochondriale aandoening raken die mitochondriën beschadigd, waardoor het lichaam ook problemen krijgt met functioneren. Problemen met organen of problemen met spieren, concentratieproblemen, want het brein kan ook aangetast worden. Hè. De hersenen die functioneren ook op mitochondriën.
2: Want voor impact heeft deze aandoening op jouw leven?
1: Ik kan mijn werk dus niet meer doen. Ik ben iemand die van nature moeilijk kan stilzitten, dus graag bezig. Sport is groot onderdeel van mijn leven, maar daarin word ik nu ook heel erg beperkt. Na inspanning moet ik echt langere tijd rust nemen dan een gezond iemand, dus het herstel duurt langer. Dus ik word nu echt gedwongen om rust te nemen. Je sociale leven verandert. We hebben net de talships hier gehad, waar vrienden dan een avondje gezellig op de haven zijn, moet ik na een uur, anderhalf uur naar huis toe. Ja, dan zit je thuis, dus je wereldje wordt kleiner.
2: Ja, want dan kan jij gewoon niet meer, dan ben je gewoon op.
1: Dan merk ik dat ik de verstandig aan doe om naar huis te gaan. Ik zou wel wat langer kunnen blijven, maar dan loop ik het risico dat ik echt doorga totdat ik uitgeput ben en dan krijg ik problemen met concentreren, hersenmist. Als ik dan een gesprek voel met iemand, komt er niks meer binnen. Moeite om uit mijn woorden te komen. Het bewegen wordt slechter. En dan loop ik ook het risico dat ik weer hele lange hersteltijd heb. Als ik dan een avondje opoffer, dan kan het zijn dat ik daar een week van moet herstellen. En dat heb ik er dan toch ook weer niet voor over.
2: Het is wel een progressieve ziekte. Hoe kijk jij naar de toekomst?
1: Positief en ook wel wat vaak gezegd wordt. Pluk de dag zoveel mogelijk pakken wat ik nu pakken kan. Vakantie niet 2-3 jaar uitstellen, omdat ik weet van nu kom ik de dag door met tussen de middag even een uur rusten. Dat kan over 5 of 10 jaar wel anders zijn. Dus ik wil nu gewoon zoveel mogelijk leuke dingen doen. Zoveel mogelijk pakken wat ik pakken kan. En wat morgen brengt, dat weet je nooit. Dat weet niemand. Zoals ik net al zei, ik ben blij met wat ik nu kan en heb. Dus daar geniet ik van.
2: Want hier is ook niet echt per se een medicijn voor. Hè? Je hebt wel natuurlijk pijnstillers om het een beetje te verzachten. Ja, hoe is dat?
1: Inderdaad. Voor de pijnklachten gebruik ik pijnstillers waar nodig. Op dit moment gewoon paracetamol. Mocht het erger worden, mocht ik meer problemen krijgen met die pijnklachten, dan zijn er altijd nog andere opties natuurlijk. Voor de ziekte of de aandoening zelf is op dit moment geen medicijn dat het afremt of de echte symptomen aanpakt. Nu probeer ik voor mezelf ook zo weinig mogelijk medicijnen te nemen. Omdat ik het gewoon zoveel mogelijk met een goede leefstijl onder controle wil houden. Er is wel een onderzoek wat loopt naar een medicijn. Dat lijkt veelbelovend. Maar ja, daar is geld voor nodig.
2: Is er voor de rest nog iets waarvan je zegt, dat vind ik nog belangrijk om mee te geven of goed om mee te geven? Of?
1: Ja, zeker. Er is dus geld nodig voor onderzoek en naar het stellen van diagnoses en naar mogelijke behandeling. Mochten mensen een donatie willen doen, dan kan dat via de website van Stichting Mythofonds. En daar staat in het startscherm staat een knop met doneer. Dus als iemand bereid is om te doneren, dan zou dat super zijn.

0: Avicii en Wake Me Up. Hier op Omroep Zilte in Zilte Vrijdag. Het is New Music Friday. Zometeen nieuwe muziek van Teddy Swims. Maar eerst gaan we naar weerman Martijs Cassis. Goedemiddag. Even kijken hoor, daar ben je volgens mij. Goedemiddag.
1: Goedemiddag, hoor je mij?
0: Ja hoor, zeker. Woensdag 23 september, dan begint officieel de herfst. Gaan we daar binnenkort al wat van merken?
1: Nou, eigenlijk valt het nog wel mee. Op zich, de herfst begint na de 23e jaar, dan staat de zon op de stand, zeg maar, dat je echt ongeveer overal in de wereld, zeg maar, dezelfde tijden hebt, qua dag en nacht. Maar qua weer gaan we dat zeker nog niet zien. Op zich, vandaag hebben we een redelijke dag, droog, een lokale spat regen, bij temperaturen van een graad of 18. Vannacht wordt het ook niet heel koud, met gemiddeld 14 graden. En verder een meest zwakke tot meest matige tot vrij krachtige wind, die meest waait uit het zuidwesten. Dan morgen een meest droge dag, misschien in de avond een enkele bui. Temperaturen mogen overdag vrij aangenaam met een graad of 20. En nog steeds die stevige wind die matig tot vrij krachtig is uit het zuidwesten. Dan nog zondag wel wat regen, een stang is wat natter, maar zondag overdag weer meest droog. Af en toe ook wat ruimte voor wat zon. Wel iets minder warm met gemiddelde graad of 18 en 19. En nog steeds die meest matige wind uit het zuidwesten. Daarna wordt het best wel aangenaam weer, wat maandag eigenlijk vrij droog. Misschien af en toe enkele spat regen, maar het droge weer heeft zeker de overhand. Ook gaan de temperaturen van dinsdag weer wat omhoog, maandag gemiddeld een graad of 18. Maar nu zien we dagelijks toch wel 19 tot af en toe 21 graden. En ook de wind die gaat draaien, die gaat in de loop van de week draaien van het zuidwesten naar het zuiden tot oosten toe. Neemt ook de kracht af, wordt dan meest zwak tot matig. En de zon gaan we ook, zeg maar, veel meer zien. Dus al met al kun je zeggen dat tot en met zondag nog af en toe licht best wel is, met temperaturen rond de graad op 19. Vanaf maandag en vooral dinsdag droger, meer ruimte voor de zon. En temperaturen die aangenaam zijn met gemiddeld 19 tot 21 graden.
0: Oké, dus mocht je dit weekend nog op pad gaan om iets leuks te doen, dan is het wel even verstandig om even de buienraden in de gaten te houden. Want paraplu kan handig zijn, kan ik me zo voorstellen.
1: Absoluut.
0: Oké, waar kunnen we voor meer weer kijken?
1: Op de website www.artoftennis.nl.
2: Dit is Zilte Vrijdag.
0: Zometeen Shakira en Dai Dai.

Let's go. Shakira, samen met Burna Boy en Die Die. En daarvoor Golband en Noodgeval. Je luistert naar Omroep Zeelt met Zeelte Vrijdag tot 6 uur vanavond. Mijn naam is Mark Ettinga. En vrijdag is vaak de dag dat nieuwe muziek uitkomt. En Teddy Swims heeft vandaag een gloednieuw nummer uitgebracht. En de titel daarvan is Perfect Man. Het is de eerste single van zijn nieuwe album Ugly, dat op 22 januari 2027 verschijnt. In Perfect Man zingt Teddy Swims over het idee dat een perfecte man niet bestaat. Het nummer gaat over de onrealistische verwachtingen die mensen in een relatie van elkaar kunnen hebben. En jij hoort hem daarom nu op Omroep Zeelt in nieuwe muziek. Dit is de nieuwste van Teddy Swims, vandaag uitgekomen op 18 september 2026. En de titel is Perfect Man.

De nieuwste van Teddy Swims en Perfect Man. Hoorde je in nieuwe muziek hier in Zilte Vrijdag op Omroep Zilt. Vandaag uitgekomen op 18 september 2026. Zometeen gaan we terug naar de jaren 90 met Cher, Believe. Maar eerst gaan we nog verder terug de tijd in. Dit is Madonna en Borderline.

Dit is Omroep Zeeuwt met Cher en Believe. Het is vrijdagmiddag, einde van je week, het begin van je weekend. En we kijken natuurlijk ook even naar het nieuws van de afgelopen week. Bijvoorbeeld de voormalig voorzitter van de vereniging de Friese Elfsteden, Henk Roes, is op 87-jarige leeftijd overleden. Dat was afgelopen dinsdag. Hij kondigde in 1997 de voorlopig laatste Elfstedentocht aan. Roes nam in december 1994 het voorzitterschap over van Jan Sipkema. In 1996 kreeg hij het zwaar te voortduren. Ondanks de stevige vorst besloot de bestuurder toch niet door te laten gaan, omdat het ijs volgens Roes niet betrouwbaar genoeg was. Een jaar later was het wel zover. It geht on. De Elfstedentocht van 1997 werd een feit. En wanneer we die woorden weer gaan horen, ik denk dat we nog even geduld moeten hebben. Maar ik blijf optimistisch. Binnen 10 jaar moet het toch kunnen. Dan kan ik het zelf ook nog een keer bewust meemaken. Want in 1997 was ik 5 jaar. Niet heel bewust mee kunnen maken. Dus ik hoop dat ik dat nog een keer mag doen. Nou, we gaan dat allemaal afwachten natuurlijk. Je luistert naar Omroep Zeeuwt. Dit is Zeeuwt op vrijdag. Mijn naam is Mark Ettinga. Je hoort mij in plaats van Jossie Kuipen. Hij is vandaag een dagje vrij. En dit is Craig David. Hier is 7 Days.

0: Mark Davids. En Seven Days hier op Omroep Zielt in Zielt vrijdag. Zometeen heb ik nieuws over nepadviseurs in de Waadhoeken. Je hoort het zometeen hier. Omroep
1: Zielt. Jonge of startende ondernemers, let op. Ben je op zoek naar een mooi kantoor of productiehal? Die vind je in het multifunctioneel bedrijvencentrum aan de A31 te Drolrijp. Starten met een lage huurprijs en easy in, easy out. Kijk op mfbc.nl. MFBC, daar start je mee.
2: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.
3: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. De Leidse luchtvaartmaatschappij Air Baltic heeft uitstel van betaling gekregen van een Amerikaanse rechter. Het bedrijf vroeg maandag faillissementsbescherming aan in de Verenigde Staten na het vastlopen van gesprekken met schuldeisers. Air Baltic kampt met financiële problemen door sterk gestegen brandstofkosten. Het bedrijf krijgt 350 miljoen euro aan financiering om te kunnen herstructureren. Op het Malieveld in Den Haag was het vanochtend onrustig na de veroordeling van de Kosovaarse oud-president Hashim Thaçi tot 25 jaar cel voor oorlogsmisdaden. Aanhangers van Thaçi bekogelden volgens regionale media de ME met stenen en takken. De politie zette traangas in. Inmiddels is de rust teruggekeerd. 14 verdachten van het schietincident in Overasselt blijven in ieder geval 90 dagen langer vastzitten. Dat heeft de rechtbank in Arnhem vandaag bepaald. Bij het incident op 1 september werd een particuliere beveiliger doodgeschoten en raakten 2 politieagenten ernstig gewond. In totaal zitten 33 verdachten vast. In de kelderboxen in Amsterdam-Osdorp, waar in juni een explosie was, zijn ook een pistool.

0: Maandelijke collectie met volop keuze in matrassen, boksprings, hoofdkussens, dekbedden, bedtextiel en meer. Van der Velde, het adres voor liefhebbers van een goede nachtrust. Kijk op beddoloog.nl.
1: Dit is Zilte Vrijdag.
2: Goedemiddag en welkom terug bij Zilte Vrijdag voor 18 september 2026. Zometeen heb ik nieuws over nepagenten of nepadviseurs in de gemeente Waterhoeken. Je hoort daar zometeen meer over hier op deze vrijdagmiddag na Bruce Hornsby in the Range. Dit is The Way It Is.

0: Bauza. Hier op Omroep Zeelt in Zeelt vrijdag tot 6 uur vanavond. En we kijken even naar het nieuws van de afgelopen week. De wijkagenten in Waterhoeken waarschuwen voor nepadviseurs. De politie heeft meerdere meldingen gekregen van mensen die bij bewoners aan de deur komen. Ze zeggen dat ze namens de gemeente Waterhoeken langskomen om advies te geven, maar dat klopt niet. Volgens de wijkagenten willen de nepadviseurs bij mensen binnenkomen en rondkijken in de woning. De gemeente Waterhoeken waarschuwde eerder al voor dit soort praktijken. Komt er een adviseur bij je aan de deur, houd de deur dan dicht. Als je niet vertrouwt, vraag ook om legitimatie en controleer of het verhaal klopt. De politie vraagt daarnaast om oudere en kwetsbare mensen in je omgeving te waarschuwen. En zie je iets verdachts, bel dan de politie. En na afloop van een raadsvergadering in Waterhoeken mag er nog steeds worden nagepraat onder het genot van een drankje. Maar een biertje of een wijntje zit er voortaan niet meer in. De burgemeester en het presidium hebben besloten om alcohol niet meer toe te staan. De meerderheid van het presidium koos op 1 september voor de nuchtere optie. En de havenbrug over de Zuiderhaven in Harlingen is sinds afgelopen maandag 4 weken dicht. De brug krijgt groot onderhoud en is tot en met vrijdag 9 oktober op werkdagen gesloten voor al het wegverkeer. Automobilisten, fietsers en andere weggebruikers moeten rekening houden met omleidingen en extra reistijd. De gemeente adviseert om tijdens de werkzaamheden een andere route te kiezen.
1: Meer nieuws vind je op omroepzeelt.nl en in de Omroep Zeelt app.

0: Total Touch op Sealed. Met Somebody Else Lover, hier in Zilte Vrijdag. FC Harlingen is van oudsher een echte zondagclub, maar vanaf dit seizoen komt het eerste vooral uit op zaterdag. Een keuze die veel tijd en kilometers bespaart, vertelt voorzitter Erik Sandberg.
1: Klopt. Wij waren een fusievereniging tussen Robuur, RKKV Robuur en VV Harlingen. Allebei echte zondagclubs. Meer dan 100 jaar bestaan ook. En we zijn toch voorjaar overgegaan naar de zaterdag. En met als reden, diverse redenen eigenlijk. Hè. Wij moesten op zondag in de vierde klasse zaten we toen. Moesten we zo verschrikkelijk ver rijden naar Groningen, naar Drenthe, Overijssel. En willen wij nu spelers die bij ons weg zijn gegaan weer terugkrijgen op ons mooie veldje hier. Dan hebben we ook gezegd, dan moeten we eigenlijk terug naar de zaterdag. Maar we zijn begonnen met alleen het eerste team. Dus FC Harlingen 1 naar de zaterdag. Dus FC Harlingen 2 en 3. De zondagteams die spelen nog gewoon op zondag.
2: Ja. Moeten die dan ook heel ver reizen nog? Of valt dat er nog een beetje mee?
1: Nou, dat valt op zich mee. Die spelen toch wat meer in de buurt. De tweede speelt wel als een soort A-selectie. Dus die moeten wel eens naar Groningen nog of zo. Maar verder is dat dan ook niet. Maar het is helemaal nieuw. Het is zaterdag voor de eerste keer zelfs. Dus we zijn heel benieuwd.
2: Ja. Ja, wat merk je dan in die club? Want je hoort wel bij andere clubs. En dan komen er weer spelers terug. En je merkt toch wel dat er weer mensen bij komen. Dat zaterdag nou eenmaal populairder is. Merken jullie dat ook wel een beetje?
1: Ja, en nou zijn we ook nog gepromoveerd natuurlijk afgelopen seizoen. En dan zitten we natuurlijk in de weekendcompetitie. Dus dat betekent dat we toch nog een paar keer op zondag spelen. Hè, tegen Geel-Wit Ameland, Friesland. En Akkrum. Dus dat vinden we ook wel leuk. Want die zaten voorheen ook bij ons in de competitie in het verleden wel. Maar wat merk je? De KNVB die wil eigenlijk iedereen na het weekendvoetbal of na de zaterdagvoetbal hebben. Hè. Dus eigenlijk is het een heel vanzelfsprekend iets dat uiteindelijk iedereen na of weekendvoetbal of zaterdagvoetbal gaat.
2: Ja. Je had van tegen me eerder ook al wel gezegd, hè, qua kilometers die je maakt, dat dit een heel groot verschil maakt. Kan je misschien even uitleggen wat voor groot verschil dat is?
1: Nou, ze hebben het uitgezocht en nou zou ik dat nog onthouden hebben, maar dat heb ik niet gedaan. Maar ik geloof dat wij 200 kilometer minder rijden in het hele seizoen. Nu al door het feit dat we nu op zaterdag spelen. En je speelt derbies.

0: James Bay en Best Fake Smile. Hier op Omroep Zilte in Zilte Vrijdag. Het is bijna 17:30. Misschien zit je op dit moment wel in de auto onderweg naar huis na een lange week werken. Dit is dan het begin van je weekend. En misschien heb je ook wel zin om iets te doen dit weekend. Zometeen nemen wij de uitgaansagenda even door. Maar is het weerbericht. Vanavond blijft het droog, maar vannacht kan er een bui vallen. De temperatuur dan 16 graden. Morgen is het overwegend bewolkt met af en toe wat regen. Het wordt zo'n 19 graden. En zondag en maandag wisselen zon en wolken elkaar af. Zondag kan nog een enkele bui vallen. De temperatuur ligt dit weekend tussen de 17 en 19 graden.
1: Dit is Zilte Vrijdag.
0: Zometeen somber na Halloween en na tattoo.

Somber, My Body Is Not Ready. En daarvoor Loreen, hier op Omroep Zeelt. Je luistert naar Zeelt de Middag. Het is bijna weekend, of misschien heb je inmiddels al weekend. Nou, we gaan eens even de uitgaansagenda doornemen voor dit weekend. Misschien zit er wat voor je tussen. Altijd al eens willen binnenkijken bij het Kids Museum, dan is dit je kans. Deze week kun je er gratis naar binnen. Het museum zit namelijk precies 10 jaar aan de Voorstraat in Franeker. Een mooie reden om eens een kijkje te nemen. En de liefhebbers van grote vrachtwagens kunnen zaterdag hun hart ophalen in Zuidwest-Friesland. Daar rijden 150 vrachtwagens een route van zo'n 55 kilometer door de regio. De karavaan vertrekt om 1 uur vanaf het industrieterrein De Marne in Bolsward. En iedere vrachtwagen heeft een speciale passagier aan boord. Dat zijn allemaal mensen met een lichamelijke of verstandelijke beperking. Mensen die langs de route wonen worden gevraagd om langs de weg te gaan staan en te zwaaien. Maar ook andere liefhebbers zijn natuurlijk van harte welkom om de stoet te bekijken. En in Siegerswoude komen ze dit weekend al helemaal in de herfststemming. Bij theeschenkerij Bellefleur wordt namelijk een pompoenmarkt georganiseerd. Met honderden pompoenen en kale bassen kun je daar volop in de herfstweer komen. En ze zijn er al vanaf 50 cent. Ook voor kinderen is er genoeg te doen. Zo kunnen ze marshmallows roosteren en pompoenen beschilderen. En natuurlijk kun je ook verschillende pompoenenhapjes proeven. Nou, de pompoenenmarkt is zaterdag en zondag van 10 tot 5. En meer informatie vind je op de website van theeschenkerij Bellefleur. Nou, tot zover de uitgaansagenda hier in Zeelt en Vrijdag op Omroep Zeelt. Meer vind je natuurlijk op onze website omroepzeelt.nl of de Omroep Zeelt app. Zometeen Luther Vandross, Endless Love. Na deze van James Brown, Living in a

0: zon. Weet je nog dat jij me zei dat jij er altijd bent als ik je nodig heb?
1: Nee, ik ben het niet vergeten, nee. Wat jij me ooit hebt gezegd.

0: trappen gaat.
1: Suzanne Freek en Blauwe Dag, daarvoor YouTube en Vertigo. In Den Haag werd de afgelopen 2 dagen gedebatteerd over de begroting van Prinsjesdag. Ik was woensdag in de Tweede Kamer om het debat te volgen. Het ging onder meer over box 3, AI en de vraag of we linksom of rechtsom moeten. En bij dat linksom of rechtsom moest ik eerlijk gezegd een beetje denken aan een optreden van Snollebollekus. Maar het was gewoon echt het parlement in Den Haag. Ja, of ze nou linksom, rechtsom of dwars door midden gaan, dat gaan we de komende weken zien. En dit is Rondé met Undecided op Zeeland.

0: De Culture Club en de Raw Song hier op Omroep Zeelt in Zeelte Vrijdag. Tot zover voor deze 18 september. Volgende week is Jos hier weer. En zometeen na 6 uur kan je luisteren naar Jack Heaven's Café. Heel veel plezier, fijn weekend, fijne avond en tot volgende week. Omroep Zeelt.
1: Garage Art Terpstra is een begrip in de naam en omstreken. In onze garage beschikken wij over de meest moderne apparatuur. En dat voor alle merken auto's en bedrijfsauto's. Of het nu gaat om onderhoud, reparatie of schade, onze goed opgeleide monteurs staan voor u klaar. Bij garagebedrijf Art Terpstra in mijn naam krijgen u en uw auto de aandacht die het verdient.
2: Voor de aftrap, wachtend op dat startschot aan het begin van de werkdag, niets mooiers dan een team dat er als eenheid staat. In kleding die indruk maakt. Muta Sport, de kledingspecialist voor sportend en werkend Nederland. Mutasport.nl, alles voor het team.
3: Dit is Omroep Zeelt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zeelt-app en omroepzeelt.nl.
4: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. De Letse luchtvaartmaatschappij Air Baltic heeft uitstel van betaling gekregen van een Amerikaanse rechter. Het bedrijf vroeg maandag faillissementsbescherming aan in de Verenigde Staten na het vastlopen van gesprekken met schuldeisers. Air Baltic kampt met financiële problemen door sterk gestegen brandstofkosten. Het bedrijf krijgt 350 miljoen euro aan financiering om te kunnen herstructureren. Op het Malieveld in Den Haag was het vanochtend onrustig na de veroordeling van de Kosovaarse oud-president Hashim Thaçi tot 25 jaar cel voor oorlogsmisdaden. Aanhangers van Thaçi bekogelden volgens regionale media de ME met stenen en takken. De politie zette traangas in. Inmiddels is de rust teruggekeerd. 14 verdachten van het schietincident in Overasselt blijven in ieder geval 90 dagen langer vastzitten. Dat heeft de rechtbank in Arnhem vandaag bepaald. Bij het incident op 1 september werd een particuliere beveiliger doodgeschoten en raakten twee politieagenten ernstig gewond. In totaal zitten 33 verdachten vast. In de kelderbox in Amsterdam-Osdorp, waar in juni een explosie was, zijn ook een pistool en een mitrailleur met 200 kogels gevonden. Dat maakte het Openbaar Ministerie vandaag bekend tijdens de eerste openbare zitting tegen de twee verdachten. Ze zouden in de box bezig zijn geweest met explosieven voor plofkraken. Het weer. Vanmiddag wisselen wolken, zon en buien elkaar af. Lokaal is er kans op onweer. In het zuidwesten neemt de buiigheid later af en komt de zon vaker tevoorschijn. De wind is matig aan zee vrij krachtig uit westelijke tot noordwestelijke richting. En het wordt 18 tot 19 graden. En tot zover het nieuws.
5: Als trotse sponsor van diverse kaatsers, verenigingen en scholen wenst Auto Cinico u een schitterend kaatsen.

ain't drinking beer no more. Nou, dat klopt ook wel, lieve luistervrienden. Want de meeste dorpskermis zijn ondertussen voorbij op deze tijd van het jaar. En we begonnen natuurlijk met een prachtig verzoek voor Robin Ford. We gaan vlug door met deze. Stukje klassiek.

Nou, allemaal hartelijk welkom, lieve luisteraars, hier bij de Jack Heaven Café Omroep Zilt. Dat had ik nog niet gezegd, geloof ik. En dit was de tweede plaat en je hoorde op speciaal verzoek Robert Tieke en When I Get You Alone. We gaan vlug door met het volgende plaatje hier. En dat is een aparte. Luister maar eens. Rob de Nijs en de moeite waard.

Ja, Rob de Nijs, lieve luisteraars. En natuurlijk de moeite waard met als gastartiest en eigenlijk de hoofdspeler van dit hele stuk die de sfeer erin bracht. Jean Toets Tielemans. Ja, zo was het even. Wij gaan hier ondertussen door met het volgende verzoekje hier in Chicago. En de 25 or 64.

Ja, dat was een pracht van een plaat van de formatie Chicago, lieve luisteraars. En je hoorde natuurlijk 25 or 6 to 4. En dat uit vervlogen tijden. Wij hebben hier een verzoek voor een pracht van een dame. En ik kan u wel zeggen van de best of. Maar het is en blijft toch een honeybee.

Gloria Gaynor, lieve luisteraars, uit de topjaren nog, hè? Ja, zo was het even. En natuurlijk de Honeybee. En de Honeybee to be is vandaag player. En wat wel met het mooie verzoek van Baby Come Back.

Meijer. Ja, dat draaide lekker weg, hè? Baby Come Back. En dat hier bij Omroep Zeel natuurlijk in het Jack Heaven Café. Iedere vrijdagavond van 6 tot 7.

Ja, dat was hem even. Michael Bublé, lieve dames en heren. Je hoorde Don't Blame It On Me. En speciaal voor deze opname had hij een goede trombonist ingehuurd. Daar kon je wel horen op die single niet waar. Waar gaan die vlucht door?

Ja, en dat was hem. Ja, Paul Kerk en Good and Ready. Een plaatje waar niet veel op de radio, maar wel bij Omroep Zeel natuurlijk. Wij gaan vlug door met het volgende verzoek hier, lieve luisteraars. En dat is deze.

Ja, en dat ga je met die plaatjes in zo eind jaren 60, begin 70. En die waren dan maar anderhalf, twee minuten, lieve luisteraars. En dat was speciaal voor die zeezenders. Want die moesten dan de tijd opvullen met de reclame. Want daar bestond het uiteindelijk van. Vandaar, Rain Show hoorde je en doe de 45.

dat moest allemaal stiekem, hè. Chaps on a Dibbins. En je hoorde Shady Lady. En dat was eigenlijk een verzoekje voor de geheime diensten hier in deze... in deze wereld, ja. Daar ging het eigenlijk over. Wereldwijd. Wij gaan vlug door met deze.

Ja, dit was een bescheiden hitje van de heer Charles Philips. Die in de jaren 70 hier een plaatje mee had. Ja. En dat werd hier plaats ook in de discotheken nog wel eens gedraaid. Met name in de Wijnsroepen, Voorstraat 12. En je hoorde Do You Wonder. Ja, zo was het even.

Ja, en dit was een verzoekje in het kader van Raad een Plaat. En daar kwam het ongeveer op neer. Je hoorde Shirley Bassey en Light My Fire. Maar dat was eigenlijk een mooie vertolking van het origineel van de Doors. En Jim Morrison natuurlijk. Nou, eens even zien. Wat gaan we allemaal doen? Ik heb nog een pracht van een dingetje. En ik denk dat dat iets van... Nou, ietsje uit Republiek is. Hoor maar eens even.

Ja, dat was een speciaal verzoekje voor Malou, lieve luistervrienden. Want die ging tijdens de opname met de poten op een loopknop staan. En dan kreeg hij iedere keer dat het herhaalde. Wam, wam, wam. En ik kreeg het nooit meer uitje op. Maar ja, voordat je erachter bent, is de plaat bijna afgelopen. Wij gaan vlug door met dit verzoek. En dat is een hele mooie. Dat kan ik u vertellen. Hier is Starbuck.

Ja, Staalburg, I got to know. Hij weet het. Nou, en wij weten het ook, lieve luistervrienden. Want helaas moeten wij u weer gaan verlaten. Wat betreft op de radio. En ik weet niet of ik binnen nog even doorgaan. Ik zit wel, leuke ploeg trouwens. Geweldig zweertje. Dus je hebt er wel kans op dat we er nog een uurtje bij optrekken. Maar nou, we zullen het zien. In ieder geval wil ik u vanaf hier hartelijk danken voor de belangstelling, het luisteren. En het beleven van Jack Heaven Café voor deze week. Via Omroep Zeeland natuurlijk. En bedankt namens Angelique, Gerard, Malou en mijzelf Jack. Wij zien u volgende week weer om de klok van 6 uur. Hoi, prettige week.

0: Jonge of startende ondernemers, let op. Ben je op zoek naar een mooi kantoor of productiehal? Die vind je in het Multifunctioneel Bedrijvencentrum aan de A31 te Drolrijp. Starten met een lage huurprijs en easy in, easy out. Kijk op mfbc.nl. MFBC, daar start je mee.
1: Gaat u schilderen, behangen of sausen? Kom naar de verfwinkel Roosma in Franeker. Sinds 1965 het vertrouwde adres voor doe-het-zelvers en professionals. Topmerken en deskundig advies voor elke klus. Maak van uw huis een thuis. Bezoek ons vandaag of kijk op deverfwinkelroosma.nl.
2: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
3: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. De Leidse luchtvaartmaatschappij Air Baltic heeft uitstel van betaling gekregen van een Amerikaanse rechter. Het bedrijf vroeg maandag faillissementsbescherming aan in de Verenigde Staten na het vastlopen van gesprekken met schuldeisers. Air Baltic kampt met financiële problemen door sterk gestegen brandstofkosten. Het bedrijf krijgt 350 miljoen euro aan financiering om te kunnen herstructureren. Op het Malieveld in Den Haag was het vanochtend onrustig na de veroordeling van de Kosovaarse oud-president Hashim Thaçi tot 25 jaar cel voor oorlogsmisdaden. Aanhangers van Thaçi bekogelden volgens regionale media de ME met stenen en takken. De politie zette traangas in. Inmiddels is de rust teruggekeerd. 14 verdachten van het schietincident in Overasselt blijven in ieder geval 90 dagen langer vastzitten. Dat heeft de rechtbank in Arnhem vandaag bepaald. Bij het incident op 1 september werd een particuliere beveiliger doodgeschoten en raakten twee politieagenten ernstig gewond. In totaal zitten 33 verdachten vast. In de kelderbox in Amsterdam-Osdorp, waar in juni een explosie was, zijn ook een pistool en een mitrailleur met 200 kogels gevonden. Dat maakte het Openbaar Ministerie vandaag bekend tijdens de eerste openbare zitting tegen de twee verdachten. Ze zouden in de box bezig zijn geweest met explosieven voor plofkraken. Het weer. Vanmiddag wisselen wolken, zon en buien elkaar af. Lokaal is er kans op onweer. In het zuidwesten neemt de buiigheid later af en komt de zon vaker tevoorschijn. De wind is matig aan zee vrij krachtig uit westelijke tot noordwestelijke richting. En het wordt 18 tot 19 graden. En tot zover het nieuws.
4: Garage Art Terpstra is een begrip in mijn naam en omstreken. In onze garage beschikken wij over de meest moderne apparatuur. En dat voor alle merken auto's en bedrijfsauto's. Of het nu gaat om onderhoud, reparatie of schade, onze goed opgeleide monteurs staan voor u klaar. Bij garagebedrijf Art Terpstra in mijn naam krijgen u en uw auto de aandacht die het verdient.
5: Expert, de elektronica-winkel voor beeld- en geluidsapparatuur, Expert Meijer Groep staat klaar met deskundig advies, aantrekkelijke prijzen en een prima service. U vindt ons in Franeker, Harlingen, Sint

Maar dan hoop ik toch wel dat u nog wat warmte mag ontvangen van dit programma Horizon. Geestelijke warmte dan wel te verstaan. Ik begin met het Fries Mannenensemble met het lied Majesteit.

Henoch wandelde met God. Henoch was een vroom man. Hij leefde elke dag met God. God was als een vriend voor hem. Henoch deed niets zonder God. Alle dingen werden met God overlegd. Zo was de levenswandel van Henoch. Hij wandelde met God. Met God wandelen lijkt me moeilijker dan God volgen. De weg die God met ons gaat, kan heel verschillend zijn. Het leven gaat over vlakke, maar ook over moeilijke wegen. Maar als Jezus dan zegt, volg mij, heeft dat als voordeel dat hij voorop gaat. Volgen heeft toch als voordeel dat een ander je voorgaat. Je kunt nooit ergens komen waar degene die je volgt niet is geweest. De ander verkent de weg, hij maakt de weg vrij. Als je wandelt, loop je niet achter elkaar, maar naast elkaar. Je praat samen, overlegt samen. De een zegt tegen de ander op een kruispunt, zullen we die kant op gaan? Kan een mens eigenlijk wel wandelen met God? Wie kan met God gelijke tred houden? Zijn wijze van doen is zo anders. De weg die hij voorstelt is niet altijd voor mensen te begrijpen. Wandelen met God, niet achter elkaar, maar naast elkaar, met even grote stappen. Hoe heeft die Henoch dat gekund? Je leven lang met God wandelen kan alleen in het vertrouwen dat hij voor mij kleine stappen maakt. Hij past zich voortdurend aan. Hoe ik dat weet, is de openbaring van God in Jezus daar niet het bewijs van? Samenzang van

0: Dit is Horizon, met nieuws uit de kerken.
1: Zondag 20 september. Om 10:00 is er een eucharistieviering voor de gehele Jacobusparochie in de Michaelkerk in Harlingen. Celebrant is pastoor Marco Konijn. Het kerkkoor verleent haar muzikale ondersteuning onder begeleiding van organist Siegfried Derks. Aansluitend aan de viering gaan allen in processie naar de grote kerk, alwaar daar de ecumenische afsluiting. Tot zover het nieuws. En ik ga verder met het volgende. Duidelijk is Gods woord als het gaat om het leren van de weg. Er is maar één weg die ons brengt bij God, en dat is Jezus Christus. Jezus heeft gezegd, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand kan bij de Vader komen dan door mij. In Psalm 25 gaat het niet over de weg, maar over de wegen. Meervoud dus. Het zijn de wegen die God met ons gaat in ons leven en waarvan Hij wil dat wij Hem volgen. Koning David, de dichter van deze psalm, wil dan ook heel graag, hij wil Gods wegen bewandelen. Het gaat almaar om God, om Gods wegen, om Gods paden. Alleen, hoe vind je die? Hoe kom je daarachter? We krijgen geen briefje uit de hemel met de route en bestemming. Nergens kom je borden tegen met daarop vermeld Gods weg. Zij die de psalmen berijmd hebben, helpen ons. Ze hebben toegevoegd door uw woord en geest. En dat is een gelukkige keuze. Als wij willen weten hoe Gods weg eruit ziet, moeten wij het woord van God opslaan en daarbij geleid worden door de Heilige Geest. Geleid worden op de weg van God kan op vele manieren. Het kan gebeuren onder een preek of bij het lezen van een dagboek. In een gesprek met anderen. Maar ook dan zal Gods woord een belangrijke, een beslissende rol spelen. De zanggroep Gideon met de boodschap van Jezus.

Stel, je weet de weg niet. Wat is het dan heerlijk als iemand tegen je zegt, rijd maar achter mij aan, ik breng je er wel even. Dat scheelt een stuk. Gelovigen vragen God ook nogal eens naar de weg. God wil ons ook de weg door dit leven wijzen. In een van de psalmen zegt God, ik geef inzicht en wijs je de weg die je moet gaan. Ik geef raad, op jou rust mijn oog. Wat ik moet leren is bereid te zijn God elke dag opnieuw te volgen. Nog sterker, van stap tot stap, van moment tot moment. Dat betekent in feite dat ik niet alleen de eindbestemming, maar ook de weg daar naartoe aan God toevertrouw. Bij elke afslag vraag ik, als het ware opnieuw, welke keuze Hij aanraadt. Het kan heel bevrijdend zijn om de hele weg aan God over te laten. Onze zorg is dan alleen te doen wat Hij ons vertelt te doen. Langzaam beginnen we te begrijpen wat Jezus bedoelde toen Hij zei, ik ben de weg. Hier in uw heiligdom.

In Lucas 15, vers 7 staat: Ik zeg u, zo zal er in de hemel meer vreugde zijn over één zondaar die tot inkeer komt, dan over 99 rechtvaardigen die geen inkeer nodig hebben. Er verschijnen tegenwoordig veel boeken over de vraag hoe we ons gevoel van eigenwaarde kunnen versterken. Er blijken verschillende mogelijkheden te zijn. Allereerst zijn er mensen die leven met het motto: Ik ben wat ik bereik. En dat is iets wat het uitstekend doet in de wereld van nu. Leven we niet in een wereld waarin de economie bepalend is en waarin geluk ontleend wordt aan een succesvolle carrière en opvallende prestaties? Het leven krijgt pas waarde als je iets bereikt hebt. Er zijn ook mensen die leven met het motto: Ik ben wat ik voel. Ze hebben niet veel met het eerste motto, al die uiterlijkheden. Nee, ze richten zich op hun gevoel. Je hoort het ze zeggen: Ik voel me goed. Maar een goed gevoel kan zomaar weg zijn. En niet van elke loopbaan is het succes verzekerd. Wie gelooft, mag zijn eigen waarde ontlenen aan wat God van hem vindt. De Bijbel zegt dat elk mens door God is geschapen. We zijn niet zomaar wat. We zijn een schepsel van God. En God houdt van zijn schepping. God heeft de wereld lief. Ja, maar ik ben een zondig mens. Ik lijk niet meer op de mens zoals God die bedoeld had bij de schepping. Toch schrijft God niemand af. De herder telde al zijn schapen. En toen hij er één miste, liet hij alle schapen achter om die ene te zoeken. Ook die ene was voor God belangrijk, dat verloren schaap. Maakt dat je niet tot een ander mens? U die mij geschapen hebt, wordt gezongen door Remco Hackert en zijn muziekgroep.

Alleen bij God vindt mijn ziel rust, staat in Psalm 62. Koningen van vroeger hadden vaak absolute macht. Aan alle sectoren van de samenleving gaven ze leiding. Ze waren minister-president en generaal tegelijk. Buitenlandse zaken werd ook door hen alleen behartigd. Een koning in Israël gaf ook leiding aan het godsdienstig leven. Genoeg werk. Ja, zoveel dat er door dat alles weinig tijd was voor God. Het begin van deze psalm laat zien dat koning David dat ondanks alles wel had. Zijn leven was in balans. Hij had tijd voor mensen, maar nam ook tijd voor God. Maar weet u wat er in die psalm ook staat? Zoek rust, mijn ziel, bij God alleen. Wat David eerst had, is hij later kwijt. Want de tweede zin is geen constatering, maar een oproep. Een oproep die hij aan zichzelf doet om toch vooral rust bij God alleen te zoeken. De balans die er eerst in zijn leven was, is eruit. Zijn problemen zijn hem te zwaar geworden. Tijd om voor God stil te zijn is erbij ingeschoten. Hij heeft geprobeerd de rust elders te vinden. Dat overkwam David. Het overkomt velen van ons. Je leven is door allerlei omstandigheden opeens uit balans. David liet het er niet bij zitten. Hij sprak zichzelf toe: keer u toch stil tot God. En hij sprak voor zich uit wie God voor hem was. Een idee, als u ook eens uit balans bent. O eeuwige Vader.

Het is voorzegd in de Bijbel. Jezus zal heersen over de aard. Dat gelijknamige lied wordt ook gezongen en gespeeld door het leger des heils.

We zijn weer aan het einde van deze uitzending. Volgende week wordt het programma verzorgd door Gera Korman. De technische begeleiding en regie van deze uitzending werd verzorgd door Ale Bos. Ik wens u een goed weekend en nog een gezegende zondag toe.

0: Voor de aftrap, wachtend op dat startschot aan het begin van de werkdag. Niets mooiers dan een team dat er als eenheid staat. In kleding die indruk maakt. Muta Sport, de kledingspecialist voor sportend en werkend Nederland. Mutasport.nl, alles voor het team.
1: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.
2: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. De Leidse luchtvaartmaatschappij Air Baltic heeft uitstel van betaling gekregen van een Amerikaanse rechter. Het bedrijf vroeg maandag faillissementsbescherming aan in de Verenigde Staten na het vastlopen van gesprekken met schuldeisers. Air Baltic kampt met financiële problemen door sterk gestegen brandstofkosten. Het bedrijf krijgt 350 miljoen euro aan financiering om te kunnen herstructureren. Op het Malieveld in Den Haag was het vanochtend onrustig na de veroordeling van de Kosovaarse oud-president Hashim Thaçi tot 25 jaar cel voor oorlogsmisdaden. Aanhangers van Thaçi bekogelden volgens regionale media de ME met stenen en takken. De politie zette traangas in. Inmiddels is de rust teruggekeerd. 14 verdachten van het schietincident in Overasselt blijven in ieder geval 90 dagen langer vastzitten. Dat heeft de rechtbank in Arnhem vandaag bepaald. Bij het incident op 1 september werd een particuliere beveiliger doodgeschoten en raakten twee politieagenten ernstig gewond. In totaal zitten 33 verdachten vast. In de kelderbox in Amsterdam-Osdorp, waar in juni een explosie was, zijn ook een pistool en een mitrailleur met 200 kogels gevonden. Dat maakte het Openbaar Ministerie vandaag bekend tijdens de eerste openbare zitting tegen de twee verdachten. Ze zouden in de box bezig zijn geweest met explosieven voor plofkraken. Het weer. Vanmiddag wisselen wolken, zon en buien elkaar af. Lokaal is er kans op onweer. In het zuidwesten neemt de buiigheid later af en komt de zon vaker tevoorschijn. De wind is matig aan zee vrij krachtig uit westelijke tot noordwestelijke richting. En het wordt 18 tot 19 graden. En tot zover het nieuws.
3: Als trotse sponsor van diverse kaatsers, verenigingen en scholen wenst Auto Cinico u een schitterend kaatsseizoen toe. Vergeet u niet tijdens een bezoek aan de kaatsstad van Friesland een proefrit te maken in de nummer 1 plug-in hybride van Nederland. Zoals de kaatskoning Tjisse Steenstra het zou zeggen.
4: Para Link & Co, Guillaume Cinico.
5: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
1: Het alternatief.

0: Yes. You too, met Magnificent. En ja. Ja, Bert, hallo.
1: Ja, Peter, goeiedag, jongen. Dat is weer een hele tijd geleden, ik geloof bijna 2 maanden. Nou, nee, dat is 2 keer niet geweest.
0: Ja.

0: Ah, nee, maar dat zeg ik de vaste waarde. Ik heb 3 zaterdagen achter elkaar on air deen. Ik heb 3 keer achter elkaar, 2 keer met Tier de Nomatij hier zitten. Dus als je hem dan nog een keer zegt dat ik al dit weg ben.
1: Ja, nee, dat snap ik natuurlijk niet. Maar ja, het was zo. Doris was op vakantie en ik was op vakantie met hem on air. Dus dan liet er maar 1 over. Want we kunnen Tier er niet op de lijst zetten. Want ja, die is er ook niet altijd. Nee, het ook druk, zei hij.
0: Ja. Dus, nou moet hij op zijn nichtjes passen.
1: Ja, want hij is het niet. We missen een stem in onze studio.
0: Het is heel jammer. Maar zijn warme stemgeluid komt misschien straks via een appje. Want hij luistert wel.
1: Als hij er aan toe kon komen en als hij meiden op bed liggen, zeg maar, dan komt hij misschien tot rust en denkt hij van, oh, wat een leven.
0: Ja, want dieren met kinderen, dat kan ik me ook niet echt goed voorstellen.
1: Ik denk dat het wel een goede jongen is.
0: Ja, zal hij wel rustig en geduldig wezen?
1: Goed gewennen, snoepjes en die dingen.
0: Oh, chipjes. Okay. Nou ja, ik open deze show met U2, omdat ik ben natuurlijk in de club van 60ers gekomen.
1: Ja, welkom.
0: En ik krijg altijd van mijn moeder een bedrag van 100 euro. En ik dacht op een gegeven moment van, hey, toen zag ik een boek van U2 met alle platen die ze gemaakt hebben met verhalen erbij. Ja. Queen heeft voor mij ook zo'n...
1: Ja, dat is... Want 98 platen
0: dat bedoel ik.
1: Elk verhaal erover.
0: Voor mij zo'n Franse man die doet dat. Nou ja, dus en die heeft het nu ook voor U2 gemaakt.
1: Zo.
0: Die is gisteren uitgekomen en ik denk, die ga ik ervoor bestellen. Ja. Maar ja, wat zag ik toen? Je kreeg hem gratis bij een oorabonnement. Dus ik ben wel lid geworden. Van de oor.
1: Oh ja, dat kan wel voor een jaar.
0: Ja, toch? En dus dan, ik heb nu de oor. Ik heb hem digitaal, maar ik krijg hem natuurlijk ook straks op de deurmat. En als het goed is, heb ik morgen ook die hele dikke U2.
1: Ja.
0: Ja, boek heb ik op de deurmat. En ja, dat is magnificent, zo wou ik het maar een beetje zeggen.
1: Nou, dat is het ook.
0: Dat dacht ik. En we hadden nog nooit gedraaid, had ik uitgezocht.
1: Oh.
0: Nou ja, en mijn chain, dat lijkt misschien ook voor de hand liggend.
1: Als we altijd een lijstje hadden. Waar het op zou kunnen staan, Peter.
0: Ja, nou, ik
1: had daar ook nog wat opmerkingen bij gezet. Die ik nu eigenlijk niet meer weet. Dus ik moet het lijstje even straks opzoeken.
0: Ja, nee, ik zal die zo vertellen. Dan vergeet ik de sleutels van het hok hier. En toen had ik de sleutels van het hok. Ja. En toen vergat ik mijn stikje. En toen had ik het stikje en de sleutels van het hok.
1: Dus elke keer wat.
0: En toen moest ik de lijst hebben. En dan laat ik verdorie die lijst, die laat ik leren. Nou, het is fraai.
1: Ik was benieuwd of je op het hele A4'tje was gekomen.
0: Ja, was je ook. Het was helemaal goed gegaan. Maar ja, dat kan ik nou niet bewijzen. Nou ja, ik heb een foto.
1: Okay.
0: Maar ik ben heel benieuwd of jij deze chain weet. En we beginnen met Stop That This Train van John Mayer.

0: Ja, Justin Timberlake, what goes around comes around. En dan is de prangende vraag natuurlijk, wat is hier de chain?
1: Ja, ik kan over die trein hebben die omhoog gaat en weer naar beneden komt weer. Maar dat zal het niet zijn. Of John Mayer en Justin Timberlake hebben samen in een of andere boyband gezeten. Heel vroeger, toen ze nog 16 jaar waren of zo. Nee. Maar voor de rest...
0: Nee, dit is,
1: geen idee dan.
0: Dit, hier kwam ik dan ook toevallig achter. Dus John Mayer, Stop This Train, komt van het album Continuum. En Continuum, dat is een plaat die zeg maar op 12 september 2006 is uitgebracht. Dus die was op 12 september 2026, was die 20 jaar.
1: Ja.
0: En het haalde zelfs het NOS Journaal, omdat daar inderdaad Waiting for a World to Change werd daar gespeeld door een heleboel gitaristen. Waar ook een bekende van mij bij zat. Die jongen die komt uit Bolsward, die speelde ook mee. Okay. Dus er was heel veel aandacht voor dit album. En, maar op dezelfde dag, namelijk 12 september 2006, precies dezelfde dag, kwam ook het album van Justin Timberlake uit. Future Sex Love Sound. En daar is helemaal geen enkel papiertje over geschreven of zo. Niet dat ik weet. In ieder geval, ik heb het opgezocht. Ik kon niks vinden.
1: Okay.
0: Nou moet ik ook wel zeggen dat Justin Timberlake, dat is wat meer voor Tierde. Dus, ik vind Continuum natuurlijk ook veel en veel beter. Maar ik denk dat Tierde daar een heel andere mening over heeft. Maar dat is dus de chain. Dat ze beiden uitkwamen 12 september 2006.
1: Ja, ja.
0: Nou.
1: Nee, goed.
0: Ja. Ik dacht, ik gooi er weer even een pit erin. En we gaan nu door met nieuw werk.
1: Ja.
0: Want het bandje waar ik eigenlijk alle cd's van heb. Ik weet niet of ik deze koop. Waarschijnlijk wel weer.
1: Nothing
0: But Thieves. En dit is eigenlijk de laatste single. A Different Kind of Happiness.

0: Oh.
1: Ja, dit, de war on drugs, ja, je kunt...
0: We waren ze even kwijt, maar ze zijn weer helemaal terug.
1: Het klinkt zo simpel, maar het is elke keer, zit je er meteen in, die gitaren en dat lijzige stemmetje van die man. Ik hou ervan.
0: Ja, en maar 5 minuten.
1: Dus ja, vrij kort voor hun, maar... Ja. Nou ja, we zijn 2 keer naar ze geweest. Ja. Dus ook live zijn ze gewoon fantastisch. Dus dit was inderdaad de nieuwste single van The War on Drugs.
0: Ja.
1: En dan gaan we naar de Double Dutch.
0: Ja.
1: En ja, daar ben ik ook blij om. Want inderdaad, deze band, Mos, die hebben we wel vaker gedraaid. Daar ben ik ook erg fan van. En die heeft na jaren eindelijk weer een keer een nieuwe plaat gemaakt. En deze plaat heet Why.
0: Oh,
1: Why?

0: Ja, later is al lang begonnen met de fantastisch mooie zin. Sparend voor later ga je dus ook sparend dood. En ja, ik vind dat in principe. Maak alsjeblieft je geld op. Ga het niet bewaren. Straks ben je 73, 74. Ja. Kan je nou eens maar lopen. En dan heb je nog een ton op de bank. Er is niks aan. Nee. Dus maak het op. Maar,
1: geniet ervan. Heeft het zelf verdiend, zeg ik dan.
0: Ja, toch? Vind ik ook. En inderdaad, we hebben wel eens wat van Tontje Laren gedraaid. Ja. En wat van Doe Maar. En wat van Het Goede Doel. Maar eigenlijk nooit iets van Klein Orkest. Terwijl ik de teksten van Klein Orkest vind ik zo verschrikkelijk mooi. Dus ik denk dat er toch nog wel eens wat vaker iets van Klein Orkest. En dit is dan het begin. Want dit, qua tekst vind ik dit ook fantastisch mooi gedaan. En dan gaan we nu over naar een bandje waar ik nog eventjes wat informatie over zoek. Want ik kwam er toevallig tegen op YouTube. Het klonk hartstikke leuk. Ik denk, het bandje ken ik niet. Maar het klinkt lekker. Ik zet hem erop. En jullie krijgen over twee nummers. Krijgen jullie meer informatie over dit bandje. Spanish Horses met Hey Man.

0: de Editors. En ja, die hebben een nieuwe plaat, Seriously. En ja, dat klinkt altijd meteen wel weer lekker. Niet vernieuwend, maar wel lekker.
1: Van en die de Editors. Stem blijft, hè? Die herkenbare stem van
0: die stem. Hij heeft natuurlijk ook een tijdje met solo gedaan. En dat was inderdaad een stuk rustiger. En nu is het weer wat up-tempo. En ja, meestal de nummers van Editors doen het bij mij wel aardig.
1: Ja, en daarvoor, de Spanish Horses, daar zou je nog even op terugkomen.
0: Ja, dat is een bandje en dat is wel leuk. Want dat je denkt van, wanneer hoorde je die nou? Ja. Nou, bij het alternatief.
1: Ja,
0: want precies. Dit is inderdaad, ze hebben net getekend bij een label. En dat label heet So Young Records. Ze hebben in Parijs hebben ze dit nummer geschreven. En het is een band die komt uit Londen.
1: Ah.
0: En dit is dus hun allereerste single. Die is op 1 september 2026 uitgekomen. En het heette inderdaad Hey Man.
1: Ja, en binnen 2 weken heeft het jou al bereikt.
0: Ja, en het klinkt gewoon lekker.
1: Ja.
0: En nu is er wel iets
1: bijzonders. Ja, nu een heel ander verhaal.
0: Het is geen plaat, het is een verhaal. Maar er komt toch wel een verhaaltje bij. Want Macklemore, ik moet eerlijk zeggen, ik had nog nooit van die man gehoord.
1: Ja, The Gift Shop.
0: Ja, nee, ze hebben niks.
1: Ja, dan zoek ik hem op. Want dan, als je dat niet kent, dan moet je echt je muziek gift shop. Ik zal hem even zoeken. Ga maar vertellen.
0: En toen op een gegeven moment, toen zocht ik even wat. En toen dacht ik, oh, dat nummer Kent Holders. Ja, oh, die ken ik wel. Oh ja, dan heb ik hem toch wel eens een keer gehoord.
1: Oké. Okay.
0: Maar inderdaad, toen niet de gift shop. Dat, ja, als ik hem hoor, zal ik het wel kennen. Maar dat zegt me nog niks. Maar toen op een gegeven moment las ik natuurlijk over die man. Want die man, die deed samen met Ed Sheeran, deed hij een voorprogramma. Of hij deed het voorprogramma. Programma van Ed Sheeran. En hij had iets gezegd. Free Palestine. Hij kwam op voor de onderdrukte Palestijn in de Gaza-strook. En dat werd niet getolereerd door een rijke Amerikaan. En die rijke Amerikaan die zei van, ze komen in mijn stadion te spelen. En dat weiger ik. En zo zijn er meerdere rijke Amerikanen die bekwamen ook in één keer van, ja, dan komt hij ook hier niet te spelen. En het gevolg was dat Macklemore uiteindelijk opstapte. Want van Ed Sheeran kreeg je niet echt de steun. Al neemt hij, zegt hij zelf, Ed Sheeran niks kwalijk. Die wil er gewoon niet tussenin zitten. De streams van Ed Sheeran gaan ook niet achteruit. Dat heb ik ook al gelezen. Maar hij is er uitgestapt. En daarmee ook de rest van het voorprogramma. Ja. Want die waren solidair met Macklemore.
1: Ja, nou hoor je hem.
0: En dit is de gift shop.
1: Dat is, thrift shop.
0: Oh. Thrift shop.
1: Ja, dit kent iedereen toch?
0: Oh ja, die ken ik wel.
1: Okay. Nee, geeft niks.
0: Ik ken hem wel. Maar toen op een gegeven moment dacht ik van, dit hier hou ik wel van. Een artiest die zich uitspreekt, die heeft mij een streepje voor. En ik lees hier nu ook dat Macklemore doneert het volledige bedrag dat hij verdiend heeft tijdens de Loop Tour van Ed Sheeran. Dat is namelijk $1 miljoen. 870.000 euro doneert hij aan organisaties die het Palestijnse volk steunen. Dat maakte de Amerikaanse rapper bekend nadat hij uit het voorprogramma van Ed Sheeran was gezet vanwege uitspraken. Nou, en toen ging ik nog wat meer googlen en toen kwam ik op een gegeven moment bij een nummer en dat nummer heette Same Love.
1: Ja.
0: En Same Love is een nummer dat hij heeft geschreven samen met Ryan Lewis en Mary Lambert. Het is de 4e single van het album The Heist. En het nummer bereikte de 11e plaats in de American Billboard Hot 100. En de 1e plaats in Nieuw-Zeeland en in Australië. En in Nederland was het nummer 13. En ik had nog nooit van dit nummer gehoord. En waar gaat het nummer over? Het nummer gaat over het legaliseren van het homohuwelijk en het bestrijden van homofobie. En het werd opgenomen tijdens de campagne in de staat Washington, waar het homohuwelijk uiteindelijk in december 2012 werd toegelaten.
1: Ja.
0: De raps van Macklemore worden afgewisseld met een emotioneel gezongen ballad van Mary Lambert en haar vriendin. En het mooie is dat vandaag, precies vandaag, 17 jaar geleden, is Willem, en Willem is zwager van mij, die is samen met Edwin is hij in het huwelijksbootje gestapt, want dat kon gelukkig al veel eerder in Amsterdam. En ik denk van, nou, dit nummer zit ook een prachtige video bij. Ik heb het aan hun gedeeld en zij konden het zelf ook niet. Vond ik ook wel grappig. Speciaal voor hun en voor deze heugelijke dag wil ik Macklemore draaien met Same Love.
2: When I was in the 3rd grade, I thought that I was gay, 'cause I could draw, my uncle was, and I kept my room straight. I told my mom, tears rushing down my face. She's like, Ben, you've loved girls since before pre-K. Tripping. Yeah, I guess she had a point, didn't she? Bunch of stereotypes all in my head. I remember doing the math like, yeah, I'm good at little league.

0: Iedere dag een slaapfeestje? Dan ben je bij Van der Velde Slaapcomfort in Winsum aan het juiste adres. Een veelzijdige en overzichtelijke collectie met volop keuze in matrassen, boksprings, hoofdkussens, dekbedden, bedtextiel en meer. Van der Velde, het adres voor liefhebbers van een goede nachtrust. Kijk op beddoloog.nl.
1: Gaat u schilderen, behangen of sausen? Kom naar de verfwinkel Roosma in Franeker. Sinds 1965 het vertrouwde adres voor doe-het-zelvers en professionals. Topmerken en deskundig advies voor elke klus. Maak van uw huis een thuis. Bezoek ons vandaag of kijk op deverfwinkelroosma.nl.
2: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
3: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. De Leidse luchtvaartmaatschappij Air Baltic heeft uitstel van betaling gekregen van een Amerikaanse rechter. Het bedrijf vroeg maandag faillissementsbescherming aan in de Verenigde Staten na het vastlopen van gesprekken met schuldeisers. Air Baltic kampt met financiële problemen door sterk gestegen brandstofkosten. Het bedrijf krijgt 350 miljoen euro aan financiering om te kunnen herstructureren. Op het Malieveld in Den Haag was het vanochtend onrustig na de veroordeling van de Kosovaarse oud-president Hashim Thaçi tot 25 jaar cel voor oorlogsmisdaden. Aanhangers van Thaçi bekogelden volgens regionale media de ME met stenen en takken. De politie zette traangas in. Inmiddels is de rust teruggekeerd. 14 verdachten van het schietincident in Overasselt blijven in ieder geval 90 dagen langer vastzitten. Dat heeft de rechtbank in Arnhem vandaag bepaald. Bij het incident op 1 september werd een particuliere beveiliger doodgeschoten en raakten twee politieagenten ernstig gewond. In totaal zitten 33 verdachten vast. In de kelderbox in Amsterdam-Osdorp, waar in juni een explosie was, zijn ook een pistool en een mitrailleur met 200 kogels gevonden. Dat maakte het Openbaar Ministerie vandaag bekend tijdens de eerste openbare zitting tegen de twee verdachten. Ze zouden in de box bezig zijn geweest met explosieven voor plofkraken. Het weer. Vanmiddag wisselen wolken, zon en buien elkaar af. Lokaal is er kans op onweer. In het zuidwesten neemt de buiigheid later af en komt de zon vaker tevoorschijn. De wind is matig aan zee vrij krachtig uit westelijke tot noordwestelijke richting. En het wordt 18 tot 19 graden. En tot zover het nieuws.
2: Het alternatief.

0: Damn,
1: die bluesy trap is dit. En ik kan je vertellen, hoe kom je hier aan? Nou, ik zal je vertellen, wij stonden op een camping in Luxemburg naast een Duitse familie. En elke avond dan staken die even een heerlijke joint op die ook over de hele camping kon ruiken. Dat was een goede verse. En daar draaide die altijd dit nummer bij. En er staat meer op YouTube met bluesy trap. Ik denk, jee, wat klinkt dit lekker. Het is een mix van alles. Het is blues. Het zit zoveel in deze muziek. Dus ik denk, Sasam, want ik wil even maar die buurman horen wat voor muziek dat nou is. Ja. En zo kom ik erachter. Bluesy trap. Ik kon er helemaal niks over vinden. Ik denk, nou, wat is dit nou? En de volgende avond draait die muziek weer. Maar dan een ander nummer daarvan. En ik denk, jee, maar dit klinkt ook hartstikke goed. En ik zit dus op YouTube. En daar staat inderdaad IE. En dit is echt gemaakt door IE. En hij zegt zelf: music is created with the help of our friend EI. But produced, remastered and written by me. En dat is dus die bluesy trap. En hij heeft er hele mooie nummers op staan. Echt

0: het is een beetje de Peaky Blinders sfeer.
1: Ja, en, klopt. En, ja, inderdaad.
0: Het is zo lekker. En ik ben dus even verder gegaan zoeken met die AI. En toen kwam ik dit tegen. En vooral de clip die bij dit nummer is. Het is van Mafia Music. Het is ook allemaal AI. Maar het klinkt gewoon zo lekker. Het is de gangster sound van de Mini. Maar dan To Calm for Trouble. En dit is ook zoiets. Ja, je gaat het leuk vinden.
1: Terwijl we het geband hebben eigenlijk. Hè? Ja, maar voor deze keer.
0: Ja, ik weet het. Maar ik ga hier ook een mooi verhaal bij. Dus ik denk, nou, dit keer mag het. En hier zit dan weer een geweldig.

0: klinkt gewoon fantastisch. De clip is geweldig. En de Bluesy Trap heeft er geen clip bij, maar daar heeft iemand van Peaky Blinders of iemand anders zitten. En ja, het gaat door. Maar jongens, de muziek is gewoon heerlijk.
1: Ja, toch. Ik denk dat wat ik je net zei. Ik zet deze gewoon op een cd ja. En dan gooi ik hem in de auto. Want dan rijd ik fluiten naar mijn werk.
0: Nou, dit gaat 10 minuten sneller.
1: Oh, heerlijk.
0: Maar nou weer heel wat anders. Ik, ja, natuurlijk struin ik dat YouTube wel een beetje af. En ik hoor ook genoeg nieuw en leuk spul. Maar ik kom toch weer bij Anne Clark. En ik zie dat Our Darkness niet eens zo vaak gedraaid is bij ons. Tenminste, deze uitvoering niet. Want die is volgens mij een week oud. Ja. En ik heb hem beluisterd. Ik heb hem nog nooit zo mooi beluisterd. Ik dacht dat ik alles wel gehoord had van Our Darkness. Maar ik heb deze 12 inch. Dat is echt onvoorstelbaar mooi. Wat is dit mooi gemaakt.
1: Terug naar de ode.
0: Echt absoluut ode. En jongens, ga genieten van 7 minuten lang van Anne Clark en Our Darkness. En dit is de Devil Machine Remix. En hij is... In het begin alleen al.
2: And we talk of it with idealistic assurance. That it wouldn't tear us apart. We'd keep our heads above the black and water.

0: Zo. Wat een remix gemaakt door de Devil Machine. En jongens, ga maar eens kijken op YouTube. Ze hebben veel meer remixen gemaakt van deze garage muziek, zeg maar. En ja, ze hebben dat heel leuk gedaan.
1: Ja, hier kan je fantastisch weer op dubbeltjes zoeken.
0: Nou,
1: he, wat we vroeger deden. Wat rondkieken. Haar in het behang plaatsen.
0: Ja,
1: en
0: zeep, hè?
1: Met die
0: doe een zeep erin. En dan goed omhoog zetten en klaar was.
1: Oh, geweldig.
0: Dan nog een potloodje onder het oog.
1: Oude
0: tiertje. Ja, tieren. Zo ging dat vroeger.
1: Ja, dat weet hij natuurlijk helemaal niet van.
0: Waar hij ook heel gek voor is, weet ik zeker, van de nieuwe single van Warhouse. Ja. En ga die clip eens zien. Die clip is... Dan vergeet je gewoon dat er ook nog muziek is. Want die clip dat gaat over een jongen met een ijsje. En die probeert in een zwembad te komen. Ga het maar eens zien. Net zolang tot het wel of niet gaat lukken. Dat is de vraag natuurlijk. Maar die nieuwe single, die is echt... Ja, die is
2: nieuw.

0: Ja, de staat met de cryptische slogan staat in de oor. De staat becomes de staat. In het voorjaar gaan ze een nieuw hoofdstuk. Het ambitieuze rockband van Nederland. En heeft een nieuw tijdperk, zeg maar. Ze gaan een nieuwe liveshow. Daar hebben ze al een try-out op gegeven op Down the Rabbit Hole. En in oktober officieel in première gaat in Carré. En ja, dat is 3 oktober. En hier heb ik hem voor me. De allernieuwste CD van de staat. Maar ik weet ook niet eens hoe het album heet. Het is gewoon volgens mij de staat. En je hebt een nieuwe single.
1: Heet gewoon de staat. En dit is de, want hij is vandaag uitgekomen inderdaad.
0: De nieuwe single, The Underdog.
1: Dit is de nieuwste single. Ja,
0: en ik had een live versie klaarstaan, omdat ik niet zeker wist of deze naar mij toe zou komen vandaag. En dat is wel gelukt. Volgende. Daravan. Daar hebben we al heel veel van gedraaid. En in het derde uur gaan we zelfs weer een stukje over hem horen. Maar dan weer met zijn favoriete artiest David Sylvian. Daar heeft hij heel veel al hele mooie... ik noem het dan herstelwerkzaamheden aan uitgevoerd. Ja. En, dus ik zag hem bij jou staan op het lijstje. Ik denk, ha, dat is jammer. En in één keer zie ik opploppen dat hij ook een andere heeft gemaakt. En die, ik heb wat opgezocht in onze lijsten van natuurlijk van het alternatief. Want anders wordt Tiede weer boos dat we hem al een keer gedraaid hebben natuurlijk. Maar deze hebben we nog nooit gedraaid. En ik snap ook niet waarom niet. Want hij is al ietsje ouder dan die nieuwste van David Sylvian. Maar deze is zo anders dan anders dat je denkt van, hè, is dit Echo and the Bunnymen? Want daar gaan we het over hebben. En natuurlijk hun grootste hit van de Echo and the Bunnymen is natuurlijk The Killing Moon. En ga maar eens luisteren wat Daravan daarvan heeft gemaakt.

0: Ja, ja, ze zijn er weer. Yellow, je bent 81 jaar en die andere man die is 73 jaar. En je gaat dit doen als nieuwe single. Breakout van Yellow, van het nieuwe album Timelab. En dat, ik weet niet of dat al uit is, maar in ieder geval hebben ze dit losgelaten van dit nieuwe. Maar dit is weer de oude Yellow zoals we ze kennen van The Race.
1: Ja, ongelooflijk. He? 81 zijn.
0: 81 is die man van Yellow uit Zwitserland. Zwitserse precisie noemen ze dit ook wel. En ja, ze doen het gewoon fantastisch. En ik ben heel benieuwd naar dat album, Timelab. Ja. En dat was daarvoor natuurlijk de heerlijke Echo and a Bunnyman met de Killing Moon, die helemaal geript is, maar dan wel weer toch nog wel. Hij is niet verkloot, zeg maar. Om het netjes te zeggen.
1: Nee, een beetje ja, trip.
0: Ja, trance-achtig. En ik kwam weer wat tegen op internet. Een nieuwe band. En ik moet even denken waar ik het weggehaald heb. In ieder geval, de band heet Smooth. En I'm a Man. Nee.

0: Ja, misschien ben ik er wel weer ingetrapt hoor, met dat Cold Suture. Want ik zag dat ze een compleet album hadden uitgebracht. Maar volgens Reddit, die dat een beetje allemaal in de gaten houdt, zei Peter. Ja. Is het AI. Nou, toch weer AI gegenereerd. Ja. Dat is jammer, want dit is echt de muziek die mij wel aanstaat eigenlijk.
1: Ja, dat klopt. Dat klinkt
0: maar, helaas. We gaan een nummertje 5 doen van de CD. En ja, dan weten we niet welke band het is. Maar ik kan me niet voorstellen, Peter, dat jij het niet weet. Want ik zet hem aan vast. Nummertje 5.
2: Ready to do this, deze dan?

0: heerlijke remix. Oftewel, de American hoorde je van de Simple Minds. Unofficial Extended Version nummer 2. Ze hebben ook een nummer 1 gemaakt. En wie dat doen, dat zijn de 110 Berlin. Die maken deze remixen allemaal. En je kunt ze op YouTube bekijken. All Sounds by the Simple Minds. En Derek Forbes. En No Added Additional Ingredients zijn daarvoor gebruikt verder. Dus ja. En daarvoor natuurlijk hoorden we de Rolling Stones, Peter, van het album Voodoo Lounge. En heerlijk, dat singeltje wat ze... Of singeltje, was geen singeltje. New Faces. En dat, ja, we moesten even denken, want het klonk echt jaren 60, die muziek.
1: Ja. Dus, maar ik herkende zijn stem.
0: Ja, dat is waar. En dat... Dat was gauw gedaan. We gaan... dit is alweer het laatste plaatje van de tweede uur van het alternatief hier bij Omroep het Zilt. En we gaan naar mijn steunplaat. En die heb ik vorige keer doorgegeven vanaf mijn vakantieadres. Het zijn de Friendly Fire.
2: Steun!
0: Lose all your friends.
2: Steun!

0: is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.
1: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. De Leidse luchtvaartmaatschappij AirBaltic heeft uitstel van betaling gekregen van een Amerikaanse rechter. Het bedrijf vroeg maandag faillissementsbescherming aan in de Verenigde Staten na het vastlopen van gesprekken met schuldeisers. AirBaltic kampt met financiële problemen door sterk gestegen brandstofkosten. Het bedrijf krijgt 350 miljoen euro aan financiering om te kunnen herstructureren. Op het Malieveld in Den Haag was het vanochtend onrustig na de veroordeling van de Kosovaarse oud-president Hashim Thaçi tot 25 jaar cel voor oorlogsmisdaden. Aanhangers van Thaçi bekogelden volgens regionale media de ME met stenen en takken. De politie zette traangas in. Inmiddels is de rust teruggekeerd. 14 verdachten van het schietincident in Overasselt blijven in ieder geval 90 dagen langer vastzitten. Dat heeft de rechtbank in Arnhem vandaag bepaald. Bij het incident op 1 september werd een particuliere beveiliger doodgeschoten en raakten twee politieagenten ernstig gewond. In totaal zitten 33 verdachten vast. In de kelderbox in Amsterdam-Osdorp, waar in juni een explosie was, zijn ook een pistool en een mitrailleur met 200 kogels gevonden. Dat maakte het Openbaar Ministerie vandaag bekend tijdens de eerste openbare zitting tegen de twee verdachten. Ze zouden in de box bezig zijn geweest met explosieven voor plofkraken. Het weer. Vanmiddag wisselen wolken, zon en buien elkaar af. Lokaal is er kans op onweer. In het zuidwesten neemt de buiigheid later af en komt de zon vaker tevoorschijn. De wind is matig aan zee vrij krachtig uit westelijke tot noordwestelijke richting. En het wordt 18 tot 19 graden. En tot zover het nieuws.
0: Het alternatief.
2: Hallo, Mr. DJ.
3: Attention, attention, attention.
2: Hallo, Mr. DJ.
4: Avez-vous votre DJ à la saison?
3: Attention, attention, attention.
4: Écoutez le show musical.
5: Yeah! Music machine.
2: Hallo, Mr. DJ.
3: Attention, attention, attention.
2: Jane.

0: al een tijdje niet meer gehoord. Pete, Philly, Perquist en ja, je hoorde Mystery Repeats. En dit is de Hofnaar. Ik weet niet waar jij je wiet haalt wekelijks.
1: Nou, dat heb ik nooit gedaan.
0: Oké, maar dat kun je dus in de Hofnaar doen. En ja, ik moest dit alweer 4 weken geleden draaien, dus op dat op een trouwerij, dit nummer.
1: Oh.
0: En toen zeiden ze tegen mij, ja, dit is van de Hofnaar in Harlingen. En daardoor hebben ze deze remix gemaakt. Maar ik kan nog nergens, ik heb het ook niet verder nog uitgezocht of dat inderdaad werkelijk zo is. Maar het klonk wel aannemelijk, dus ik heb hem ook gedraaid. En hij klinkt lekker op een feestje, zal ik je vertellen.
1: Ja, zeker.
0: Dus daar heb ik hem gedraaid. Dus vandaar dat hij er even bij staat. Dat ik denk, hey, dat is wel, als het iets aan Harlingen gelinkt is, is dat natuurlijk wel grappig.
1: Ja.
0: Dit is de nieuwe Laibach. En ja, misschien zegt het jullie helemaal niks. Maar ze komen met een nieuw album. En dat komt 20 november 26 komt dat uit. En dat heet Music Encore. En je gaat nou naar het eerste nummer daarvan horen. Samen met Kaya Zrbinek. En dit is het nummer This Is The End.

0: ben heel benieuwd naar het nieuwe album Laibach. Want dit trek ik wel. This is the end van Laibach. En nou ja, ik zei 20 november, nieuw album. En dan gaan we dat doen.
1: De plaat en zijn verhaal.
2: Waar is die tune?
3: Nou, daar hebben we inderdaad de tune. Ja, we hebben geen tiende.
0: Geen tiende.
3: Maar jij doet het.
0: Ja, ik zag het staan op onze playlist. Ik denk, ja jongens, ik zal nooit in de voetsporen van tiende kunnen treden. Dat wil ik hier gelijk bij zeggen. Het gaat mij even om dit nummer. Want ik weet dat ik hem alles, denk ik, al vaker gedraaid heb in het programma. Maar ik vind het gewoon een van de mooiste nummers aller tijden. En vandaar dat ik het weer... Ik heb daar een klein verhaaltje over geschreven. Ik vond het wel grappig. En ik denk, nou ja, laten we het ook doen. Waarom ook niet? Hier begint hij. Hij schreef het nummer grotendeels in zijn eentje op een akoestische gitaar. Terwijl zijn broer erom bekend stond dat hij hits in een vloek en een zucht kon schrijven, deed hij er jaren over om deze ballad te perfectioneren. Hoewel zij destijds al constant overhoop lagen, moest zijn broertje zijn trots opzij zetten toen hij de demo hoorde. Hij prees het nummer openlijk en noemde het deceptively brilliant, oftewel bedriegelijk briljant. Zijn broer besloot zelfs nauwelijks gitaar te spelen bij de opname. Hij nam alleen de basgitaar voor zijn rekening, zodat de focus volledig op de piano en de melancholische stem lag. Het meest besproken element van het nummer zit helemaal aan het einde. Terwijl de muziek langzaam wegveet in een psychedelische pianosleep, hoor je plotseling een krakende stem praten. Dit is het origineel geluidsfragment uit een van de allerlaatste radio-interviews met John Lennon, opgenomen op 6 december 1980 in New York, slechts 2 dagen voor zijn dood. Lennon zegt in dat fragment: "As Churchill said, it's every Englishman's inalienable right to live where the hell he likes. What's going to do? Vanish. It is not going to be there when I got back." Hij hoorde dit fragment in een documentaire en het was zo gegrepen door de melancholische lading en het feit dat Lennon sprak over zijn thuisland Engeland, dat hij het absoluut in de officiële website van de bandrelease wilde verwerken. Als je de tekst met kennis van nu leest, kruipt het kippenvel over je armen. Hij reflecteert op ouder worden en zingt over de angst om in de steek gelaten te worden. "Here's a song, it reminds me of when we were young, looking back at all the things we've done." Een directe blik op de hoogtijdagen van de band. "If I am to fall, would you be there to applaud? Of would you hide behind them all?" Een bijna profetische vraag aan zijn broer en het publiek. Toen het nummer op 1 december 2008 als single uitkwam, dachten fans dat het gewoon een mooie, dromerige ballad was. 9 maanden later kreeg de titel "I'm Out of Time", ik heb geen tijd meer, mijn tijd is om, een legendarische en definitieve lading.

0: Zo. De Buggles hoor je, Rainbow Warrior. En ik dacht dat ik hem altijd al gedraaid heb, want het is een van mijn favorieten natuurlijk, met Trevor Horn, die daar op de bas en zingt bij dit album. Rainbow Warrior, ik vind het een heerlijk nummer. En ik denk, nou, hij moet gedraaid worden, maar het zou best toch kunnen dat hij in de eerste 20 staat, dat hij nog niet genoteerd is.
1: Ik denk het haast wel.
0: Dat mag ik eigenlijk wel hopen. We gaan nu naar de grafplaat. En dan moet ik eerst zeggen, Cam Cole is niet overleden. Daar gaat het niet om. Maar het gaat mij om de naam Age.
1: Ja.
0: Die staat hier als tekst. Oh. Staat hier tussen New Age Blues. Maar ik noem dat Age. En dat we allemaal even aan Age denken. Want ja, die was gek met sport. Hij was altijd en overal was hij aanwezig. Bij elke sport was hij er wel. Of het nou bij Zero of bij Hallingen was. Liefst de laatste tijd natuurlijk veel bij Hallingen. Maar de Elfstedentocht, het stempelen.
1: Ja, mooi dat hij nog die vijfde gedaan heeft. Hè?
0: En hij was afgelopen zondag was hij nog op het kaatsveld. Bij een laatste partij van de Eendracht.
1: Ja.
0: En daarna is hij niet meer gezien. En jij zei dat je hem vorige week nog gezien had bij een feestje.
1: Barbecue. Hij zat in de speaker. En dat zit mijn moeder ook natuurlijk. Dus toen heb ik nog even hem aangesproken. Maar, dus inderdaad, ik had het ook niet verwacht.
0: Nee, nou. Deze dragen we dus op aan Age. En de New Age Blues. En we noemen dat nu New Age Blues.

0: de harde Dijkstra. Dit was Audio Slave. En je hoorde het nummer natuurlijk van het tweede nummer, Show Me How To Live. En natuurlijk een grootste hit, dat is weer een beetje een ballad, Like A Stone.
1: Like A Stone, ja, die kon er ook op. Die kon ik wel.
0: Ja.
1: Nou ja, ik heb ook maar in het kader van Tierde, wat vindt hij leuk, wat vindt hij niet leuk. Nou ja, het volgende nummer weet ik zeker dat hij dit leuk vindt. Ja. Want hij is eigenlijk wel een groot fan van de Belgische band Hooverphonic. En ja, en die hebben blijkt sinds kort, een weekje of zo, hebben die inderdaad een nieuwe single uit. En die nieuwe single die heet Second Life. Dus Tierde, hier komt hij.

0: Almost Monday. Nou, gelukkig nog niet, want we beginnen net aan het weekend. Oh. Maar dit bandje heb ik 2 weken geleden ook gedraaid met een ander nummer. En dit is Super Prism. En dit is een nieuw nummer. En het klinkt gewoon weer heerlijk springer en vrolijk en fijn. En daarom dacht ik van, nou, dat past goed in het 10e uur. Omdat het in mijn uur ook niet meer paste. Want ik had al te veel nummers erin staan. En dan sluis ik hem door naar 10e.
1: Ja, zo kunnen we dat doen.
0: Ja, zo kunnen we dat doen, inderdaad. En jij had een Derwin. Jij had deze op het oog. Maar die had ik al in staan. Dus jij koos een ander.
1: Ja, maar hij is wel lekker. Een en inderdaad, kort, maar hij is wel lekker.
0: Ja, ik heb David Sylvian. Daar is hij toch een beetje bekend mee geworden, volgens mij, al die mixen. En hij maakt van het nummer Popsong, maakt hij een inderdaad wat toegankelijker nummer dan dat David Sylvian er zelf maakt.
1: Ja.
0: Dus hier is hij. De Derwin Mix.

0: Ja, Depeche Mode met Precious, samen gemixt met de Pet Shop Boys. Ja. Met Love Comes Quickly. Nou ja, Depeche Mode zijn we allemaal fan van. Ja. En Pet Shop Boys, daar is die er zelfs een keer heen geweest. Helemaal naar Italië om die gasten te bekijken. En dus daar heeft hij ook wel een voorliefde voor. En bij Ray Joy, ja die is af en toe soms een beetje druk. En dat is Ray ook. Maar wel gezellig druk. En deze plaat, want hij bestond al een tijdje. Maar hij is pas sinds 8 september is hij de officiële single.
1: Ja.
0: En in de videoclip staat Ray ook samen met haar zussen Amma. En Absolutely. En dat is een hele leuke, gezellige, vrolijke videoclip geworden. Waar ze zonnebloemen uitdelen aan het publiek in Londen. En dat wordt dan gefilmd. Dus kijk daar eens naar. Word je erg blij van. En ja, dat paste volgens mij heel goed bij onze tiende.
1: Ja.
2: Steun!
1: Daarna is een steunplaat.
2: Steun!
1: Frigid heet
0: het. Lekker nummer.
1: En hij heeft al heel veel likes volgens YouTube. Dus laat hem maar eens even starten.

0: we moeten helaas afscheid van jullie nemen, jongens, van het alternatief. Want we zijn tot 11 uur en dan houden we ermee op.
1: Ja, dit nummer kan je dan altijd nog een keer draaien. Ja, zeker. Want je hebt hem maar heel kort ingestart.
0: En mocht je me afvragen, wat is dit? Dit is Steven Wilson die in zijn studiootje zit. En die daar een heerlijke plaat maakt met nog een paar jongens. En Requiem for a Village heet het. Dus mocht je daar belangstelling voor hebben. Maar het komt misschien nog wel eens terug bij Tieren. Want die vindt het ook geweldig, dit. Dus,
1: nou, over 2 weken.
0: Ja, dan ben ik er weer in ieder geval. Ik weet niet wie er dan allemaal wel zijn.
1: 3 oktober is dat?
0: Ja, 3 oktober.
1: Ben ik er ook?
0: Ja, 2 oktober denk ik.
1: Oh. Ja?
0: Ja, ik zal even voor de zekerheid kijken. Nee, 2 oktober.
1: 2 oktober. Nou, en misschien is Tieren er dan ook wel weer.
0: Dat hoop ik wel, want die dag daarna gaan we een yacht act.
1: Ja. Nou, dat moet.
0: Dan moet hij er wel wezen.
1: Dat moet lukken.
0: Ja. Nou, jongens, bye bye.
1: Een goed weekend. Bye. Hoi hoi.
2: Voor het luisteren. Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.
3: Island.
4: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
5: Het is 11 uur, Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Trump heeft 3 nieuwsmedia per directe toegang tot het Witte Huis ontzegd. Het gaat om CNN, Politico en MS Now. Trump zegt dat ze nepnieuws verspreiden over hem. Om welke berichten het gaat, zegt hij er niet bij. Trump doet geregeld kritische berichtgeving af als nepnieuws. De afgelopen maanden is hij regelmatig kritisch bevraagd over de slechte peilingen en de oorlog in Iran. Trump zegt dat ook andere media de toegang tot het Witte Huis wordt ontzegd, maar noemt nog geen andere namen. Russische troepen hebben op grote schaal seksueel geweld gebruikt tegen burgers en krijgsgevangenen in Oekraïne. Dat schrijft het Mensenrechtenbureau van de Verenigde Naties. Ook aan Oekraïnse zijde hebben militairen zich er schuldig aan gemaakt, maar dat gaat om minder gevallen. In 89% van de gevallen gaat het om Russische daders. Volgens de VN gaat het onder meer om groepsverkrachtingen en het toedienen van elektrische schokken aan de geslachtsdelen. Tientallen mensen die betrokken waren bij de rel op het Malieveld in Den Haag een jaar geleden zijn vandaag tegelijk veroordeeld tot taak- en celstraffen. 1 man kreeg 10 maanden cel, waarvan 6 voorwaardelijk. Hij vernielde politieauto's en belaagde journalisten en mensen op het terras. De prijzen voor brandstof in Nederland blijven stijgen. Volgens consumentenorganisatie United Consumers stijgt de adviesprijs voor een liter diesel morgen naar een recordhoogte van €2,82. Een liter benzine kost €2,71. In Nederland grijpt de overheid nog niet in. In Duitsland gebeurt dat wel. Daar wordt de accijns op brandstof verlaagd met 17 cent per liter. De prijzen blijven maar stijgen door de aanhoudende oorlog in het Midden-Oosten. Het duurt mogelijk nog 2 jaar voor de achterstanden zijn weggewerkt in het bevolkingsonderzoek naar baarmoederhalskanker. Dat zegt minister Hermans van Volksgezondheid. Het onderzoek kwam stil te liggen toen een laboratorium vorig jaar werd gehackt en persoonsgegevens werden gestolen. Het laboratorium heeft de beveiliging nu weer op orde, zegt de minister. Drogisterijketen DA heeft ruim 200.000 klanten geïnformeerd over een datalek. Onbekenden hebben begin deze maand gegevens van de klanten ingezien en mogelijk ook gestolen. DA adviseert de klanten extra alert te zijn op internetfraude. De onlangs overleden Noorse koning Harald is bijgezet in een sarcofaag in de vorm van een scheepsromp. Het Noorse Koningshuis heeft er foto's van gedeeld. De kist is olijfgroen en verwijst naar de liefde van de koning voor de zeilsport. In de Eredivisie heeft FC Groningen na 4 wedstrijden zonder zegen eindelijk weer gewonnen. De Groningers versloegen in eigen huis PEC Zwolle met 3-0. Voor PEC Zwolle was het al de 5e nederlaag dit seizoen. Het weer bewolkt met soms een beetje regen. Het koelt vannacht af tot een graad of 15. Morgen vooral bewolkt met soms wat regen of zon. En bij een krachtige zuidwestenwind wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
6: Ik lees hier dat we met die wet loontransparantie ook open moeten zijn over salarissen.
7: Interessant. Wat verdien jij dan?
6: Zo open bedoelen ze vast niet.
8: Loontransparantie. Wat moeten we ermee? Doe de checklist op vanspaandonk.nl. Van Spaandonk. Versterk je ondernemerskracht.
9: Wat als verschil niet tot strijd, maar schoonheid leidt? Artistiek leider Johanna Solla opent haar eerste seizoen bij de Nederlandse Bachvereniging met De Schoonheid van het Verschil. Met muziek van Bach, Buxtehude en Pert. Kaarten via bachvereniging.nl.
8: Van Spaandonk helpt jouw bedrijf met de wet loontransparantie. Doe de checklist op vanspaandonk.nl.
9: Van Bach tot Pert. De Schoonheid van het Verschil. Kaarten via bachvereniging.nl.
3: Onzeker over zijn lichaam. Control freak. Impulsief.
10: Cookies weten alles van uw klanten. Vindt u dat zelf normaal? Check of uw cookiebeleid voldoet aan de regels. Lees de richtlijnen op autoriteitpersoonsgegevens.nl/cookies.
11: Screening voorkomt dat je mensen aanneemt die ellende veroorzaken. Kijk, bij Hofman spreken we uw sollicitanten persoonlijk en vertellen ze mij zelfs wat ze liever niet vertellen. Over schulden, belangenverstrengeling, chantabel zijn.
12: Je wil je nieuwe medewerkers vertrouwen. Maar kunt u dat ook? Wij helpen door ze zorgvuldig te screenen. Vertrouwen is goed. Hofman is beter.
13: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed.
12: Wilt u geen risico lopen met sollicitanten?

0: Kijk voor jouw VAS advocaat of mediator op verenigingvas.nl.
1: Delen Private Bank. Ontvang tips voor vermogensplanning. Ga naar delen.bank/gids.

0: Erde. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen.
1: Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen, Den Haag vandaag en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 15 graden. Binnen zit Simone Wijnmans.
2: De opladende powerbank van Camille Eurlings vloog in brand in business class en het toestel keerde terug naar Schiphol. Als oud-KLM-directeur dacht hij wellicht dat hij voor altijd boven de regels mocht uitstijgen. Goedenavond en welkom bij het Oog op Vrijdag. Rob Jetten blikt terug op zijn eerste Prinsjesdag als premier en een jacht op een kamermeerderheid voor de kabinetsplannen. De komende dagen zijn er parlementsverkiezingen in Rusland. Wat heeft deze Duma nog te zeggen? Aandacht voor de week van het verboden boek, want ook in Nederland worden bepaalde boeken soms weggestopt. En 50 jaar na het eerste optreden van de punkband Susie and the Banshees is punk weer helemaal terug. En vooral ook onder vrouwelijke muzikanten en fans populair. Eerst het nieuwsoverzicht.
1: Vrijdag 18 september.
2: Ja, het was even schrikken voor passagiers van een KLM-vlucht naar Curaçao. Daar vloog dus een powerbank in brand.
3: Nou, daar schrok ik best wel van, ja. Want we hebben allemaal een powerbank in ons bagage. Dus je gaat wel goed nadenken. Heb ik wel een goede powerbank?
2: En volgens passagiers was hij van oud-KLM-directeur Camille Eurlings en dat zorgt voor verbazing.
4: Nou, die zal toch moeten weten wat er op de veiligheidskaart staat en wat er op de verre regels bij je ticket staat. Een topman KLM zal toch wel moeten weten dat dit niet mag.
2: Het gaat wel vaker mis met zo'n accu in het vliegtuig, dus dan is de oplossing...
5: Dan kan je ze beter verbieden.
2: Toch is dat nog niet zo gemakkelijk.
6: Tegenwoordig hebben we heel veel apparaten met een accu erin. Telefoons, laptops, tablets. Ah ja, als je zegt geen accu's meer, dan mag dat ook allemaal niet meer mee.
2: Bij het gemeentehuis in het Zeeuwse Tolen werd geprotesteerd tegen een noodopvang voor asielzoekers.
7: Hallo!
2: Er kwamen meer dan 100 mensen op het protest af dat rustig verliep.
7: Tolen is onze stad, dit is ons thuis. En daarom laten wij vandaag onze stem horen. Niet uit haat, maar uit liefde.
2: Dat was gisteravond wel anders in het Gelderse Opheusden. Daar liep een protest over de komst van een AZC uit de hand.
8: Toen ik buiten kwam, er stond een hele grote groep mensen. Ja, dat werd op een gegeven moment werd de sfeer die werd grimmiger, om het zo maar te zeggen.
2: Er werd met zwaar vuurwerk gegooid en daarom werd ook de ME ingezet. Onacceptabel, vindt de burgemeester.
9: Dat je van mening verschilt, dat is een groot goed in het land. En dat je je mening kunt uiten. Maar op deze manier met vernielingen, dat gaat gewoon alle perken te buiten.
2: Bijna alle moskeeën in ons land hebben regelmatig te maken met vandalisme.
10: Bierflessen zijn er gegooid, er is geplast.
2: En soms gaat het ook verder dan dat.
11: Versnipperde Koran in bloed gedompeld. En daar stonden er allerlei denigrerende en beledigende teksten over moslims, Mohammed en eigenlijk alles wat het geloof te maken heeft.
2: Een goed overzicht is er niet en daarom komt er een meldpunt voor de registratie van alle incidenten bij islamitische instellingen.
12: Als er een voorval bij een andere religieuze instellingen, dan de politici praten daarover. Maar als het dan bij een moskee is, dan hoor je helemaal niks.
2: Daarom roepen imams hun achterban op om meer mensen buiten hun eigen kring te ontmoeten.
13: Maak kennis, zorg ervoor dat ze jullie leren kennen, dat ze een moslim in levenslijnen zien. En dan kom je er ook al gauw achter dat we niet veel verschillen van elkaar.
2: En dan, Krooswijk behoort tot de coolste wijken ter wereld. Tenminste, volgens het Engelse blad Time Out.
14: Wel tof, maar aan de andere kant vind ik het ook wel, het moet niet te gladjes gaan worden.
2: De Rotterdamse wijk behoorde 10 jaar geleden nog tot de armste van het land, maar dat is tegenwoordig dus wel anders.
14: Ik heb het vroeger ook al eens geroepen, als je een bakfiets ziet is het gedaan met je buurt. Nou, dat is hier nu wel een beetje aan de hand.
2: Voor de oude bewoners is de verandering ook merkbaar.
15: Het was gezelliger vroeger, was het een volkswijk, maar dat is niet meer.
2: En nu met de status van coole wijk is het wachten op toeristen.
16: Nou ja, iedereen is welkom, hè. Toeristen, Amsterdammers, maakt me niet uit. Hoe meer zieling, hoe meer vreugd.
2: Al zit niet iedereen daarop te wachten.
17: Ik zou zeggen, stuur ze lekker naar Amsterdam.
1: Dit was Nieuws Vandaag in de media.
2: President Trump heeft met

0: Tijdelijke ingang de toegang tot het Witte Huis ontzegd voor CNN, Politico en ook MS Now. Correspondent Sjoerd Den Haag is bij het Witte Huis. Goedenavond, Sjoerd.
1: Hoi, goedenavond.
0: Is duidelijk wat de aanleiding is voor dit besluit? Waarom doet Trump dit nu?
1: Nee, dat is eigenlijk niet zo duidelijk. En hij had de gelegenheid om daar wat meer duidelijkheid over te verschaffen. Hij heeft net een persconferentie gegeven. Maakt zich nu klaar om weer te gaan golven dit weekend. Maar net in die persconferentie werd hem dat meermaals gevraagd. En als dan gevraagd werd, is er nou een specifieke reden? Waarom nou juist nu? Dan was het nee, geen reden. Ik vind het niet leuk wat ze opschrijven. Ze geven me nooit positieve publiciteit. Alles is altijd maar negatief. Dus het lijkt voor hem vooral een optelsom. Veel frustratie merkte ik ook in de manier waarop hij zat te praten. Hij kreeg een vraag over de persvrijheid en hij antwoordde, kijk eens, die benzineprijzen die gaan echt alweer naar beneden als de oorlog straks voorbij is. Hij is gewoon erg gefrustreerd met volgens mij alles wat er niet lukt op dat moment. En ja, de kritische media die hier inmiddels iets meer verdund zijn met Trumpiaanse media, ja, dat moet hij niet. En probeert hij nu dus in elk geval buiten te zetten.
0: Maar moeten andere media zich nu ook zorgen gaan maken?
1: Ik denk dat op zich iedereen zich zorgen moet maken. Het is een voorrecht natuurlijk om het Witte Huis te mogen coveren. Het is een voorrecht om het Witte Huis in te mogen met een pas van hetzelfde Witte Huis. Die hebben wij ook. Dat is geen vanzelfsprekendheid. We raakten hem zelf ook bijna kwijt. Wat men probeert, wat Trump natuurlijk al veel langer probeert, is om één media in diskrediet te brengen. Zodat mensen gaan twijfelen of het wel of niet waar is wat media zeggen, schrijven. En wat hij ook probeert is dat media die hier de Oval Office bijvoorbeeld inkomen, dat die zich wel twee keer gaan afvragen of ze moeilijke vragen gaan stellen. Want ja, misschien worden ze er wel uitgegooid.
0: Dus het leidt ook tot zelfcensuur bij die media?
1: Ja, ik moet zeggen dat je dat wel een beetje merkt de laatste anderhalf, bijna twee jaar hier. En dat journalisten van Amerikaanse media ook wel zeggen van ja, er moet wat vaker wat langs de juridische departementen, zeg maar, gewoon wat minder vrijheid die ze voelen om de vragen te stellen, de verhalen te maken. Ik zeg niet dat het niet gebeurt, hè, absoluut niet. Maar je merkt wel dat het erin zit. En het is geen China, het is geen Noord-Korea. Maar men wordt wel voorzichtiger.
0: Maar het is niet voor het eerst dat dit gebeurt. Eerder ging persbureau AP al op de zwarte lijst. Mag dit zomaar?
1: Nou ja, zoals zo vaak, hij mag een hoop roepen. Hij moet het ook kunnen uitvoeren. Ik ben net eventjes de kelder ingelopen. Daar heeft CNN zijn kantoortje. De producer zit er nog steeds. Ik ben nu weer buiten bij de ingang, zeg maar, van de West Wing. Vanaf hier kun je ook zien hoe CNN zie ik. In elk geval MS Now zie ik nu niet staan. Maar CNN-journalisten zijn hier nog gewoon ook. Dus die onmiddellijke ingang weet hij niet waar te maken. We weten ook niet precies hoe die het wil gaan doen. En bij AP ging het er vooral omdat AP niet opschreef wat Trump wilde. De Golf van Mexico moest en zou de Golf van Amerika heten. Ja, dat is toen een rechtszaak geworden. En die rechter heeft toen gezegd, ja, de journalisten mogen verbannen worden uit het Oval Office, maar niet uit het Witte Huis als geheel. Moeten toegang krijgen. Het eerste amendement, de vrijheid van meningsuiting. Persvrijheid, daar mag niet aan getornd worden. Dus ik twijfel ten zeerste, en dat is ook wat CNN zegt, of dit constitutioneel overeind blijft. Zeg maar, waarschijnlijk zal elke rechter zeggen, dit kan niet, dit mag niet. Maar goed, de angst is daarmee wel ingeboezemd. Maar ik denk toch vooral ook de frustratie getoond vanuit de president.
0: Dankjewel, correspondent Sjoerd Den Haag bij het Witte Huis. En naast mij zit Christian Bonenbakker. Hij heeft de kranten vanmorgen gelezen. Christian.
2: De Volkskrant schrijft uitgebreid over een vorm van orgaandonatie die niet erg bekend is, namelijk na euthanasie. Jaarlijks kiezen bijna 10.000 mensen voor euthanasie, van wie er 1.000 hun organen zouden kunnen afstaan. Maar dat gebeurt zelden, vorig jaar maar 34 keer.
0: Bijna niemand weet dat je je organen kunt afstaan na euthanasie. Volgens de medische richtlijnen mogen artsen dat ook niet vertellen om te voorkomen dat men patiënten zich onder druk gezet voelen. En dat terwijl de wachtlijsten met al die organen snel kunnen worden weggewerkt.
2: De krant sprak met ALS-patiënt Ivo, kort voordat hij euthanasie kreeg. Ivo twijfelde geen moment toen hij ontdekte dat hij zijn organen kon afstaan. En nam daarbij voor lief dat hij in het ziekenhuis moest sterven. Het geeft mijn dood zin, zei hij erover. Dankzij Ivo's organen kregen 3 mannen en 1 vrouw hun leven terug.
0: Agenten worden maar zelden vervolgd voor politiegeweld. De Telegraaf schrijft erover naar aanleiding van een dood van een arrestant in Rotterdam. De afgelopen 4 jaar zijn er 16 zaken behandeld, Twee agenten zijn veroordeeld.
2: Advocaat Richard Korver staat de nabestaande bij van een Poolse man die ruim 3 jaar geleden ook in Rotterdam werd gearresteerd en overleed. Ze weten nog altijd niet of de agenten worden vervolgd. Het verstoort de rouwverwerking als je niet weet wat er is gebeurd, zegt Korver. Het is hinderlijk en pijnlijk voor de nabestaanden.
0: In het Nederlands Dagblad een interview met Axel Reitz, een Duitse ex-neonazi. Zijn bijnaam was de Hitler van Keulen. Nu heeft hij berouw en strijdt hij tegen extremisme. Juist nu de radicaalrechtse AfD groter wordt dan ooit.
2: De middenpartijen moeten weer aansluiting vinden bij de gewone man, zegt Reitz. Wat is er mis met een prachtige term als heimat? Dat is belangrijk. Het staat voor thuis zijn, zekerheid en gemeenschap. Dat begrip afwijzen alleen maar omdat de AfD het omhelst, is toch idioot?
0: De oud-neonazi weet ook hoe je rechtsextremisten tot inkeer kunt brengen. Schrijf ze als mens niet af. Ga in gesprek. Daag uit. Spreek tegen. Christelijk gezegd, veracht de zonde, maar heb de zondaar lief. Dan zijn er verrassingen mogelijk.
2: Gaan we het hier nu al over hebben? Is de titel van een boek waarover Trouw schrijft. Het gaat over vruchtbaarheid, want daarover bestaat veel onwetendheid, zeggen de twee artsen die het geschreven hebben.
0: Zo weten veel mensen niet dat je als je zwanger wilt worden het beste seks kunt hebben voor de eisprong. Omdat zaadcellen nog 5 dagen in leven blijven. En dat de kans op zwangerschap bij vrouwen onder de 30 ongeveer 25% per maand is. En voor vrouwen van 40 nog maar 5%.
2: En nee, er zijn geen standjes die de kans op zwangerschap vergroten. De artsen waarschuwen bovendien om niet op commando seks te hebben. Houd het vooral ontspannen en fijn in de slaapkamer, want je weet nooit hoeveel maanden het gaat duren voordat je zwanger raakt.
3: Deze onderwerpen uitgebreid in de ochtendkranten.

0: our holes, but we carry on.
1: Passenger met Holes. Het was een volle politieke week met Prinsjesdag en twee dagen van algemene politieke beschouwingen. En die Tweede Kamerdebatten hebben nog niet geleid tot een meerderheid voor het kabinet. De komende weken wordt er opnieuw onderhandeld met oppositiepartijen. Wilma Borgman, goedenavond.
2: Hey, goedenavond Simone.
1: Ja, wat voor premier trof jij vandaag aan na die vuurdoop als premier bij die politieke beschouwingen?
2: Nou, daar stond vanmiddag bij de persconferentie een premier voor wie de opdracht om die meerderheid te zoeken nog een stukje ingewikkelder is geworden. Aan het einde van die debatten van de afgelopen dagen namelijk diende Geert Wilders een motie van wantrouwen in. En die werd dan wel verworpen, die motie, maar de BBB stemde ervoor. En dat leidde tot opgetrokken wenkbrauwen bij het kabinet. Want ja, BBB was één van de partijen met wie het kabinet dacht te gaan praten om die meerderheid te vinden. En een steun voor een motie van wantrouwen is lastig te combineren met gesprekken over de begroting. De redenering bij BBB is dat ze het stikstofbeleid van het kabinet niet willen. En omdat de afgelopen dagen duidelijk is geworden dat daar niks aan verandert, wilden ze daarover een signaal afgeven. Maar het kabinet tilt er zwaar aan. Want ja, hoe kan je willen praten over een begroting als je het kabinet eigenlijk naar huis wil sturen? De premier zei vanmiddag dat vertrouwen is er of is er niet.
3: Er bestaat niet zoiets als half vertrouwen of half wantrouwen. Dus het is denk ik ook goed dat de BBB vandaag contact met mij zoekt, maar ook in de komende weken duidelijk maakt waar zij staan ten opzichte van het kabinet. En dat sluit niet uit dat er ook in de komende weken met BBB verder wordt gesproken. Maar het is logisch om nu te starten met de partijen die gisteren hebben aangegeven. Wij zijn ook bereid om constructieve gesprekken voor te zetten om te kijken hoe er tot een breder akkoord kan komen over de miljoenennota, dus alle begrotingen en ook het belastingplan.
2: Helemaal de deur dichtgooien gaat een stap te ver, want dat zou ook betekenen dat een meerderheid met rechts niet echt meer een optie is. En tot nu toe wil het kabinet die optie wel openhouden. Dus Henk Vermeer is eventueel later nog wel welkom om weer mee te praten.
1: Ja, Jette kreeg tijdens die politieke beschouwingen vooral de eis vanuit de oppositie om te kiezen: ga over links of rechts. Was dat vandaag ook de belangrijkste vraag tijdens de wekelijkse persconferentie?
2: Ja, en hoe nu verder ook vooral? Want de afgelopen dagen hebben daar geen antwoord op gegeven. Er zit nog steeds niet veel beweging in. En ook vanmiddag hield Jette weer vol dat er een breed akkoord kan komen met beide kanten van de oppositie. Al werd nog steeds niet duidelijk hoe dat dan zou moeten. Nou, ik sprak de premier vanmiddag en die gaf toe dat het allemaal meer tijd kost dan gedacht.
3: Ik snap en deel ook het ongeduld. Kijk, wij laten op een aantal thema's zien dat het kan. Dat we ook met verschillende partijen in de Kamer tot meerderheden komen. Van grip op migratie tot meer betaalbare woningbouw. Maar natuurlijk wil iedereen ook weten, gaat die begroting de eindstreep halen?
2: Wiens verantwoordelijkheid is dat eigenlijk?
3: Het is de taak van een kabinet om een begroting te maken en elke dag zijn best te doen om die begroting ook aan de meerderheid te helpen.
2: Maar er zijn nogal wat opmerkingen gemaakt over de manier waarop dat allemaal gegaan is. Wiens verantwoordelijkheid is het dat het zo lang duurde en dat inpassen van die wensen zo lang duurde?
3: Dat ligt helemaal bij ons. Kijk, dat is niet aan de oppositie. Dat is aan ons als coalitie en als kabinet.
2: En welke verantwoordelijkheid draagt u daar dan bij?
3: Ik ben voor alles wat wij doen eindverantwoordelijk.
2: Maar u bent de premier, zou het proces moeten leiden. Als iedereen constateert dat er aan dat proces nog wel wat op te merken en aan te merken valt, wat zegt dat dan over uw premierschap?
3: Dat zegt dat er een miljoenennota ligt waar dit kabinet hartstikke trots op is en waar we de komende weken nog over gaan doorpraten met de oppositie. Om ook op die thema's die ik net noemde, die meerderheid te gaan bouwen.
2: Het is een beetje alsof u met buurvrouw 1 op vakantie wil naar Spanje en buurvrouw 2 op vakantie wil naar Frankrijk.
3: Ik zou altijd Spanje kiezen.
2: Maar daar kunt u dus wel kiezen.
3: En dat is denk ik wel iets waar we echt vanaf de allereerste dag van dit kabinet heel helder over zijn geweest. Vanuit alle drie de partijen. Wij vinden het echt beter voor Nederland als we op die grote onderwerpen toch proberen tot die brede samenwerking te komen. En niet te vervallen in deze platte keuze.
2: Het is zo gek, want iedereen heeft het over keuzes maken. En u houdt maar steeds vol, die keuze is niet nodig. Dat is toch een tegenstrijdigheid. Mensen in het land zijn toch niet gek.
3: Nou, er is, en het was volgens mij mevrouw Bikker die dat het mooiste verwoordde. Er is ook een derde optie. En dat is gewoon via de inhoud kijken hoe je dat draagvlak
2: kan. Maar als u naar de inhoud kijkt, dan moet u constateren dat de beide buurvrouwen niet met elkaar eens zijn over waar ze naartoe willen.
3: Ja, en ik vind het wel leuk hoe je het probeert. Maar soms kun je ook de beide buurvrouwen tot een nieuw inzicht brengen als je een aantal onderwerpen aan elkaar verbindt. Zodat er voor iedereen ook een betere oplossing uit kan komen.
2: Maar hoe dan ook, de conclusie van dit alles is dat het nog maanden duurt voordat er zekerheid komt.
3: Het is net als voorgaande jaren zo dat er pas wordt gestemd over alle begrotingen aan het einde van het jaar. Maar we gaan wel proberen om in de komende weken die richting scherp te hebben door die gesprekken die we nu gaan voeren.
2: En is dan de stemming over het belastingplan voor u echt een harde deadline?
3: Ja, kijk, als je uiteindelijk het zoet en zuur aan elkaar verknoopt, wat altijd moet bij een begroting, dan is het belastingplan daar gewoon een cruciaal onderdeel van. Dus zonder een akkoord op het belastingplan zal het echt een stuk moeilijker worden om dan in december een akkoord over alle begrotingen heen te maken.
2: Dus op 12 november weten we hoe de overlevingskansen van uw kabinet zijn?
3: Op 12 november weten we of dat het nog lukt om tot een breed akkoord te komen.
1: En Wilma, tot slot nog even. De premier kreeg deze week niet alleen kritiek uit de Tweede Kamer, maar ook uit zijn eigen kabinet. Het AD citeerde ministers die zijn leiderschap bekritiseren. Wat zegt dat?
2: Nou, ze nemen bepaald geen blad voor de mond, anoniem dan. De krant publiceerde deze week citaten als er zit gewoon geen natuurlijk leiderschap in Rob. Hij pakt geen regie, zet geen lijnen uit. De enige regie die erop pakt is de beeldregie, zeggen ze anoniem in het AD. Hij staat vooraan als het goed gaat en achteraan als het moeilijk wordt. Nou, je kunt zeggen, kritiek op de premier, dat is van alle tijden. Maar dat dit van zijn collega's komt, dat is bepaald niet fraai. Het zou hem kunnen beschadigen ook. Jette kreeg er vanmiddag bij de persconferentie een vraag over. Is het besproken in de ministerraad? Nou, de premier ontkent dat niet.
3: Ja, we hebben, zoals we dat elke vrijdag doen, even een korte ronde gemaakt. Maar dat ging, zoals ik ook gisteren zei, in goede sfeer. En er zit gewoon een ploeg die er zin in heeft. En die ook na deze APB zich nog meer is doordrongen dat we voor een grote klus staan. Om onze belofte van doorbraak op grote thema's, om dat ook echt voor elkaar te boksen.
2: Ja, hij deed er luchtig over. Het raakte hem niet persoonlijk, zei de premier vanmiddag. En verder wilde hij er geen woord meer aan vuil maken, Simone.
1: Dankjewel, Wilma Borgman. En het hele weekend zijn er verkiezingen in Rusland. De leden van de Duma, het parlement, worden opnieuw gekozen. Spannend lijkt het niet te gaan worden, maar wat heeft de Duma überhaupt nog te zeggen? Rusland-kenner en journalist Hubert Smeets. Goedenavond, Hubert.
4: Goedenavond.
1: Ja, wat is nou het belang voor Poetin om verkiezingen te houden? Want de uitkomst lijkt toch al vast te staan, of toch niet?
4: Ja, die uitkomst staat vast. De kans is zeer groot dat de regeringspartij Verenigd Rusland een 2/3 meerderheid in de Duma haalt. En dat is van belang voor Poetin, omdat een 2/3 meerderheid hem mogelijkheden biedt om bijvoorbeeld de grondwet te veranderen. En omdat het hem ook heel veel gezag geeft. Dus daar is niet zoveel twijfel over. Deze verkiezingen zijn belangrijk voor Poetin om twee redenen, zou je kunnen zeggen. Gewoon om te laten zien dat Rusland een democratie is. Vooral ook aan het Westen, hè, wat wij kritiseren. Die democratie, deze nepverkiezingen. Hij zegt, ja, andere democratie zijn we, maar we hebben verkiezingen die verlopen helemaal volgens de richtlijnen. Het kan allemaal de toets der kritiek doorstaan, dat is één. Tweede is dat deze verkiezingen de eerste verkiezingen zijn voor het parlement sinds het uitbreken van de grootschalige oorlog in februari 2022. Dus ze zijn in zekere zin ook een referendum over de oorlog die Poetin voert en waarin hij tot nu toe geen enkele concessie gedaan heeft. Dus hij zal deze verkiezingsuitslag ook opvatten als een stimulans om zijn keiharde lijn, zijn lijn zonder concessies richting Oekraïne en het Westen om voor te kunnen zetten.
1: Maar over die oorlog gesproken, één partij wijkt nogal af van de rest. Jabloko, die is openlijk anti-oorlog, maar die staat niet op het stembiljet. Wat is daar gebeurd?
4: Dat is eigenlijk heel raar. Jabloko doet al jaren mee aan die verkiezingen. Ze halen al 20 jaar niet meer de kiesdrempel van 5%. Ze spelen politiek in de Doema geen enkele rol. En ze zouden ook dit jaar weer gewoon meedoen. Ze hadden een lijstnummer gekregen, dat was een lijsttrekker, et cetera. Maar toen bleek in de zomer dat in de opiniepeilingen die er gehouden worden in Rusland door een aantal opiniepeilbureaus, dat Jabloko misschien wel eens de kiesdrempel van 5% zou kunnen gaan halen. En ik denk dat dat het Kremlin gealarmeerd heeft. Dat men dacht, ja, ze mogen meedoen, maar wel voor spek en bonen. En het zou wel eens kunnen zijn dat deze partij de stem verzamelt van de mensen die die oorlog eigenlijk niet willen, althans niet meer willen. En dat tegen elke prijs moest worden voorkomen dat die stem zou kunnen worden gehoord in de Doema. En toen werd via een trucje de Hoge Raad ingeschakeld. Het Hoge Rechtshof. En die hebben toen in twee fases, in eerste instantie en ook later in hoger beroep, de partij weer van de kieslijst gehaald. En dat heeft een beetje protest opgeleverd op straat in Moskou. Maar eigenlijk heeft niemand het er meer over.
1: Maar speelt die oorlog in Oekraïne dan nog wel een rol in de campagne, heel specifiek?
4: Nee, in de campagne niet echt, maar wel op straat. De aanvallen van de Oekraïnse dronemacht op raffinaderijen, op olieopslagplaatsen, op havens waar olie verhandeld wordt, heeft bijvoorbeeld de toestand, het aanvoer en ook de beschikbaarheid van benzine voor gewone personenauto's enorm beperkt. In die zomer heeft dat toegeleid dat er op tal van plekken in Rusland helemaal geen benzine meer te krijgen was, behalve op de Bon. En op andere plekken waar de wachtrijen enorm lang, uren moesten mensen staan in de file om een halve tank te kunnen vullen, tegen bovendien ook een hele hoge prijs. En dat heeft in Rusland toch wel het idee doen postvatten dat die oorlog wat dichterbij komt. Hij is nog niet om de hoek van de straat, maar de Russen kunnen niet meer zeggen die oorlog raakt ons niet. Nee, die oorlog begint de Russen wel degelijk te raken, ook in de prijzen in de winkels. En dan heb ik het nog niet eens over die honderdduizenden doden en 1,5 miljoen gewonden nabestaanden hebben of die familieleden hebben die oorlog ook aan den lijve nu ervaren. Maar goed, dat is electoraal niet zo belangrijk. Die benzineprijs en die inflatie en die dalende koopkracht, dat brengt de oorlog iets dichterbij. Maar het wordt niet gekoppeld in een campagne. Men zegt niet die benzine is schaars geworden doordat wij oorlog voeren. Dat zijn toch eigenlijk nog altijd gescheiden aspecten, gescheiden problemen in de publieke meningsvorming in Rusland.
1: En dan even over die Doema zelf. Hè. Hoe groot is hun macht in Rusland? Kunnen de leden bijvoorbeeld afwijken van de lijn van het Kremlin?
4: Nou, formeel kan het. Het Russische parlement heeft exact dezelfde bevoegdheden als bijna alle parlementen overal ter wereld. Het is de wetgevende macht. Ze bepalen de begroting. Het Russische parlement kan ook in principe een afzettingsprocedure beginnen tegen de minister of zelfs tegen de president. Maar in feite is het een stempelmachine geworden. Er is bijna geen, op hoofdlijnen zeker niet, maar ook op details bijna geen tegenstem meer in dat parlement te horen. En als die stem gehoord wordt, dan zijn er vaak sancties. Hè. Er is bijvoorbeeld een kandidaat voor de Doema van de Communistische Partij. Een partij die keurig in de pas loopt met Poetin. Die laatst de naam van Navalny genoemd had in een sociale medium uiting van hemzelf. En die is van de lijst gehaald. Dat kan al niet. Zelfs het noemen van de naam Navalny, de man die ooit honderdduizenden, vooral jongeren op straat kreeg om te protesteren tegen de corruptie in Rusland. Zelfs die naam alleen al is taboe.
1: Maar wat krijgen de Doema-leden terug voor die rol als stempelmachine? Als inkoppers van het beleid van het Kremlin? Zijn het privileges? Wat doen ze de hele
4: zeker,
1: week?
4: Ja, zeker. Nou, ze hebben een appartement in Moskou. Ze worden met auto met chauffeur vervoerd. Dat vinden ze erg mooi. En maar het allerbelangrijkste is, politieke macht in Rusland is een manier om rijk te worden. En die Doema-leden die worden niet zo rijk als de oligarchen of de hoge ministers en de president. Zelf, maar kunnen zich wel verrijken door die positie. En dat maakt dat ze ook loyaal zijn. Want als zij gestraft zouden worden door het Kremlin en niet meer kandidaat zouden mogen zijn, dan verliezen ze ook die rijkdom. En dan kunnen ze in aanval aan de bedelstaf raken. En misschien ook wel in de gevangenis terechtkomen. Dus die chantage aan beide kanten, die maakt dat parlementariërs de afgelopen jaren, eigenlijk de afgelopen 12 jaar sinds de terug terugkeer van Poetin in 2012 geen kritische geluiden meer laten horen. Omdat ze zelf ook dan vervolgens daar de rekening van gepresenteerd krijgen.
1: Ja, de komende dagen dus die parlementsverkiezingen. Durf jij een voorspelling te doen? Hoeveel zetels gaan er naar de regeringspartij?
4: Oh, dat is er zeker meer dan 300. He, ze hebben die constitutionele meerderheid, die tweederde meerderheid om de grondwet te kunnen veranderen. Die zullen ze absoluut krijgen. De enige vraag is bijvoorbeeld of een kleine oppositiepartij, die geen oppositiepartij is, dat heet daar systeemoppositie. Dus ze doen alsof ze tegen de regering zijn, maar zijn het in feite niet. Uh-huh. Of een van die kleine oppositiepartijen nog wel die 5% zal halen. Maar dat er een hoge opkomst zal zijn en dat Verenigd Rusland tweederde van de zetels zal halen, dat is buiten kijf.
1: Dankjewel, Hubert Smeets, journalist en oprichter van het platform Rusland Raam. Bella.

0: Ja, dat was dus Bianca Costa en Opinaar. In sommige Amerikaanse staten kun je het achterhuis van Anne Frank niet meer lenen. En in Rusland zijn boeken van zogeheten buitenlandse agenten streng verboden. Maar ook hier in Nederland dreigen boeken soms verboden te worden. Dat zeggen boekhandels en bibliotheken. En daarom start morgen de week van het verboden boek. Marjolein Hoordijk was zelf bibliothecaris en adviseert nu bibliotheken over boeken die verboden dreigen te worden. Goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Ja, als je hoort verboden boeken, denk je vooral aan het buitenland. Maar zo'n week is dus ook hier in Nederland nodig.
1: Zo'n week is zeker hier in Nederland nodig. Er gebeurt hier genoeg rondom boeken waarvan het belangrijk is om de aandacht op te vestigen. En dat doet deze week.
0: Want boeken worden hier niet letterlijk door de overheid verboden, maar je zou zeggen... Kunnen zeggen indirect wel? Kun je daar iets over vertellen?
1: Nou, kijk, wat er in Amerika gebeurt is dat echt de overheid zich actief bemoeit met de collecties van de scholen. Dat is hier qua wetgeving vastgelegd dat de overheid dat niet kan. Maar dat betekent niet dat er niet andere krachten zijn die kunnen inwerken op collecties op scholen, maar ook in bibliotheken. Boekhandels ondervinden hier problemen mee. Dus er is wel degelijk sprake van druk op de boekenwereld.
0: En kun je een aantal concrete voorbeelden noemen?
1: Nou, we hebben hier bijvoorbeeld een tijd geleden natuurlijk een schrijver gehad die zwaar onder vuur is komen te liggen vanwege een kort verhaal wat hij geschreven heeft. En die is daardoor enorm onder een vergrootglas komen te liggen. En dat heeft er ook voor gezorgd dat andere auteurs, en daar is ook onderzoek naar gedaan door Schrijvers Veilig, een organisatie, dat blijkt dat heel veel auteurs hier in Nederland last hebben van intimidatie, racisme en daardoor dus bijvoorbeeld zelfcensuur gaan toepassen. En dat is een situatie, daar moet niemand blij mee zijn.
0: En zie je dan ook dat bepaalde boeken steeds vaker worden weggestopt? En welke zijn dat dan?
1: Zeker, dat zie je. Het zijn boeken met een emancipatoire grondslag. Dus dat kunnen bijvoorbeeld queerboeken zijn. Maar dat kunnen ook boeken met over culturele diversiteit zijn. Dat kan. Maar ja, er zijn echt gewoon een aantal boeken waarvan men dan vindt... Dit mag niet, dit kan niet. En dat komt ook vanuit verschillende achtergronden. Het kan dus bijvoorbeeld ook een boek over magie zijn dat in één keer niet meer mag.
0: En waar mag het dan niet?
1: Omdat magie schijnbaar... Het is niet mijn mening, hè. Omdat magie schijnbaar... voor ketters is dat past niet bij de filosofie. In dit geval bijvoorbeeld van een aantal vrije scholen. Dat past niet binnen de filosofie van die school. En dan gaat dat boek eruit. Dan mag het niet in die kast. En dan kunnen die kinderen dat dus niet lezen.
0: En u zegt, het raakt ook schrijvers. Die doen dan bewust of onbewust aan zelfcensuur.
1: Ja, en ik denk in heel veel gevallen... zal het onbewust zijn, maar het wordt dus ook steeds vaker wel bewust dat ze zich echt gaan afvragen. Gewoon door alle intimidatie, door wat ze gezien hebben de afgelopen jaren. Dat ze zich toch even achter de oren krabbelen. Ga ik dit onderwerp wel beschrijven? Heb ik zin in de gevolgen? Wil ik dit? En dat is wel gewoon echt heel erg aan de hand nu.
0: En waarom is het zo belangrijk dat boeken die schuren of taboes bespreken toch beschikbaar blijven voor een breed publiek?
1: Nou, het zijn niet eens alleen maar boeken die schuren en die taboes doorbreken. Maar in boekenland heb je het altijd over spiegels en vensters. En een venster geeft je een blik op de wereld. En een spiegel, daarin kun je jezelf herkennen. En als je het bijvoorbeeld hebt over een boek met een queer personage. Dat kan voor kinderen die in die positie zitten, die twijfelen van maar wie ben ik, hoe voel ik me, hoe verhoud ik me tot de wereld, kan dat heel erg louterend zijn om iemand te zien in een boek die zij misschien niet in hun eigen omgeving zien, waarvan ze dan in één keer denken, maar dit is wie ik ben. En dat is echt belangrijk voor het vormen van je karakter. En als je dat dus uit al die collecties haalt, dan haal je gewoon een heel stuk van onze maatschappij haal je eruit. En dan haal je dus dan haal je identiteit eruit. Dan gum je dat uit. En het vrije woord wordt daar ook in aangetast.
0: Ja, zeker. U staat ook bibliotheken bij. Op welke manier worstelen zij met verboden boeken?
1: Nou, op meerdere manieren. De belangrijkste voor bibliotheken zijn toch wel de schoolcollecties. Op het moment dat zij, vaak zijn het gelovige scholen, maar het kan dus ook bijvoorbeeld een vrije school zijn. Dan is het voor hen echt heel lastig op het moment dat een school zegt, wij willen bepaalde boeken niet. Hoe sta je daar dan in als bibliotheek? Wat doe je dan? En dan is het heel belangrijk dat een bibliotheek van tevoren al een visie heeft van dit is waar wij voor staan. Ze nemen het echt op in een beleid. Dus het wordt echt een beleidsmatige beslissing. Want op het moment dat je dat in je organisatie opneemt, kun je altijd het gesprek voeren vanuit je eigen waarde.
0: Maar wat adviseert u dan aan bibliotheken om te doen in zo'n geval?
1: Nou, echt zorg ervoor dat je je eigen visie en missie en daarin dus je beleid hier al op voorbereid hebt. Wat ga je doen op het moment dat er ophef komt? Wat ga je doen op het moment dat je in een storm belandt? En dat kun je eigenlijk heel veel, wat er de afgelopen jaren veel is gebeurd, is dat de storm er in één keer was. En op dat moment begonnen mensen na te denken en organisaties na te denken van, oh, maar hemel, wat moeten we hier nou mee? Wat vinden we hier nou van? Dus je moet hier, en daar worden dus echt organisaties nu tegenwoordig toe gedwongen, van tevoren nadenken, wat als ik in die positie terechtkom? Hoe tackle ik dat?
0: En is dat dan genoeg dat bibliotheken zich op die manier toch verzetten? Of is er meer nodig? Ligt er bijvoorbeeld een verantwoordelijkheid voor de politiek, voor de minister van Onderwijs?
1: Er ligt 100% een verantwoordelijkheid voor de politiek. Kijk, zeker als je het hebt met bijvoorbeeld scholen vanuit religieus oogpunt. Dat komt voort vanuit artikel 23. En zolang artikel 23 deze vrijheid biedt, kan een school dit ook doen.
0: En artikel 23, nog even voor de mensen die denken, waar gaat het ook weer over? Het gaat over vrije schoolkeuze, hè?
1: Vrije schoolkeuze. Dus dat is inderdaad de manier hoe je je schoolsysteem inricht. Mm-hmm. En daar vallen dus bijvoorbeeld christelijke scholen onder, maar ook een vrije school. Een islamitische school kan dat zijn. Dus eigenlijk alles wat net even een ander oogpunt heeft dan een openbare school valt daaronder.
0: Dus dat is een probleem, in ieder geval, wat dit betreft?
1: Wat dit betreft wel. Kijk, of het in grote zin, dat is denk ik een andere discussie. Ja. Maar het helpt dit probleem op geen enkele manier.
0: Maar ziet u het wegstoppen van boeken? Is dat een beetje een kanarie in een kolenmijn? Een signaal dat we toch als democratie de verkeerde kant op gaan?
1: Dat is het zeker weten. Dat is het zeker weten. Het is op het moment dat je aan boeken komt, dan ga je dus inderdaad een cultuur wissen, een identiteit wissen. En dat is wat je nu heel sterk in Amerika ziet. Daar moet alles een soort van witte, conservatieve, perfect family achtergrond hebben. En alles wat afwijkt, dat mag er dan niet zijn. Maar dat is niet de samenleving waar we in zitten. En dat is niet een democratie. En hier in Nederland kan de overheid dus misschien niet op die manier controle uitoefenen. Maar alle krachten die daaromheen werken, en dat zijn eigenlijk gewoon de burgers, die zijn ook daar naartoe aan het gaan. En die zijn dus de poten onder onze democratie aan het wegzagen.
0: En daarom dus de week van het verboden boek gaat morgen van start. Dank u wel.
1: Zeker weten.
0: Marjolein Hoordijk.
1: Graag gedaan.
0: Ja, dit weekend is het 50 jaar geleden dat de Britse punkband Suzy and the Banshees hun allereerste concert gaf tijdens een fameus tweedaags punkfestival in Londen. En dat klonk toen, niet schrikken, het is al laat, zo.

0: In het jaar dat met het oog op morgen 50 jaar bestaat, richten we de blik af en toe op gebeurtenissen van een halve eeuw geleden. En vanavond is dat dus die doorbraak van Susie and the Banshees. De invloedrijke band rond punkpionier Susie Sue. Een van de bekendste vrouwen in de punkwereld. En nu, 50 jaar later, leeft de punkscene als nooit tevoren. Met veel vrouwen op het podium en in het publiek. Bibi Faye Banning organiseert punkconcerten met haar collectief Girls to Front. Goedenavond, Bibi.
1: Hallo. Goedenavond.
0: Goedenavond. En hier in de studio zit Tara Wild. Zij is leadzangeres van de punkband La Sage.
2: Hi.
0: Bibi, om met jou te beginnen. Je bent 21, dus Susie and the Banshees is ver voor jouw tijd. Hoe kwam jij met die band in aanraking?
1: Mijn moeder en mijn opa hadden best wel veel platen. Mijn opa had een cassettewinkel en mijn moeder verzamelde platen. En ze was zelf heel erg fan van Susie and the Banshees en heeft haar ook gezien in 1987 in Rotterdam. En toen ik zelf 16, 17 was, tijdens corona ben ik wat platen van haar gaan stelen en beluisteren. En Juju en Kaleidoscope waren daar onderdeel van. Dus toen is mijn liefde voor Susie een beetje begonnen, denk ik.
0: Want waarom was zij in de tijd zo invloedrijk? Waarom sprak zij zo aan, denk jij?
1: Nou, sowieso maakte ze wel echt vernieuwende muziek voor 1978. Een soort van punk chaos meets dark wave gothic. En ja, dat was vernieuwend en invloedrijk. En zij als personage, geïnspireerd door een soort van de glamorousness van David Bowie, was inspirerend en ze gaf niet echt een... Ze had scheid, dus dat was ook inspirerend voor andere vrouwen en andere bands zoals The Slits om te zien. En uiteindelijk ook voor The Cure en Joy Division en Killing Joke en zo. Dus ja, ik denk en their sound en hun sound en zij als persoon, als intrigerend figuur.
0: Ja, sprak enorm aan. En Tara, hoe zit dat bij jou? Hoe ben jij met die muziek opgegroeid?
2: Ik ben niet zozeer met punk opgegroeid. Ik ben mijn vader en moeder hebben wel in de jaren 80 in Amsterdam veel gekraakt en hadden in de kelder een repetitieruimte waar punkbands kwamen oefenen. En mijn vader heeft ook wel eens op, als ik het me goed herinner, op een gitaar gespeeld daar. Ik ben eigenlijk altijd heel erg gecharmeerd geweest van hun verhalen uit die tijd. En een paar jaar geleden hoorde ik dat een paar vrienden van mijn punkband gingen beginnen en dat de zanger ermee dreigde te stoppen. En toen dacht ik, oh, vet leuk, ik wil dat wel proberen. Dus ik ben eigenlijk door te proberen er ingerold. En toen pas ging ik er ook echt naar luisteren.
0: Want waarom is punk als genre zo aantrekkelijk voor jou?
2: Dan kom ik ook weer terug bij die eerste repetitie, denk ik. Ik heb zang gestudeerd en dus muziek gestudeerd. En ben heel perfectionistisch. En tijdens de eerste repetitie met die band begon ik voor het eerst in mijn leven hard te zingen en te schreeuwen. En dat voelde heel erg bevrijdend. En ook in de manier waarop ik teksten kan schrijven in die band, voelt het alsof ik met een soort van iets harder mijn mening durf te geven dan normaal gesproken. En iets meer geluid durf te maken dan normaal gesproken. En er zit heel veel vrijheid voor mij in om me uit te spreken, denk ik. En ook gewoon om het heel erg leuk te hebben.
0: Zullen we heel even luisteren naar een nummer van Susie and the Banshees? Wat jij volgens mij heel goed vindt, hè? Spellbound.
2: Ja.

0: Ja, Bibi, er is in Nederland dus nu een levendige punkscene. Jij zit in een band. Hoe verklaar je die populariteit? Met name vooral ook onder vrouwen.
1: Nou, even denken hoor. Nou, sowieso is een soort van die hele punkbeweging heel erg gaan opleven na corona. Ik denk dat heel veel jonge mensen zich opgesloten voelden en boos werden. En de rest wat er in de wereld speelt, maakt jongeren denk ik gewoon heel boos. En punk is een uitlaatklep en een soort van een muziekgenre waar je dus niet per se heel goed in muziek voor hoeft te zijn. Dus het maakt het een heel aantrekkelijk genre, denk ik, voor mensen om zich in te uiten. En Flinta mensen, vrouwen en queer mensen hebben altijd zich bevonden in de punk scene op verschillende manieren. En ik denk dat soort van door de Riot Girl beweging van de jaren 90 en queercore daarvoor al soort van vrouwen en queer mensen altijd hebben gegrepen naar punk.
0: En Tara, herken je dat?
2: Ja.
0: Die boosheid? Dat je dat kunt uiten?
2: Zeker, ja. Ik denk dat ik, wat ik dus zelf heel erg fijn vind aan optreden en ook aan de avonden die Bibi organiseert met Girls to the Front, is dat je je boosheid en wanhoop en ook liefde voor heel veel dingen een plek kan geven en delen met heel veel mensen die met hun neus dezelfde kant op staan. En ik vind het heel soort hoopgevend dat je met z'n allen heel hard een tekst kan schreeuwen die over iets heel vervelends gaat. En dan soort hoop hebt voor dat je toch samen met die mensen waarmee je ook datzelfde voelt iets kan doen voor een betere toekomst, hoe klein of groot dat ook
0: zoals, noem een voorbeeld.
2: Een textueel voorbeeld bedoel je?
0: Of een nummer, of we kunnen ook even luisteren naar een nummer van Lesage?
2: We gaan geloof ik naar I'm a Girl luisteren, wat heel goed aansluit.
0: I'm a Girl, nou dat komt goed uit, daar is hij.

0: I'm a girl, Tara. Dit klinkt toch heel anders dan het hele keurige meisje dat hier tegenover mij zit.
1: Ja, dat heb ik vaak gehoord.
0: Ja. Ja. En dat is fijn, dat je je op die manier kunt uiten.
1: Ja, zeker.
0: Want zing jij ook over andere nummers, denk jij, dan mannen? Of andere thema's?
1: Ja, ik denk dat dat automatisch zo is. Want je belevingswereld is gewoon anders.
0: Want waar zing je ze dan zo al over? Waar gaat dit nummer over?
1: Ja, over heel veel verschillende dingen. Dit nummer is een soort uitvergroting van genderrollen, denk ik. Op een best wel humorvolle manier, vind ik. Het schetst een soort van het absurdisme van dingen die je kan verwachten of niet verwachten van vrouwen. Maar we hebben ook liefdesliedjes of nummers die gaan over het belang van gemeenschap. En het is allemaal heel erg gebaseerd op persoonlijke dingen die misschien toch groter zijn.
0: Ja, want Tara, de concerten die jij organiseert, daar zie je dus ook veel vrouwen die bij elkaar komen. Hè? Wat maakt dat vrouwen dat zo aantrekkelijk vinden? Oh, Bibi, sorry.
2: Nee, maakt niet uit. Ik dacht al. Ik denk gewoon het belang van gemeenschap en het belang van samenkomen en het belang van ruimte innemen in een plek waar voornamelijk toch witte cis-mannen een plek hebben ingenomen of zichtbaar zijn geweest in die wereld, dat het gewoon heel fijn is om samen te komen.
0: Dus dat doen jullie graag met z'n allen?
2: Ja.
0: Dankjewel, Tara Wild en Bibi V. Banning, over vrouwenpunk in Nederland. En natuurlijk Suzy en de Banshees. Morgen zit hier Elisabeth Steins. Goeienacht.
3: Goedenacht, vrienden. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen.
4: NPO Radio 1. Nieuwsweekend, morgenochtend om 8:30. Geld naar defensie is geen discussiepunt meer.
5: En dat onze vrede beschermd wordt door die democratische rechtsstaat, doordat we met elkaar vredig samenleven.
4: Hoe zit het eigenlijk met ons streven naar vrede? We staan stil bij de 100ste geboortedag van John Coltrane, de meest invloedrijke saxofonist van de vorige eeuw. Liedewijde Paris is de boekenkoningin van dienst en de politiek commentator Koen van de Ven over kiezen tussen links of rechts.
6: Je ziet dat we daar natuurlijk een minderheidscoalitie hebben die op een heel wankel randje staat.
4: Max Nieuwsweekend, morgenochtend om 8:30.
7: Op NPO Radio 1.
4: Wie luistert, weet meer.
8: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
9: Opgelost, Autotaalglas.
10: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien in Eva Besnieu, De Bevrijde Camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
11: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Green Choice. Persoonlijk advies over energie en slimme oplossingen. Daar wordt iedere ondernemer toch blij van? Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl/zakelijk.
12: Menselijke Revolutie van Sven Rikli biedt organisaties een nieuw geweten en een moreel kompas. Ik ben Rutger Bregman en raad deze bestseller van harte aan. Bestel op managementboek.nl.
11: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl/zakelijk.
13: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
14: Op zoek naar een vloerkleed dat echt bij je past? Voor elke woonstijl, elke levensfase en elk budget. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido.
15: Wacht even, hoor je dat? Bekende Nederlandse artiesten, hun grootste nummers. Maar dan zoals je ze nog nooit hebt gehoord. Met exclusieve uitvoeringen van

0: Kijk en luister nu naar alle symfonische sessies op NPO Luister.
1: Wat laat je na? Een erfenis, een aandelenportefeuille, een bedrijf? Maar wie groots heeft opgebouwd, geeft veel meer door dan alleen vermogen. De keuzes die je maakt. De verantwoordelijkheid voor je familie. De vraag is niet alleen wat je doorgeeft, maar hoe. Maak samen met ABN AMRO mijn spier.
2: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
3: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. De Leidse luchtvaartmaatschappij Air Baltic heeft uitstel van betaling gekregen van een Amerikaanse rechter. Het bedrijf vroeg maandag faillissementsbescherming aan in de Verenigde Staten na het vastlopen van gesprekken met schuldeisers. Air Baltic kampt met financiële problemen door sterk gestegen brandstofkosten. Het bedrijf krijgt 350 miljoen euro aan financiering om te kunnen herstructureren. Op het Malieveld in Den Haag was het vanochtend onrustig na de veroordeling van de Kosovaarse oud-president Hashim Thaçi tot 25 jaar cel voor oorlogsmisdaden. Aanhangers van Thaçi bekogelden volgens regionale media de ME met stenen en takken. De politie zette traangas in. Inmiddels is de rust teruggekeerd. 14 verdachten van het schietincident in Overasselt blijven in ieder geval 90 dagen langer vastzitten. Dat heeft de rechtbank in Arnhem vandaag bepaald. Bij het incident op 1 september werd een particuliere beveiliger doodgeschoten en raakten twee politieagenten ernstig gewond. In totaal zitten 33 verdachten vast. In de kelderbox in Amsterdam-Osdorp, waar in juni een explosie was, zijn ook een pistool en een mitrailleur met 200 kogels gevonden. Dat maakte het Openbaar Ministerie vandaag bekend tijdens de eerste openbare zitting tegen de twee verdachten. Ze zouden in de box bezig zijn geweest met explosieven voor plofkraken. Het weer. Vanmiddag wisselen wolken, zon en buien elkaar af. Lokaal is er kans op onweer. In het zuidwesten neemt de buiigheid later af en komt de zon vaker tevoorschijn. De wind is matig aan zee vrij krachtig uit westelijke tot noordwestelijke richting. En het wordt 18 tot 19 graden. En tot zover het nieuws.
2: Dit is Omroep Zilt non-stop.

0: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
1: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. De Leidse luchtvaartmaatschappij Air Baltic heeft uitstel van betaling gekregen van een Amerikaanse rechter. Het bedrijf vroeg maandag faillissementsbescherming aan in de Verenigde Staten na het vastlopen van gesprekken met schuldeisers. Air Baltic kampt met financiële problemen door sterk gestegen brandstofkosten. Het bedrijf krijgt 350 miljoen euro aan financiering om te kunnen herstructureren. Op het Malieveld in Den Haag was het vanochtend onrustig na de veroordeling van de Kosovaarse oud-president Hashim Thaçi tot 25 jaar cel voor oorlogsmisdaden. Aanhangers van Thaçi bekogelden volgens regionale media de ME met stenen en takken. De politie zette traangas in. Inmiddels is de rust teruggekeerd. 14 verdachten van het schietincident in Overasselt blijven in ieder geval 90 dagen langer vastzitten. Dat heeft de rechtbank in Arnhem vandaag bepaald. Bij het incident op 1 september werd een particuliere beveiliger doodgeschoten en raakten twee politieagenten ernstig gewond. In totaal zitten 33 verdachten vast. In de kelderbox in Amsterdam-Osdorp, waar in juni een explosie was, zijn ook een pistool en een mitrailleur met 200 kogels gevonden. Dat maakte het Openbaar Ministerie vandaag bekend tijdens de eerste openbare zitting tegen de twee verdachten. Ze zouden in de box bezig zijn geweest met explosieven voor plofkraken. Het weer. Vanmiddag wisselen wolken, zon en buien elkaar af. Lokaal is er kans op onweer. In het zuidwesten neemt de buiigheid later af en komt de zon vaker tevoorschijn. De wind is matig aan zee vrij krachtig uit westelijke tot noordwestelijke richting. En het wordt 18 tot 19 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Omroep Zilt non-stop.

0: is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
1: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. De Leidse luchtvaartmaatschappij Air Baltic heeft uitstel van betaling gekregen van een Amerikaanse rechter. Het bedrijf vroeg maandag faillissementbescherming aan in de Verenigde Staten na het vastlopen van gesprekken met schuldeisers. Air Baltic